0: nadat premier Peter Madjar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Pogar schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder en het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: op je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
9: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
8: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: De Spaanse bondscoach La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
7: Drenthe, een heel goedemorgen. Dinsdag is het. Dinsdag 21 juli. Sebastiaan, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: De dag waarop duizenden lopers starten op de Vierdaagse van Nijmegen. Heb jij wel eens meegedaan?
8: Nee, jij wel?
7: Ik heb niet meegedaan, maar wel langs de kant gestaan. Ik heb gestudeerd in Nijmegen. En dat is een happening daar. Dus we stonden met water en komkommer langs de kant.
8: Met water en komkommer. Ook na die tijd is het één groot feest, hè?
7: Het is hartstikke mooi. Ja. Het is geweldig, ja. Alleen dat lopen, ik neem mijn petje ervoor af, hoor. Je kunt natuurlijk 30 kilometer, geloof ik, is het minimum, hè? Wat je dagelijks kunt lopen. 30, 40 of 50.
8: Ja, nee, inderdaad. Ja. Als je 50 kilometer per dag loopt. En dan heb je ook nog die militairen die dan zo'n hele zware rugzak op moeten. Ja, ja, inderdaad, petje af.
7: Petje af, ja. Goed, we zorgen straks even dat we contact hebben met één van die lopers, Jeanette Zondag uit Meppel. Zij loopt die Vierdaagse niet voor de eerste, niet voor de tweede, niet voor de derde, nee, voor de 50ste keer.
8: Wow.
7: Wat een jubileum, hè?
8: Ja, bizar.
7: Ja, straks gaan we even met haar terug in de tijd, want hoe begon dat allemaal? En wat verwacht ze van deze editie? Jeanette Zondag uit Meppel, straks op deze zender. Verder een gewapende overval gisteravond op een pizzeria in Assen. Wat weten we daar inmiddels van, Sebas?
8: Om 9:40 gisteravond ging het mis bij een pizzeria aan de Troelstralaan. We hebben gisteravond de politie al gesproken en vanochtend zagen we wat updates op X. En volgens de politie zijn de overvallers er met een buit van doorgegaan. Wat weten we niet, maar er is dus wel iets buit gemaakt. We weten ook niet of er een wapen zou zijn gebruikt en welk wapen dat dan is. Wel weten we dat de politie uitgaat van 2 verdachten. Maar die zijn nog niet aangehouden en de politie is dus naar hen op zoek.
7: Een overval dus gisteravond op een pizzeria in Assen. We zijn vanochtend ook in Hoogeveen, waar voetbalclub HZVV stopt met het schenken van thee en ranja in de rust. Je hoort straks waarom daar het mes in gaat. We handballen ook, want voor Hurriëp uit Zwartemeer zit de vakantie erop. De selectie is gisteravond begonnen aan het nieuwe seizoen met 4 nieuwe spelers. En wij hebben Harm in de baan. Hij start de trekker vanochtend in Exlo en gaat van het ene mooie dorp naar het andere. Hij gaat vandaag naar Orvelte.

Volgens mij heeft hij qua weer de beste dag van de week te pakken vandaag. Het is vandaag zonnig, ook al zie je ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij maximaal 22 graden.

0: staat op Radio Drenthe en Take On Me. Bijna 7:10 is het. Ja, de vakantie voor de handballers van Hurriep in Zwartemeer zit erop. De selectie is gisteravond begonnen met de voorbereiding op een nieuw jaar in de Super Handball League. 5 spelers zijn vertrokken en trainercoach Sven Hemmers heeft 4 nieuwelingen, maar kan wel wat meer gebruiken.
1: Nou ja, goed, er mag nog wel iets bij. Maar ik denk dat wij in de basis wel weer een leuke ploeg van een leuk niveau hebben staan.
2: Mag ik het nog een laatste keer hebben over de vorige spelbepaler, Emiel Hoogland. Een mooie transfer naar Duitsland. Het lijkt me een speler die moeilijk te vervangen is.
1: Ja, maar ik denk dat het voor sommige jongens ook wel goed is. Emiel was heel erg bepalend. En op een gegeven moment zag je ook dat iedereen alleen maar keek naar wat gaat Emiel doen. En dan pas gingen we handballen. Dus voor sommige jongens betekent dat nu weer een stapje harder lopen. En zelf weer leren initiatief te nemen.
2: Afgelopen seizoen, kwartfinale van de Super Handball League. Uiteindelijk de laatste 4 van het landskampioenschap. En niet te vergeten de bekerfinale. Je mocht heel lang meedoen. Zit zoiets weer in het vat? Ik weet dat het moeilijk is om nu te voorspellen, want je bent ver weg van de start van de competitie. Wat is het gevoel?
1: Ja, kijk, weet je, ik denk dat wij in de basis weer veel kwaliteit hebben. Alleen het blijft dat wij een kleine kern hebben. Dus bij ons moeten de puzzelstukjes goed vallen en we moeten het lang volhouden. Kijk, en dat wordt de uitdaging. Andere ploegen die hebben hoger budget. Die kunnen meer spelers halen van een bepaald niveau. Dus die zullen daarmee normaal gesproken langer volhouden. En voor ons blijft strijdlust ingrediënt nummer 1. En dan kijken hoe kunnen we het volhouden en wat kunnen we dan op de mat leggen.
2: Tot slot, vaak heeft men het over vakantiekilo's. Bij jou is er wat af.
1: Ja, nou ja, goed, laten we ons vooral focussen op de ploeg en niet zozeer op mij.
2: Toch staat het je goed.
1: Dankjewel.
0: Trainercoach Sven Hemmers van de handballers van Hurriep uit Zwartemeer. Zij zijn dus weer begonnen aan het nieuwe seizoen met de eerste training gisteravond. Stijn Steenhuis sprak met

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Meteor en Haname.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 21 juli, begin in 1919, want dan begint Anthony Fokker een vliegtuigfabriek in ons land.
3: In het begin kwamen uit de Fokkerfabrieken vooral militaire vliegtuigen. Maar Fokker onderkende al spoedig de mogelijkheden van de burgerluchtvaart. De F-7 zou een van de belangrijkste verkeersvliegtuigen van de wereld worden.
0: Naar Nederland na Sri Lanka, want in 1960 krijgt Sri Lanka een vrouwelijke premier. En geloof het of niet, Sirima Bandaranaike is wereldwijd de allereerste vrouw die premier is. Een leven al in 1960, hè? Ja. Over een eerste keer gesproken, in 1968 wint voor het eerst een Nederlander de Tour de France. En het was spannend.
3: In de tijdrit over 55 kilometer moest het gebeuren. Bij de start stond Janssen in het klassement 16 seconden achter op de drager van de gele trui, de Belg Van Springel. Toen Jan Janssen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. Met ingehouden adem wachtte iedere Nederlander op wat Van Springel zou gaan doen. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Janssen, die nu als winnaar werd gehuldigd.
0: Ja, prachtig Jan Janssen. En trouwens dit...
4: Koud, hè? Bieren koud. Wat is het koud, hè? Koud, hè? Nou, wat is het koud, hè?
0: Ja, slaat zeker op 21 juli 1983. Dan meet Antarctica de laagste temperatuur tot dan toe op aarde. -89,2 graden. Nou, om een beetje op te warmen, een jaar later swingen we op dit nummer.

0: glamzanger Andrew Ridgely. Die plakte een briefje met deze tekst: Wake me up before you go. Op zijn slaapkamerdeur. Zodat zijn ouders hem zouden wekken. En dat leidt dus tot de grootste hit van 21 juli 1984. Gaan we nog even terug naar deze dag in 1922. Want dat is de geboortedag van deze vrouw.
1: I have here the identical garment. There. You see, compare the labels. The label hasn't shrunk.
0: Ja. Molly Sugden als Mrs. Slocomb in de televisieserie Wordt u al geholpen? Je weet wel, die oudere verkoopster die steeds weer een andere haarkleur heeft. Geboren dus op deze dag in 1922. En ze overlijdt in 2009. Wie zijn er nog meer van deze dag? Congratulations and celebrations. En nou, wat jarigen van vandaag. Oude voetballer en voetbaltrainer Co Adriaanse. Die is jarig vandaag. Hij is 79 geworden. Zanger Cat Stevens is een jaartje jonger, 78. En D66-senator Boris Dietrich viert vandaag zijn 71ste verjaardag. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 21 juli 1990. Dat geeft Roger Waters van Pink Floyd een concert op de Potsdamer Platz in Berlijn.

Ja, Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Terug met deze plaat naar 21 juli 1990. De dag waarop Roger Waters van Pink Floyd een concert geeft op de Potsdammerplatz in Berlijn, waar 10 maanden daarvoor de muur nog stond. Another Brick in the Wall was dit. Zometeen, dit is 5 minuten voor 7:30, het laatste nieuws uit de regio. Hoor je zo van Sebastiaan. Maar eerst even swingen. En even ochtendgymnastiek. Ja, het is aan jou of je mee wilt doen of niet. Olivia Newton-John, dit is Physical.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Half acht is het. Het laatste nieuws met Sebastiaan Meijwaard. Sebastiaan, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen heeft gisteravond een gewapende overval plaatsgevonden. Dat gebeurde rond 10:15. De politie doet momenteel onderzoek en is op zoek naar twee verdachten. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken en nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukte, besloot de politie het dier te doden. Langs de N48 vlakbij Linden mag een KPN-antennemast komen van 40 meter hoog. Een commissie die kijkt of bouwwerken goed in de omgeving passen is daar kritisch op, maar de gemeente De Wolde werkt toch mee aan het plan. Bauke Mollema doet op zijn afscheidstournee van het profwielrennen Emmen aan. Hij komt op zondag 2 augustus naar de Gouden Pijl, waar hij in 2017 en 2024 alleen als winnaar over de streep kwam. De Groninger is bezig aan zijn laatste jaar in het profpeloton. En voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Sinds 1 januari 2024 mogen verenigingen geen plastic wegwerpbekers en bakjes meer gebruiken. In de praktijk werd er echter nauwelijks gehandhaafd, maar HZVV stopt toch met het vullen van de wegwerpbekertjes. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Zo is het. Sebastiaan, dankjewel. Gaan eens even kijken wat het weer vandaag in petto heeft. Volgens mij zou het beste dag van de week worden, of niet dan? Grieta Spannenburg,
6: ja, klopt. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Judith. Ja, dat staat.

0: Buiten op de fiets of lopend en strak helder. We zijn samen met Groningen en een groot deel van Friesland en de kop van Overijssel zijn we echt helder aan deze dinsdag begonnen. En strakjes in de loop van de ochtend gaan er geleidelijk aan stapelwolken ontstaan. Nou, die stapelwolken zullen niet hoog uitgroeien, maar zullen een beetje tegen een onzichtbaar deksel aanstompen in de lucht. Zullen een beetje afgeplat blijven, maar er blijft veel zon bij over. En in de loop van de middag verdwijnen ze ook weer. Dus ja, vriendelijk weerbeeld, strakjes ook wat wolkenvelden en een licht briesje uit het noordwesten daarbij.
1: Ja, eigenlijk een dag voor iedereen, zomaar.
0: Ja,
1: wat kan je hierop tegen hebben?
0: Ja, hier kan ik ook geen negatieve fase in vinden.
1: Nee, nou, lekker. Maar blijft dat zo? Dat is de grote vraag dan. Hè?
0: Ja, nee, we gaan wat meer wolkenvelden krijgen. We hebben nog steeds natuurlijk die noordwestelijke wind. Die gaat ook lichtjes opsteken vandaag. Zwakke tot matige wind. Morgen gaat hij wat meer opsteken. En dan hebben we te maken met vrij veel bewolking. Ligt al klaar boven de Noordzee. Trekt in de loop van vanavond over ons heen. En zal morgen de lucht grotendeels bedekken. Daar kan ook af en toe een beetje regen of een buitje uitvallen. En dan is het nog maar 19 of 20 graden. Dat is ook gevoelsmatig. Echt wel een verschil natuurlijk. En donderdag en vrijdag er komt bij tijden de zon er weer bij. En de temperatuur die gaat vrijdag dan weer naar 23 graden toe.
1: Of een langdurige opleving krijgen, dat horen we straks van je over een uurtje. Tot dan.
0: Is goed, tot zo.
1: Hoi, hoi. Hoi.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Goedemorgen Drenthe.

0: alles van over. Bruno Mars, Risk It All. Het is bijna 7:15, een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We laten nog even beginnen met het WK-voetbal. Jawel, het is voorbij, het is over. Ja, en dan blikken we terug, hè. Hoe was het? Niet alleen sportief, maar ook... wat is nou eigenlijk de impact van zo'n toernooi, van zo'n wereldkampioenschap? Nou ja, daar kun je ontzettend veel over discussiëren en bakkeleien. En dat wordt ook gedaan, hè?
1: Ja, het was een raar toernooi, hè?
0: Hoezo? Wat vond je raar?
1: Nou ja, we hebben best wel goed voetbal gezien. Maar het bleef de hele tijd zo'n beetje boven de markt hangen. Die invloed van Trump.
0: Ja.
1: Nou ja, allerlei andere gekke dingetjes waar we het zo over gaan hebben. In het Radio 1-programma Dit is de Dag hadden ze het er ook over. Onder andere Willem Visser, sportjournalist van de Volkskrant, was de gast. En hij stoorde zich aan de politieke inmenging in het toernooi. Bijvoorbeeld hoe Amerika omging met de spelers van Iran die niet welkom waren.
2: Dat vond ik echt wel een smet op het toernooi. Als je je niet goed kunt voorbereiden op een wedstrijd, vind ik dat echt wel heel erg treurig. Maar het meest duidelijk was dat natuurlijk bij de rode kaart van Balogun, de Amerikaanse spits, waarin Trump zich rechtstreeks bemoeid heeft met de schorsing. Kijk, en stel nu dat de Belgen verloren hadden die wedstrijd, ja, dan was dat echt wel een heel groot schandaal geweest.
0: Ja, maar de Belgen wonnen overtuigend met 4-1. En Trump bleef toen wel volgens mij vrij koest, toch?
1: Ja, na de nederlaag hebben we hem niet gehoord, nee.
0: Nee, ja, na de nederlaag voor de Amerikanen, ja, inderdaad, ja. Na de overwinning voor de Belgen. Zag ook sporthoofdredacteur Xander van der Wulp. Ondanks toch wel wat angst bij hem vooraf, hoor.
3: Dat was natuurlijk wel echt een grote angst voor de FIFA en voor alle bonden die gewoon een planning moesten maken vooraf. En ik denk dat die Peace Prize die Infantino Trump een keer gegeven heeft, was natuurlijk een totaal rare vertoning. Maar ook een beetje, het doet mij altijd wel denken aan Mark Rutte en hoe die met Trump omgaat. Van, je moet hem pleasen. Mm-hmm. En dan doet hij minder onverwachte dingen. En echt tijdens het toernooi hele onverwachte dingen op de rode kaart van Balogun heeft hij niet gedaan.
0: Nee, nou, zullen we door naar de winnaar?
1: Ja, laten we het doen.
0: Om het voetbal waar het echt om gaat, Spanje.
1: Een zegen voor het voetbal.
0: Ja, zegen voor het voetbal. Ja. Heb je gekeken? Heb je het allemaal gezien?
1: Ja,
0: de finale?
1: Spanje was goed. Ja? Beetje in de geest van Johan Cruijff. Een, ja, dat tiki-taka wat nu weer helemaal terug is. Wat natuurlijk eigenlijk een soort van, voetbalzoonachtige strategie is van het totaalvoetbal van Johan Cruijff.
0: Mooi.
1: Ja, zeker.
0: En daar hebben ze met 1-0 gewonnen. Dat vond ik toch wel weer wat weinig, zeg maar. Als je die troostfinale ziet en de grote druk eraf is op de een of andere manier, weten de Engelsen en de Fransen te scoren als een tierenlier. 10 doelpunten hebben we gezien in die troostfinale. Heerlijk.
1: Ja.
0: En dan heb je zo'n finale waar alle druk nog op staat.
1: Ja, druk, maar ook wel, kijk, het huidige voetbal is gewoon omschakelen, omschakelen, omschakelen. En als je dat niet meer doet, dan kun je er ook heel makkelijk doorheen lopen natuurlijk als je aanvalt.
0: Maar je bedoelt dat de Argentijnen vooral aan het verdedigen waren?
1: Ja, en de Engelsen en Fransen dat wat minder deden.
0: Ja, ja, omdat die druk misschien ook eraf is. Gewoon wat vrijer voetbal of zo.
1: Ja, en misschien de pure wil om echt nog te winnen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Is een troostfinale?
1: Ja, denk het wel, ja. Zeker bij Frankrijk.
0: Hè? Ik zag dat helemaal niet in het begin bij Frankrijk, moet ik zeggen. De pure wil om te winnen.
1: Nee, maar in de grootfinale helemaal niet.
0: Nee, precies. Nee, absoluut niet. Nee. Hey, zullen we door naar de winnaar? Spanje. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor een groot feest. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan van Madrid, waar het feest was en het helemaal losbarstte. Aanvoerder Rodri die kwam dansend met de wereldbeker het podium op. Die daar stond, ook die andere spelers. En die bondscoach, die heeft het ook geweten, hè?
1: Ja, die werd even gejonas, Luis de la Fuente.
0: En die werd de lucht even ingegooid, ja. Van het ene sportevenement naar het andere, de Nijmeegse Vierdaagse, is vanochtend in alle vroegte begonnen. Om 4:00 vanochtend vertrokken die eerste wandelaars voor 50 kilometer vanuit het centrum in Nijmegen. En dat klonk zo.
4: 3, 2, 1.
0: Wat wat een support daar aan de start, toch? Dan loop je al heel makkelijk, volgens mij, de eerste meters.
1: Maar goed, ja, de eerste meter.
0: Dan komt het erop aan. Want dit waren de mensen van de 50 kilometer, hè?
1: Maar 45.000 mensen, hè, doen mee aan die wandeltocht. Uit meer dan 70 landen.
0: Maar niet allemaal de 50 kilometer, hè? Nee, die van kortere afstanden, die zijn later begonnen, hè?
1: Ja, die beginnen inderdaad in de loop van de ochtend. En het worden er ook steeds meer mensen die meedoen. En zeker ook het aantal jonge deelnemers stijgt. Want in 2016 vormden de lopers van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers. En nu is dat dus meer dan 20%. Dus het is echt een evenement voor de jongeren aan het worden.
0: Ja, en straks bellen we even met Jeanette Zondag uit Meppel, die haar 50ste Vierdaagse van Nijmegen loopt. Mooi.
1: Die doen ook nog mee.
0: Benieuwd naar haar verhaal. Luister even mee.
4: Hier in het hartje van de Betuwe zijn er rijen groene bomen die vol hangen met peren. En het enige wat je hoort zijn de ritselende blaadjes en het beregeningssysteem die de perenbomen tijdens deze droge periode water geeft.
0: Zegt NOS-verslaggever Aida Brans. Zij zijn perenboom gaat in de Betuwe. En niet zomaar, want de oogst is best prima dit jaar, zegt deze teler.
5: Zeker zijn we tevreden. We hebben dit jaar een mooie productie hangen. Je ziet eigenlijk wel over heel Nederland breed dat we voldoende aantal stuks aan de bomen hebben hangen. Dus mocht het weer ons goed gestemd zijn, dan zullen we een goede oogst gaan halen.
0: Nou, feest zou je denken, toch?
1: Nee dus.
0: Waarom niet?
1: We zitten met de hand in het haar. Nou, de peer, dat lijkt misschien een oer-Hollands stuk fruit. Ik weet dat jij het wel eens eet.
0: Ja, ik vind het lekker.
1: Ja, heerlijk. Ik ook. Maar wij zijn wel een van de weinigen.
0: Zo.
1: Steeds minder mensen, die eten toch peren.
5: We zien helaas dat de perenconsumptie gewoon per jaar nog steeds afneemt. We zien dat heel erg ook bij de jongere consumenten. Dus mensen onder de 35 jaar, die eten steeds minder peren. Een van de dingen wat mij best wel choqueerde was dat er gewoon in 4 van de 10 huishoudens, daar komt per jaar helemaal geen peer op de fruitschaal.
0: Oh, heeft misschien met het een beetje, als die heel sappig is, met het geklieder van een peer te maken of zo. Zou kunnen, hè? Maar ja, dat heb je ook met sinaasappels, zou je denken.
1: En met de opkomst van de mango en de papaya wordt de peer gewoon een beetje weggeconcurreerd. Ach, eigen peer eerst, zou ik zeggen.
0: Oh. Nou, in ieder geval hebben ze een goede oogst. En daar begint het allemaal al mee. Ben benieuwd bij mijn perenboom eigenlijk of goede oogst heb dit jaar. Ga eens even kijken. Tot zover dit overzicht. Bam.

0: is Radio Drenthe.
1: Goedemorgen Drenthe.
0: Met Judith Regendorp.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
16: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
15: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
17: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
18: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
20: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
21: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
22: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
21: Borgstee, Assen.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen, Drenthe.
23: Met Judith Regendorp.
25: Zo is het. En oprecht, goedemorgen, Drenthe. Dinsdag 21 juli is het. De dag waarop duizenden lopers beginnen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Onder wie is Jeanette Zondag uit Meppel. En zij loopt die Vierdaagse voor, jawel, de 50ste keer. Nou, alle reden om straks eens even contact met haar te zoeken. En dat doen we niet alleen vanochtend, dat doen we ook de rest van de week. We gaan haar 50ste Vierdaagse helemaal volgen hier bij RTV Drenthe. Verder een gewapende overval gisteravond op een pizzeria aan de Troelstraatlaan in Assen. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit van doorgegaan. Wat die buit is, is nog niet bekendgemaakt. De politie gaat uit van 2 verdachten. En voor zover wij weten is er nog niemand aangehouden. We zijn vanochtend ook in Hogeveen, waar voetbalclub HZVV stopt met het schenken van thee en ranja in de rust. Je hoort straks waarom daar het mes in gaat. En we hebben Harm in de baan, hè? Hij start de trekker vanochtend in Exlo en gaat van het ene mooie dorp naar het andere. Hij gaat naar Orvelte.

0: heart. You're the first, the last in my everything.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Hij heeft hem gisteren aangetrapt, trapt hem vandaag weer aan en mag dat ook de rest van de week doen. Gisteren belandde hij onder meer tussen Tweede Exloërmond en Valthermond. En dat is bekend terrein voor Harm.
3: Mijn schoonmoeder die woonde 300 meter weer erop.
4: Die woonde in Emden, trouw toch?
3: Die woonde nou in Emden.
4: Ja, dat, ja. Dat had ik begrepen, dat ze doorheen gaan weg, ja. Ja. En Titus ken ik ook wel.
3: Ja, Titus is mijn zwager, ja. Ja,
4: nou, die kwam hier net langs.
3: Oké, okay, ja.
4: Maar joh, steken kan mee.
3: Ik heb hem niet zien. Nee. Ja. Ja. Ja, het is een prachtige omgeving.
4: Mooi, jongen.
3: De tarwe is riep, die giet er straks af en dan...
4: Deze was maar het was nog niet, droog genoeg.
3: Hoe toch niet?
4: Nee, dat wil nog niet lukken. Nee.
3: Van Jan Eeuwels of Thijs Jan, waar is dit van?
4: Thijs Jan, ja, ja. Ja. Ja, doe best gouden brood, zo, ja.
3: Ja, maar ja, dat krijg je als je schoolfamilie hier woont, hè.
0: Ja, zo is het. Dat krijg je als een schoonfamilie daar woont. Bekende dus op zijn tocht gisteren. Ben je nog meer bekenden tegengekomen gisteren, Harm? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith. Nou, er waren wel mensen die meekenden. Maar ik ben ook veel onbekende mensen tegengekomen. Dat is misschien nog wel net zo leuk. Ik kwam ook twee mensen tegen in de buurt van Eerste Exloërmond. Op de vlakte, ja, dat beleef je vaak niet veel, maar er stonden twee mensen bij een wiek, bij een water. En die waren net bezig hengels op de rum. Die hadden vist, twee jonge mensen.
0: Maar dat waren die Duitsers, toch?
3: Dat waren die Duitsers, ja. En die waren ontzettend enthousiast over Nederland. Want je kunt hier, ze hadden een foto zien van een grote snoek, van zo'n meter, die ze vangen hadden. Die hadden ze net 10 minuten leren vangen, maar die hadden ze ook netjes weer terugzet. Maar dat mag in Duitsland niet. In Duitsland moet je alles wat je vangt ook metnemen.
0: Oh.
3: Dat is dan, ja. Ja, dat is een beetje een rare regeling, maar men vindt dat aan dieren kwelling als je als je vangt en weer loslaat, waarom zou je dan vangen? Ja, daar kun je over discussiëren natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar enfin, ze waren heel enthousiast, waren helemaal aangezoekt. Als naar Brugge, geloof ik, hier naar Nederland komen om te vissen, naar in Veendam overnacht. En waren bij de eerste Exloërmond aan het vissen west. En ja... Hele leuke, enthousiaste mensen.
0: Super,
3: aan
0: ja.
3: De rugtaart ook nog bij, daar hadden ze nog wat rommel in. Was ze onderweg aan troepen, aan plastic en blikjes. Daar namen ze er ook nog heel net iets met.
0: Oh, mooi.
3: Dus ja, weer een leuke gesprek.
0: Zeker. Van Buinerveen naar Exlo ging het gisteren. Hoe was de ontvangst in Exlo?
3: Ja, Exlo is altijd is gewoon een prachtig dorp.
0: Ja.
3: En als je door stil gaat staan, dan ben je in no time sta je omringd door mensen natuurlijk. Er was een oma met twee kleindochters en haast nog een jonkie, die kwam er ook meteen aan en ja, gezellig helemaal kletst. We hebben even naar de schaapskooi lopen, maar die was natuurlijk leeg, want de schapen die liepen op de heide. Er liep nog wel wat schapen, maar niet zoveel. Maar ja, je kreeg dat, als je op die trekker zit, dit is een hele leuke ervaring. Dat ding ging toch ongeveer op fietssnelheid. Hè? Dus je kunt heel lekker zitten en je kunt Drenthe mooi aan je voorbij zien trekken. En, ja, ik vind het fantastisch.
0: Vandaag weer van Exlo dan naar Orvelte. Nou, over mooie dorpen gesproken.
3: Ja, zeker. En ook weer een mooie omgeving. We gaan via Exlo en dan steek ik weer de Grote Weg over. En dan gaan we via Iezegroen en dan de Kiel. En dan Schonnewort. Nou, daar is ook van alles te zien natuurlijk en te beleven. Wispenbrug gaan we dan langs de Oranjeknol op Orvelta, het museumdorp.
0: Ja, inderdaad.
3: Dus ik wou het vast een mooie dag.
0: Ik wou net zeggen, met hopelijk weer mooie ontmoetingen ook vandaag. En dat zijn spontane ontmoetingen, maar er kan ook het een en ander geregeld worden. Want heb jij wat leuks op die route? Jij bent wel van de partij dan, Arm, hè?
3: Jazeker, maar dan kun je gewoon even je kunt het melden, dat je belt in de studio. Hè, dan krijg je weer de deur en dan zoek ik weer je op. Maar je kunt ook gewoon aan de weg gaan staan, je zwaait even naar ons of je wenkt ons of zo. Dan stappen we gewoon en dan komen we bij je aan. En dan gisteren ook dan, die mensen in de kielen worden, wat je net hoort, die stonden gewoon in de tune. En die zwaaien vriendelijk, ik denk ook, ik stap even.
0: Ja.
3: Dus zo giet dat ook. Het is een spontaan gebeuren. Er hoeft niks, er kan van alles.
0: Ja, 0592-33-1188. Bel ons maar als je iets hebt op die route van Exlo naar Orvelte. En dan zorgen wij dat het terechtkomt bij Harm en natuurlijk bij cameraman Gert Ensing. Ik wens jullie een mooie dag toe, Harm. Ga ervan genieten.
3: Dankjewel, Judith.
0: Goed,
3: dat gaan we doen. Ja, mooi.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Hurts to be in love, Jean Pitney. 17 minuten over 8 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Ik neem je mee naar de voetbalvelden van Hogeveen. Want voetbalvereniging HZVV stopt met het schenken van ranja en thee in de rust. En daarmee zet ze het mes in een oeroude voetbaltraditie. Alle reden om daar eens even over te praten met de voorzitter van HZVV, Albert-Jan Giethoorn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom doen jullie ranja en thee in de ban?
1: Ja, nou, wij hadden het liever ook niet gedaan. Maar het is gewoon wetgeving die nu zorgt dat wij dit niet meer kunnen doen op de manier die wij echt zouden willen doen. Dus plastic is verboden. En ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven. Kunnen we mokken uitdelen? Maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
0: Waarom niet? Wordt het dan te duur? Wat is dat dan?
1: Nee, maar dan heb je afwasmachines nodig, omdat die omzetsnelheid in onze kantine dan zo groot is. En die investeringen zijn zo hoog dat het geen optie is.
0: En zijn er niet recyclebare bekertjes bijvoorbeeld?
1: Ja, die recyclebare bekertjes, dat hebben wij ook uitgezocht. Daar zit ook gewoon plastic in. En die vallen dus ook onder de wetgeving. Dus ik heb ook op jullie site van RTV Drenthe wat van collega-voorzitters wat reacties gezien. Het gaat absoluut niet omdat wij niet gastvrij zijn. Maar wij zijn gewoon gedwongen door deze regelgeving om een andere optie te kiezen. En ja, dat doen wij nu ook.
0: Want u noemt de collega's inderdaad. Op onze site staat een aantal reacties. Sommige collega's zeggen van, we gaan eens even goed kijken hoe ze dat doen bij HZVV. Misschien nemen we dat wel over. Anderen zeggen, kom niet aan onze ranja of thee. Dat is een uiting van onze gastvrijheid. Maar ja, die hebben dan toch ook te maken met diezelfde wet en regelgeving. Waarom kunnen die daar wel mee door en u niet?
1: De inspectie leefomgeving en transport, die moet handhaven op deze regelgeving. En die heeft eerst gezegd, we gaan niet direct handhaven bij sportclubs. En daardoor denken sportclubs van, wij kunnen het nog wel even uitzingen. Maar het is gewoon verboden. En daarop hebben wij eigenlijk gewoon een stap naar voren gedaan. Want als ze nu zeggen van, we gaan handhaven per 1 januari... ja, dan zijn die andere sportclubs ook allemaal aan de beurt. En dat wilden wij niet meemaken. En het is ook nog steeds een duurzame oplossing die we nu hebben gekozen. En daar zijn wij wel erg trots bij op als club. Dat wij een erg duurzame club zijn.
0: Want welke duurzame oplossing heeft u dan gekozen?
1: Nou, wij hebben bidons. We hebben 1000 bidons gekocht voor al onze leden. Die krijgen ze van ons. Die kunnen ze dan met water of met ranja vullen. Dus, en die zijn voor elke wedstrijd gewoon herbruikbaar. En die krijgen ze op naam. En die worden straks met alle kleding in de ballentassen gedaan. Dus elk elftal krijgt zijn eigen bidonnen.
0: Dat is mooi. Ja. Maar ook van plastic waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, die zijn van plastic. Alleen die zijn bruikbaar, et cetera. En dat mag volgens de wetgeving wel. Dus dat klopt.
0: Je mag niet van die wegwerpdingen, maar als het herbruikbaar is, dan mag het wel.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal wat je zegt.
0: En wat doet u dan met de gasten die komen?
1: Die gasten die komen, ik vind het ook mooi dat ik word uitgenodigd om hier een toelichting op te geven. Want wij willen dus met een brede communicatiecampagne en ook via de KNVB en in Sportclimp Link. De clubs informeren dat wij dus niet meer ranja of thee schenken. Dus dat ze zelf wat mee mogen nemen. Dat betekent ook dat wij ze gewoon heel netjes informeren. En wij hadden het ook, en laat ik daar duidelijk over zijn, graag anders gezien. Maar ja, wij worden eigenlijk gewoon gedwongen door deze wetgeving. Ik zeg altijd van, het is eigenlijk een neveneffect.
0: Ja, denkt u dat andere clubs die nu nog zeggen van, ja, bij ons gaat het echt wel door, hoor, dat die toch op termijn daar ook aan moeten geloven?
1: Ik geloof echt dat ze op termijn hieraan moeten geloven. Helemaal als de inspectie straks gaat zeggen, wij gaan actief handhaven. Want die boetes zijn niet mis.
0: Nee. Bespaart u nu ook het een en ander, nu er geen thee en ranja meer hoeft te schenken?
1: Daar hebben wij helemaal niet naar gekeken, want dat was ook niet ons opzet. Dus dat weet ik gewoon niet. Nee, dat was echt niet ons opzet.
0: Moet u bidons gaan kopen voor alle jeugd van HZVV, hè?
1: Ja, die hebben we inmiddels allemaal binnen, dus die kunnen we uitleveren. Dus het is echt geen besparing geweest. Daar hebben we helemaal niet aan gedacht. En zo'n club is HZVV ook niet. Wij zijn een gastvrije club. En iedereen is welkom bij ons.
0: Ja. Geen ranja of thee meer. En dat heeft allemaal te maken met regel en wetgeving. Want je mag geen plastic wegwerpdingetjes meer gebruiken. Dan denk je, dan neem je toch kartonnetjes of wat dan ook. Maar u zegt, ook daar zit plastic in. Dus ook daar zouden we dan voor op de vingers getikt worden en eventueel een boete kunnen krijgen. En daar zit u niet op te wachten. Vandaar dit initiatief. HZVV-voorzitter Albert-Jan Giethoorn, dank u wel hoor voor uw tijd vanochtend.

0: Sam Fender en Olivia Nen Rain Me.
1: Vriendje op tombola.
2: Ik word er altijd zo blij van als ik deze tune hoor. Zie je dat aan mijn gezicht? Ik word er gewoon echt vrolijk van.
3: Ja, ik vind hem ook leuk, ja. Ja, maar je lacht,
2: ja. Tombola. Ja, absoluut. Breed uit. Ja. Ook om, ja, breed uit, ja. Je krijgt die lach niet meer van mijn gezicht. Hey. En dat is omdat het gewoon ook zomer is en het past bij de zomer. En we hebben hartstikke mooie prijzen in die tombola zitten. Ook van die kleine shitprijsjes. Maar ja, dat is het spel, hè. It's all in the game, zullen we maar zeggen. Je kunt een tientje winnen, kun je meenemen, kun je op je bankrekening laten bijschrijven. Maar je kunt dat tientje ook inruilen voor een muntje in onze tombola. Dan komt er een balletje uitrollen. En op die balletjes staat een prijs. Ja, en dat kan een grote of een kleine prijs zijn. Hoofdprijs, helikoptervlucht voor twee personen.
3: Zo.
2: Jawel, die zit er
3: weer
2: ook
3: een upgrade.
2: In.
3: Vorig jaar was het een ballonvaart, toch? Of niet?
2: Ja, die hebben we ook gehad, inderdaad. Ja.
3: Zo.
2: En natuurlijk hebben we deze. Ah, onze mooie hobbelpaard zit er ook weer bij. Dinerbonnen, weet ik veel, noem het maar op. Heel veel mooie prijzen in de tombola. En we beginnen altijd met een instapvraag. En die luidt vandaag: wat betekent het Drentse woord grel? Grel. Wat betekent dat? Laat het maar horen op 0592 33 11 88.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Start your engines for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie. In Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
6: 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Sebastian.
7: Goedemorgen. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten en voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wetten en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
8: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
7: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar. En daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken en nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukten, besloot de politie het dier te doden. Langs de N48 vlakbij Linden mag een KPN-antennemast komen van 40 meter hoog. Een commissie die kijkt of bouwwerken goed in de omgeving passen is daar kritisch op.

0: 24 won. De Groninger is bezig aan zijn laatste maanden in het peloton en won in zijn lange carrière onder meer ook de Classica San Sebastian en de Ronde van Lombardije. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
1: Zo is het. Sebastian, dankjewel. Het weer dan voor deze dinsdag, de 21ste. Grieta opnieuw, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
1: We hebben een wat frisse nacht gehad. Is het ook zo dat het ergens in Nederland al tot nachtvorst heeft geleid?
2: Ja, Twente. Het officiële KNMI-station gaf daar een minimumtemperatuur door die net iets onder het vriespunt lag. Aan de grond was dat dan wel. En dat zie je niet zo vaak in deze tijd van het jaar.
1: Bijzonder.
2: Minimum grastemperatuur van min 0,1. Net aan, maar toch.
1: En in Drenthe niet, hè?
2: Nee, in Drenthe hebben we 2, 3 graden als minimum grastemperatuur. Minimum temperaturen overal onder de 10 graden. En op de meeste plekken 8, 9 graden als minimum temperatuur. Dus het is een fris begin geweest van deze dinsdag.
1: Ja, vanochtend ook her en der een mistbankje. Hoort dat er dan echt bij ook, bij dit weertype?
2: Ja, vind ik wel. Want hoe verder je afkoelt, hoe meer vocht of hoe minder vocht er eigenlijk in de lucht kan zitten. In de dampvorm, in de gasvorm. En dat zie je dan terug in de vorm van mistbanken. Hoort eigenlijk ook wel een beetje bij de hondsdagen waar we in terecht zijn gekomen. Dat je toch wat makkelijker wat meer vocht hebt en daar een mistbank van krijgt. Maar ja, de zon die komt natuurlijk al vroeg op, is nog hartstikke krachtig, brandt dat snel weg. En het systeem is dan eigenlijk dat je dat vocht later in de ochtend weer ziet in de vorm van stapelwolken. Dat gebeurt straks ook. Het is nu overal echt helder. Zon overgoten. In de tweede ochtendhelft komen er wat stapelwolken. Afgeplat zijn ze. En de zon blijft daar goed tussendoor komen. En in de loop van de middag verdwijnen die stapelwolken ook weer. En dan is de maximumtemperatuur, denk ik, voor velen aangenaam. Van noord naar zuid in onze provincie 21 tot 23 graden.
1: Prima. Houden we dat zo de rest van de week?
2: Ja, temperaturen gaan een beetje omlaag. Heeft ook met het mindere aandeel zonneschijn te maken. Er ligt bewolking op de Noordzee klaar. Die trekt in de loop van vanavond en vannacht over. En morgen blijft dat lange tijd hangen. Het is een bewolkte dag. Wat meer wind dan vandaag. Vandaag hebben we windkracht 2, 3. Morgen wordt dat een volle windkracht 4 uit het noordwesten. De relatief kille hoek. En dan morgen is het dan grotendeels bewolkt. 19 of 20 graden maximaal. Af en toe een buitje, dat ook. Een beetje motregen, een beetje lichte regen. De neerslaghoeveelheden stellen niet veel voor, maar doet wat kil aan. Donderdag en vrijdag zijn er weer droog. Wolkenvelden, periode met zon en temperaturen die weer oplopen. Vrijdagmiddag naar 23 graden.
1: Grieta, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
2: Jullie ook.
1: Tot later. De instapvraag voor Tientje of Tombola. Wat betekent het Drentse woord grel? Wat betekent grel? Laat het ons weten op 0592 33 11 88. En maak kans op een tientje op de tombola.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Gun jezelf een Holland-America

Caroline Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: Miami Sound Machine en Bad Boy.
1: Tientje of tombola.
0: Gaan we spelen tientje of tombola. Niet één keer per dag, nee, vier keer per dag spelen we tientje of tombola. En het is ook zo'n hartstikke leuk spel. Jannie, een heel goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Jannie Koops, hè?
2: Ja hoor.
0: Waar kom je vandaan, Jannie?
2: Uit Hogeveen.
0: Uit Hogeveen. Hoe is het daar?
2: Prima.
0: Ja,
2: ja hoor. Heel
0: ook alweer zonnig.
2: Fijne zomerweer.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ben je al buiten geweest? Want het was vanochtend wel een frisse ochtend.
2: Nou, ik ben nog niet buiten geweest. Maar ook al is het fris, dan vind ik het lekker.
0: Ja, hè? Als het maar droog is, of niet dan?
2: Nou, daarom.
0: Ja, precies. Ga je er nog even uit vandaag?
2: Jawel hoor. We gaan vanmiddag denk ik nog even naar Assen.
0: Gewoon even lekker shoppen?
2: Even een beetje winkels kijken en zo. Ja, dat is leuk.
0: Nou, inderdaad, het is hartstikke leuk en het is prima weer. Ja. Volgens mij is zo weer waarop je alles kunt doen zo'n dag. Met dit weer?
2: Nou, dat
0: fietsen,
2: vind ik ook. Als het zo heet is, dan heb je er geen zin in. Ik tenminste niet, hoor.
0: Nee, ik snap dat helemaal. Ja. We hebben een mooie opgave. Namelijk, wat betekent het Drentse woord grel?
2: Grel heeft twee betekenissen. Het kan boos zijn en het kan fel zijn.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, volgens het Huis van de Tol heeft het nog wel veel meer betekenissen dan dat. Maar deze zijn hartstikke goed. En dat betekent in ieder geval dat je een tientje in de pocket hebt. Daar is hij.
2: Nou, dat is leuk. Ja, maar doe me toch maar een balletje.
0: Doe je toch maar een balletje, hoor je dat, Sebas? Doe toch maar een balletje. En dat is goed nieuws voor Sebastiaan. Nou. Want die staat er niet voor, jammer de korte achternaam, zomaar zeggen. Wat jij? Hè? Nou, voorkeur voor een balletje hebben, maar daar heb je verder helemaal niets over te vertellen. Want het is gewoon een slinger aan dat ding. En daarmee moet je het dan maar doen. Het is wat het is.
2: Ja.
0: Volgens mij, Sebastiaan, is dit ongeveer een van de eerste keren dat jij überhaupt een slinger aan dit ding gaat geven, of niet dan?
3: Ja, dit is de allereerste keer. Nee, de tweede keer dat ik inderdaad deze fantastische tombola mag gaan bedienen.
0: Ja, nou, ik zeg, gooi hem erin, dat muntje. En kijk hoe het allemaal werkt. Komt er een bal uit rollen, Sebas?
3: Ja, hij is onderweg. Nou, ik kan wel wat, Judith. Kom nou.
0: Oh, sorry, zo bedoelde ik dat helemaal niet, hoor. Zo bedoelde ik dat helemaal niet. Maar ik ben blij dat hij eruit komt. Want je zal net zien, voorgangers van jou hebben dat wel gehad. Dat er geen balletje uit kwam rollen.
3: Ik heb hier
0: Paula heeft dat wel gehad. Herma heeft dat wel gehad. Stonden ze aan dat ding te shaken en te rammen om er toch nog een balletje uit te krijgen. Maar het is gelukt. En daar zit ook een briefje in dat balletje met daarop de prijs.
3: De lettertjes worden langzaam zichtbaar. Een RTV Drenthe klompen.
0: Nou, die zijn leuk.
2: Gefeliciteerd. Dat is leuk.
0: Dat is toch hartstikke leuk. Voor die echte boerenklompen. Helemaal in het rood met het logo van RTV Drenthe.
2: Nou, we doen er wel een plantje in.
0: Dat kan ook. Dat vind ik heel mooi. Staan ze in de tuin. Je krijgt er twee plantjes kopen vanmiddag in Assen. Oh, oké?
2: Ja.
0: Veel plezier ermee. Dank voor het meespelen. Dag Jannie. Hoi.
2: Dag.

NCC and the things we do for love. Dat kan natuurlijk ontzettend veel zijn. We gaan zo meteen contact zoeken met Nijmegen. Als je net de zondag uit Meppel voor de 50ste keer de Vierdaagse loopt.

Stemsland. En da-da dansen was dat. En wat is dat jammer, man. We proberen zo naastig bereik te hebben met Nijmegen. Het is toch geen Timbuktu, zou je denken. Maar daar lopen natuurlijk duizenden mensen. En duizenden mensen met telefoons en internetverbindingen. En noem het allemaal maar op. Ik ga het gewoon zo nog één keer proberen. Want ik wil zo heel graag nog even contact hebben met Jeanette. Jeanette Zondag uit Meppel. Die voor de 50ste keer dus de Vierdaagse loopt. We hadden net heel even contact, maar ja, dat stond bijna niet. Maar je kon er bijna niet verstaan. En dat had vooral te maken met de verbinding. Ik ga het nog een keer proberen voor je en ik hoop haar zo meteen aan je te kunnen voorstellen.

0: Prince Clearwater Revival en Proud Mary. En het is gelukt om contact te krijgen met Nijmegen. Ja, het is toch niet de andere kant van de wereld, zou je zeggen. Jeannette Zondag uit Meppel, de 50ste keer. Een heel goeiemorgen. Jeannette, hoe was de start vanochtend?
1: De start was heel erg druk. Want het is altijd heel veel mensen staan bij de start. Dus het was een beetje te druk.
0: Maar je bent goed weggekomen?
1: We zijn goed weggekomen en het is best heel fijn weer. Dus weer zien van heel veel bekenden, dus het is altijd leuk. En ook weer hele gesprekken natuurlijk over het weer en over lopen en over Nijmegen. Dus altijd leuk en gezellig.
0: De 50ste keer. Jeannette, wat maakt dat je 50 keer meedoet?
1: Gewoon omdat je denkt, oh, ik vond het wel leuk. Ik denk dat ik volgend jaar weer ga.
0: Ja, zo blijft het maar gaan. Hoe begon het 50 jaar geleden?
1: Nou, dat was me niet. We hebben nog helemaal niet getraind. We gingen heen en we dachten, dat doen we wel even. En toen moesten we ook de 40 lopen. Nou, dat was een ramp. We hebben 14 dagen toen we thuis waren op peenslippers gelopen. Precies, die paste.
0: Maar wat de doorzetters zegt, dat jullie wel door zijn gegaan.
1: En toen zeiden we, weet je wat, we gaan volgend jaar trainen. Kopen nieuwe schoenen, kopen gewoon goed materiaal. En dan gaan we weer heen. En toen was het ineens leuk.
0: Wat is jou vooral bijgebleven in die 50 jaar?
1: De samenhorigheid. En dat je alles met elkaar, maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Je praat met elkaar. En dan pak je de volgende.
0: Ja, ja. Wat verwacht je van de etappe van vandaag, Jeannette?
1: Nou, het is nogal een beetje broeierig. Dus ik denk dat het aan het zweten wordt, hoor, aan het eind van de dag. Maar goed, dan nemen we gewoon een glas water extra. En dan komt het ook weer nog goed. Dus.
0: Maar was het vanochtend bij de start niet wat fris, juist?
1: Ja, maar je staat, dat merk je niet eens.
0: Oké.
1: Nee, daar merk ik niks van.
0: Nou, volgens mij heb je ontzettend veel mensen om je heen. En je wordt gedragen, denk ik, bij die Vierdaagse ook door publiek langs de kant.
1: Ja, en ook de mensen die mij thuis straks aan de kant. Sorry, aan de kant staan is ook weer leuk. Je hebt ook weer een punt waar je naartoe kunt lopen.
0: Ja.
1: Nou, dan vraag je wat en dan ga je weer.
0: Hoeveel kilometer ga je? Hoeveel kilometer ga je in totaal, Jeannette?
1: Bij je was in Duitsland.
0: Nou, dat verstaan we niet meer, maar Jeannette gaat gewoon aan de wandel. Groetjes van Drenthe daar in Nijmegen. En we gaan het morgen weer proberen, Jeannette. Tussen al die mensen tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Bijna 45.000 geloof ik, Sebastiaan, doe mee aan die Vierdaagse van Nijmegen. Hè? En daar loopt Jeannette dan ergens tussen. Nou, fijn dat het in ieder geval nog gelukt is om verbinding te krijgen.
2: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Zo moeilijk moet dat ook niet zijn, zou je denken, met Nijmegen. Maar goed, hoe dan ook. Handbalvereniging Hurry Up, daar hadden we het vanochtend over. Die zijn alweer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 5 spelers zijn vertrokken, maar er zijn 4 voor teruggekomen. Maar, zegt trainer Sven Hemmers, hij kan nog wel wat versterking gebruiken. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van oranje en thee in de rust. Ook daar hadden we het over. En daarmee zetten ze een mes in een oeroude voetbaltraditie. Ik herinner me dat ook nog wel, dat we dat bij handbal ook kregen in de rust. Maar volgens voorzitter Albert-Jan Giethoorn kan zijn club niet anders. Want plastic bekertjes zijn verboden bij wet inmiddels. En van die wegwerpbekertjes, ook gewoon die van karton, zegt hij. Daar zit toch ook weer plastic in. Dus hij zegt, ja, dat willen we dan gewoon niet. We willen gewoon aan de wet voldoen. Dus geven we onze jeugd bidons die ze dan vervolgens kunnen meenemen. Ja, als je naar de zondag uit Meppel loopt, dus voor de 50ste keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, met horten en stoten hebben we dan contact in ieder geval met haar gehad. Daar ben ik blij mee. Zij gaat doorzetten vandaag en hoe de dag van vandaag verder verloopt, dat horen we morgenochtend van.
2: Koffie en Keuvel.
3: Wim Boer.
0: Soms kun je beter met Japan bellen dan met Nijmegen, heb ik het idee, Wim. Goedemorgen.
2: Ja, er lopen een aantal mensen natuurlijk. En je hebt maar te maken met een beperkt aantal verbindingen of zo, wat je dan denk ik tot stand kunt brengen.
0: Blijkbaar.
2: Veel storing op de lijn. Ik weet niet hoe het precies zit.
0: Nou, ik vond het nog best redelijk. Want in die paar keer hiervoor dat ik haar al geprobeerd had de uitzending in te krijgen, was het echt niet te verstaan.
2: Ja, nou, gelukkig maar weer.
0: Ja, precies. Ja. Hé, wat ga jij zo doen?
2: Oh, straks. Leuk, want we hebben de hele week hebben wij de Amazing Stroopwafels in ons schatkist zitten, de Vaderlandse Popmuziek. Dinsdag, dus ik heb een column van Thuis van de Taal. Nou, Sebastian is dus, denk een beetje wat voetbalberichtjes nog. En is anders nog wel wat nieuws te bespreken. Dus. En natuurlijk Harm die weer lekker met de trekker over de Drentse dreven dendert.
0: Ja, vind jij een mooi woord, hè? Drentse dreven.
2: Drentse dreven, ja, soms komt het niet helemaal uit. Dus, maar ik blijf oefenen. Dus
0: ja,
2: het komt
0: goed. Van Exlo naar Orvelte, als je het over prachtige dorpen hebt, zeg. Nou, hoe dan ook. Dank voor het luisteren. Mooi dat je erbij was vanochtend. We zijn er morgenochtend gewoon weer. Heel graag. Tot dan.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
7: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
8: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
11: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
10: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
12: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
10: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: plaat werd in 1968 voor het eerst uitgebracht. Toen als een B-kant van de single Waterdrager. En 5 jaar later werd hij opnieuw uitgebracht. En toen als een A-kant en werd het een hit. Als de rook om je hoofd is verdwenen, dat van Boudewijn de Groot.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9:09. Een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 21ste juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Leon Moorman, die zit vandaag in ons terugblik op de Drentse Doezend. En ook vandaag zitten de Amazing Stroopwafels in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je de Nits met In the Dutch Mountains, maar eerst kikkers aan met Goed Oboe.

0: Mountains.
1: Mountains. Mountains. Inmiddels toch uitgegroeid tot een Nederlandse klassieker, deze van de Nits met In the Dutch Mountains.
2: De Drentse Duizend.
3: Bij Radio Drenthe.
1: De Drentse Duizend. Even een tijd voor een terugblik. En natuurlijk ook iedere zaterdag tussen 12 en 2 hoor je natuurlijk het beste uit de Drentse Duizend. En we zijn hier op de achtergrond alweer bezig met de voorbereidingen voor de editie 2026. Duurt nog eventjes, maar de stemweek die zit natuurlijk ergens eraan te komen. Dus de voorbereidingen die zijn alweer in volle gang. Nou, vandaag ook weer even een terugblik. En de hele vakantieperiode doen we dat in het kader van de trekkertocht, maar ook over Drenthe, boeren, dorpen, dreugenworst. En ook in lekkere zomerse sferen. En de leukste muziek die voorbij komt. Wat te denken voor deze? Hier in de Oost.

gebaseerd op de Moonlight Serenade van Glenn Miller. Uit 1939 hebben we dan. En het zorgt in ieder geval voor een dikke hit voor de Frans-Nederlandse zanger Dave met Danser Maintenant. Straks hoor je Greenfield en Cook met Don't Turn Me Loose. Maar eerst het succes van Bluff en kijk aan naar. Dit is Zoutlanden.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
4: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen is gisteravond overvallen. De politie is op zoek naar 2 verdachten, maar heeft nog niemand opgepakt. Voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen stopt met het schenken van Ranja en thee in rust. Plastic bekertjes zijn officieel verboden en HZVV ziet geen mogelijkheid om op een andere manier Ranja en thee te verschaffen. En het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met een kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van naar huis. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Gita Spandenburg dan met het weer.
5: Er is vandaag veel zonneschijn. Wel wordt de blauwe lucht ook enige tijd afgewisseld met afgeplatte stapelwolken. De wind is uit noordwest, net als de komende dagen. En de wind is vandaag zwak tot matig. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 23 graden.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: Buiten Nederland was het nog een grotere hit dan hier in ons eigen landje. Time Bandits en I'm Only Shooting Love.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week met die amazing stroopwafels. En waarom ook niet? Natuurlijk ook, het is de week nog van de Tour de France. En wat is bijvoorbeeld ook een radio Tour de France zonder die amazing stroopwafels? Ik heb trouwens even gekeken op de website van de band, maar ze treden nog best wel regelmatig op. Wel een beetje meer in het westen van het land, maar desalniettemin. Vandaag is ook weer een nummer van hun, hun mooie oeuvre hier op Radio Drenthe. Het leven is een feest, jazeker.

0: jou. Muziek uit de film Een Brief voor de Koning was het. Jan Smit en Stilte voor de Storm.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Over stilte in de storm of stilte voor de storm gesproken. Het is dag 2 voor Harm, in dit geval gisteren van Buinenveen naar Exlo. En vandaag Exlo naar Orvelte. Ik zag inmiddels ook de beelden die hier binnenkomen, dat de trekker en de kar inmiddels de stal weer verlaten hebben. Harm, goedemorgen.
3: Ja, letterlijk bijna, Wim. Want we hebben hier vannacht overnacht in het hippie centrum in Exlo. Maak de peren, zeg maar. Je hebt mooi in de grote bak staan vannacht. En ja, we hebben het met wakker schud vanmorgen. Even kijken of alle sappies nog in de water, olie, koelvloeistof, dat allemaal weer kloor. Diesel zit er nog in. Dus we gaan vandaag een prachtige route erin. We gaan inderdaad van Exlo en dan gaan we zo via Isegroen. We steken de 34 over en dan gaan we via de Kiel, Schondert. En dan Schondert Wispenbrug langs het Oranjeknol op Orvelta. Mooie route liep mee.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, en hij rukt de stal natuurlijk al. Het eind van de week is hij weer in Sleen, hè?
3: Daar is hij weer in Sleen, ja. Waardoor daar komen we voort.
0: Ja.
3: En ja, we maakten een mooie rondrit nog. We gaan zo via Orvelta, Oren en Ebaling, Aalden. En dan op vrijdag weer op Sleen.
0: Ja. Kom inmiddels trouwens ook wel een paar mooie tipjes binnen. Hier ook via de app. 0592-33-1188. En volgens mij in Schoonhoord waar je dan bent, daar kun je nog wel redelijk van maken. Met een paar leuke tipjes. Ik zag iets met de shoelbak voorbij komen. Ja. Er binnen nog wat ding wat aan het bal wordt. Dus. En als mensen nog tips hebben, die kunnen ze altijd doorgeven natuurlijk, hè?
3: Jazeker, gewoon doorgeven. Of ja, gooi maar aan de weg staan. Als je ziet, en zwaai maar even. Er komt met alle liefde even aan of even binnen. Of, ja, en er is helemaal geen diepgaande gesprekken geweest. We hebben gisteren ook een paar keer mensen gewoon die lekker in de tuin aan de gang waren. Of een paar mensen die stonden te vissen en hebben we staan te proten. Het ben ook die spontane ontmoeting vinden we ook hartstikke leuk. Dus gewoon aanmelden en dan gooi maar aan de weg staan. En dan wenken we ons maar. En dan stappen we even. We hebben de ogen goed last.
0: Hartstikke goed.
3: En, je ziet er wel aankomen.
0: Mooi zo. Ergens tussen Exlo en Orvelte. Dus

nieuwe single voor Miss Montreal hier op Radio Drenthe. En dat met haar schuilen. We zijn aan het einde gekomen van dit uurtje. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Dik.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden.
12: Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: afgelopen weekend stonden ze nog op de Zwarte Cross. UB40, dat met Maybe Tomorrow. En wie dan van de UB40's, dat weet ik niet meer precies. Vriendje of tombola. Want er zijn er twee inmiddels. Dus volgens mij de broertjes Campbell die zijn uit elkaar. Ali had je volgens mij nog een andere. En ze hebben allebei UB40 gehouden. Dus heel verwarrend allemaal. Sebastian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Hey, hoe was jouw ochtend vanochtend?
1: Hectisch.
0: Hectisch.
1: Ja, allemaal een tientje of tombola natuurlijk spelen we weer. En we hebben hier een nieuw telefoonsysteem. En daar moest ik nog even aan wennen.
0: Nou, jij bent niet de enige die dat moet wennen hoor. Kijk, normaal gesproken inderdaad heb je een toestel met knopjes en erop. En dit is nu allemaal digitaal gegaan. En wij moeten mee in de vaart der volkeren. Dat snap ik allemaal best wel. Alleen, op bepaalde leeftijd, en jij bent nog wat jonger dan ik natuurlijk ben. Maar is het, veranderingen zijn soms moeilijk om mee om te gaan.
1: Ja. Maar ik zeg wel, we hebben een nieuw telefoonsysteem.
0: Ja.
1: Maar wat hier dus niet meer staat, is de telefoon.
0: Is de telefoon. Ik wil zo'n fysiek ding voor mij.
1: Ja, ik ook. Vind ik ook wel lekker.
0: Vind ik veel fijner. Ja, goed. Maar desalniettemin, de lijnen die gaan straks wel open. Dus daar doen we echt niet moeilijk over. En inmiddels ook, ik had gisterochtend toen ik hier kwam, had ik eventjes wat cadeautjes hier op de tafel neergezet. En de camera staat nu thuis, dus ik kan alles vertellen. En toen kwamen de mensen van de marketing vanochtend van, wie heeft dat gedaan? Ja, daar heb ik niet van doorgeleerd. Dus,
1: nee,

0: jij was ook, ik wil niet zeggen, nou, oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. Enigszins, maar het is echt een prachtig mooi geëtaleerd nu op dit moment. En ook zelfs de slippers, die zijn in volle glorie te bewonderen.
0: Ik geloof dat nu werkelijk alles wat maar te winnen valt op tafel gelegd is, ja.
1: Ja, behalve de helikopter, die past er niet in, maar verder ging het dan wel goed. Het hobbelpaard, die staat natuurlijk ook weer helemaal klaar. Je weet wel, jullie... Gisteren heeft het oproepje gedaan van het beestje moet nog een naam hebben. Het was altijd Joris of Bart het hobbelpaard volgens mij. Maar we dachten, het moet er maar een keer een merrie zijn toch, of niet?
0: Ja, mag, ja. Misschien dat iemand een leuke naam kan verzinnen. Ja. We staan altijd open voor tips.
1: Ja, daarom, Joris kwam gisteren binnen via de mail Floris. Maar het kan ook heel goed een merrie zijn. Waarom moet het altijd een man zijn? Een neutrale naam mag ook, hè?
0: Nou ja, dan maak je wel weer een heel... Alles mag.
1: Goed zo, mooi. Hey, de vraag die we gesteld hebben, de Insta-vraag natuurlijk... die is niet zo heel erg lastig vandaag, zie ik hier. In welke plaats, jawel, staat het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn? Kom maar door op 0592-33-1188. Waar staat het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn?
2: Kijk.

0: er nog een keer een hit door iemand anders. Maar dit was het enige echte origineel over Radio Drenthe. De Detroit Emeralds. En dat werd Feel the Need.
1: Printje of tombola.
0: Het is kwart over tien. Wij gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Els Klok. Els, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ben.
0: Hey, goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, best, man.
0: Ja.
2: Het is mooi weer in Dwingeland. Dus je bent mooi met projecten bezig.
0: Oeh, ja,
2: waar
0: ja,
2: iedereen maar... ervan kan gaan... Ja,
0: je belt me op inderdaad. En Sebastian zei, ik heb iemand, dat is Hans Klok. Ik denk, oh ja, maar die heb ik wel eens aan de telefoon. Maar niet voor een spelletje, maar wel eens voor een andere ding. Want je bent nog eens wat druk daar in Dwingel, of niet?
2: Nou, ja. We zijn wat aan het afbouwen, hè.
0: Ja,
2: we zijn wat aan het afbouwen.
0: En waarom dan?
2: Ja, maar vanwege de leeftijd, mijn jongen.
0: Ja?
2: Laat de jonge lui maar eens opstaan.
0: Maar wil ze dat ook, die jonge lui?
2: Nee. Maar daarom geven wij niet op, hè?
0: Nee, dat snap ik. Maar ik ben zelf actief is in Westerburken omgeving. En dan waren ook meer de wat oudere mensen die al niet meer zo in het arbeidsproces zaten die dat ding deden. Maar daar hebben ze toch ook wel een paar jonge luiven die daar de kan een beetje gaan trekken. Dat moet bij jullie toch ook mensen te enthousiasmeren wezen?
2: Nou, zeer zeker. Kijk, bij de oogstdag kijk natuurlijk dan al ontiegelijk veel vrijwilligers die daar zijn. En dan ben je ook jonge lui.
0: Ja.
2: Maar andere dingen, daar valt wel iets tegen.
0: Okay.
2: We zijn nu met een project bezig, de Conference of the Birds. Ik weet niet of je dat kent, de vergadering van de vogels.
0: Ja.
2: Dat is echt een prachtig mooi project. Zondagmorgen om 11:30 bij de Schaapskooi in Lee. Lezen wij door het verhaal weer en komt de dichters.
0: Ja.
2: En dan volgende week zaterdag, dat is 1 augustus. Dan houden we vanaf 6 uur soms tot 1 uur of 9 soms. Dan kan iedereen naar de brink komen. Nou, en dan houden we door een programma ook allemaal met die vergadering van de vogels.
0: Ja, is het stil met elkaar? Dus,
2: Nee, zeker niet, Jan. Nou. Dwingel met een reubliem, hè?
0: Kijk, hartstikke goed. Hé, hey, maar we belden weer voor heel andere dingen namelijk. Want wij waren bezig met spellen hier, volgens mij, te doen, of niet?
2: Ja,
0: dat dacht ik, ja. Hey, de vraag was, in welke plaats stiet het gemeentehuis van de gemeente Burgeroordoorn? Wat dacht jij toen?
2: Ja, en Ans geeft als antwoord Exlo.
0: Hopsakee. Nou, de kassa, oftewel ring ting ting.
2: Ik.
0: 10 euro mag ik overmaken. Wat is het nummer?
2: Of ik denk, goed bedoel,
0: zeg. Je gaat toch wat anders doen in dit geval.
2: dat is toch veel mooier voor de spellen.
0: Ja, dat is ook zo. Hartstikke goed.
2: Ja,
0: hey, en onze Sebastian die zit inmiddels druk bij het apparaat. En die zit al te popen van ongeduld om daar een muntje in te gooien.
3: Ik kan niet wachten, Wim.
2: Nou,
0: nee,
2: doe
0: echt niet, hè. Nou, dat giet hij aan. Let maar op, wat hier iets gebeurt.
2: Yo.
0: Vanmorgen was de tweede keer dat ik deed. En ik heb wel eens Marita aan dat ding zien trekken en hangen en wurgen. Maar dit klinkt hartstikke goed.
3: Oh, ja, dat
2: klinkt
3: goed, hè?
2: Oh.
0: Dikke nudder.
3: Is er iets waar je op hoopt, Ans?
2: Nee joh. Ik vind alles goed. Ik vind het prachtig mooi dat ik het hier met mijn klas heb. En met mijn klas heb.
0: Dat is je prijs al.
3: Oh, dat vind je leuk om te horen.
2: Dat is mijn prijs. Dat maakt mijn dag toch goed. Plus zo mooi in Grannings en Weeproot mooi in Drens.
0: Ja, super toch?
2: Ja.
0: Nou, Sebastian, hol ons niet langer in spanning.
2: Kijk maar eens, joh.
3: Hans, jij gaat er vandoor met de tuinslanghaspel.
0: Oeh, bliksie.
2: Dat is niet
0: wat.
2: Daar kan ik mijn man ook nog niet meten, ja. Top.
0: Ik heb dat ding hier zien staan. En ik moet zeggen, ik heb er zelf ook thuis heen. En ik heb er enorm veel plezier van.
2: Nou,
0: ja.
2: Ik hoop dat mijn man er ook plezier van heeft. Ik denk niet dat ik te veel mee doe, maar ik kan hem toch aan hem geven.
0: Ja,
2: dat is helemaal geweldig.
0: Ach, nou.
2: En die dag weer goed, ja.
0: En laat die plant maar lekker ruiten daar. Dan komt er allemaal dikke nether. Mooi zo.
2: Mooi wel berekend.
0: Ja, goed.
2: Ja?
0: Blijf nog even met de lijn.
2: Fijne dag nog.
0: En voor alle gegevens, dan gewoon die noteren en zet ze een beetje op daar, hè, in Dwingel.
2: Dat gaan we zeker doen, Wim.
0: Mooi zo. Hey, fijne dag.
2: Hey, fijne dag nog, hè.
0: Yo. En dit is Phil Collins op Radio Drenthe en Studio.

Lenberry. En dat met 1, 2, 3 hier op Radio Rente. Straks natuurlijk Sebastian met het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Eternal samen met BB Winans. I wanna be the only one.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: En het is 1 minuut over half 11. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
7: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
6: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd op het verbod, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van dat ze naar huis gaan. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op 1 locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. En agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken. Nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukten, besloot de politie het dier te doden. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Sebastiaan. Dag Greta Spandenburg dan met het weer.
8: Er is vandaag veel zonneschijn. Wel wordt de blauwe lucht ook enige tijd afgewisseld met afgeplatte stapelwolken. De wind is uit noordwest, net als de komende dagen. En de wind is vandaag zwak tot matig. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 23 graden.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.

0: gigantisch. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: even leuk dansen, deze jongens van Racy. En dat met Lay Your Love On Me.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, inmiddels is Harbe lekker onderweg. Er komen mooie beelden binnen van dat mooie Drentse land, waar hij weer met zijn trekker en wagen over de wegen gaat. Vandaag van Exlo richting Olfde. Ik zie net een tegenligger aankomen.
2: Ja, ik heb dat hij de sloot in reed.
0: Ja, het ging allemaal goed, gelukkig. Dus het zal maar gebeuren dat live in beeld dat er iets niet goed gaat.
2: Wegmisbruikers.
0: Ja, zoiets. Ja. Nou ja, maar in ieder geval hebben we altijd nog bewijsmateriaal. Dan. Ja. Dat scheelt dan weer. Ja. Hey, maar straks natuurlijk nemen we even contact op, want daar zal straks ongetwijfeld weer iemand of iets tegenkomen. En je kunt natuurlijk ook altijd zelf je tipjes doorgeven. Die komen ook al.

0: leuk binnen. 0592-33-1188. En als je een appje stuurt, dan sturen we die zo door naar de mensen die daar voor ons onderweg zijn. Hey, Sebastian, we gaan toch even het nieuws bespreken. Nog iets over voetbal, maar ik zat gisteravond thuis op de bank. Ik keek een film of zo op Netflix. En dan kreeg ik allemaal weer appjes van mijn vriendin met allemaal namen erbij. Met die doet dit en die doet dat. Ik denk, waar kijk ze? Oh ja, BNB vol liefde is er weer op.
1: Ach.
0: Ik zie aan jouw reactie dat jij niet hebt gekeken.
1: Nee, ik heb niet gekeken. Ja, goed. Wat wil je erover kwijt, Wim?
0: Nou, ik twijfel, moet ik dan ook gaan kijken, ja of nee?
1: Oh.
0: En misschien dat ik de uren moet declareren of zo, want ik doe het dan voor mijn werk, hè? Dat is dan.
1: Ja, daar kun je het erover hebben later.
0: Kan ik het erover hebben later. Ik moest even kijken, want ik moet het erover hebben nu. Maar er gebeuren weer allerlei rare dingen. Caroline, volgens mij, die heeft het erover het gebit van Arie, maar die laat daar honden wel de borden schoonlikken. En dat soort zaken meer. En dan ben ik ook wel weer nieuwsgierig naar Fred Bonaire bijvoorbeeld, die dat soort dingen doet. Die heeft een heel ritueel gemaakt om afscheid te nemen van zijn vrijgezel. Zelf bestaan, dan denk ik van, je weet helemaal niet of er iemand tussen zit.
1: Wat voor ritueel is dat dan?
0: Dat weet ik niet, dus dat heb ik dus niet gekeken. Dus.
1: Ja, misschien neemt hij het er nog even van.
0: In dat geval, ja. Kijk, en heeft al gezegd dat de laatste twee vrouwen om hem strijden. Dan denk ik van, ja, zo werkt het volgens mij niet. Maar een polyamoureuze constructie ziet meneer ook wel zitten. Ja, en toen ging de wekker.
1: En je krijgt bijna het gevoel dat ze zorgvuldig gekast zijn, die mensen.
0: Het is allemaal voor het grootste gedeelte. En ja, dat zou geen verrassing zijn, maar het is gewoon in scène gezet natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Dat is toch altijd zo.
1: Maar we hadden natuurlijk een paar jaar geleden, toen keek ik wel, ik moet het eerlijk toegeven.
0: Mm-hmm.
1: Was er Malgosia,
0: ja.
1: Ken je die nog?
0: Jazeker.
1: En natuurlijk nu de serie die te zien is op televisie over de familie Hanseler.
0: Oh ja, klopt. Met moeder en zoon.
1: Ja.
0: In die wintersportplaats, hè? Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik weet er niet alles van, maar ik zag het voorbij komen op televisie.
0: Ja.
1: Dat stemt vrij droevig.
0: Ja. Ik moet wel zeggen, als ik Seppe ben en ik zie haar in beeld voorbij komen, dan gaan mijn duim in één keer rare dingen doen. En die wil naar de volgende kanaal.
1: Ja, maar we kennen haar natuurlijk niet. Misschien is ze wel een hele aardige vrouw.
0: Misschien wel.
1: Alleen ze komt er niet zo sympathiek uit.
0: Nee. Dat dacht ik ook niet. Het zou je schoonmoeder zijn, in dit geval. Ja, toch?
1: Ja.
0: Goed. Hey, ander nieuws. Toch nog even een klein beetje over het voetbal. En dat vind ik wel best wel een bijzonder bericht. Heel kort eventjes. Maar er is iemand niet bij de finale geweest. En die man is wel de vicevoorzitter van de FIFA. Namelijk de UEFA-baas Seferin. Wat zegt dit eigenlijk?
1: Nou, dat hij een beetje klaar met de FIFA is.
0: Ja.
1: Dat in ieder geval.
0: Maar hij is de vicevoorzitter van de FIFA. Al dan niet, want dat hoort dan bij zijn functie, omdat hij de UEFA-baas is.
1: Ja.
0: En je bent vervolgens niet bij de finale van het grootste spektakel op aarde. Tenminste, zoals ze dat zelf dan ook zeggen. Dat vind ik wel een signaal wat je dan afgeeft.
1: Ja, dat is een beetje. Ja, we moeten dat een beetje zien als zo'n diplomatiek statement, weet je wel. Dat als je dan ergens niet heen gaat, dan is dat best wel. Ja, eigenlijk schoffeert hij daarmee de FIFA een beetje.
0: Ja.
1: Maar volgens mij. Seferin, zijn blazoen is zelf ook niet ontzettend schoon.
0: Nee, hè?
1: Want hij wilde toen een paar jaar geleden die Super League gaan oprichten.
0: Ja, dat is waar ook.
1: En daar had hij helemaal niet over gecommuniceerd met de andere clubs. Dus als de UEFA ergens geld kan verdienen, doen ze het ook.
0: Doen ze net zo goed. Ja, goed. Hey, maar hij was dus niet bij de finale. Wat ik trouwens ook wel grappig vond, is dat de president van Argentinië was ook niet heen. En dat was uit bijgeloof, hè?
1: Oké. Okay.
0: Heb je dat meegekregen?
1: Ik wist wel dat hij er niet was, maar.
0: Ja, klopt. Er was een bijgeloof, omdat er ooit was een president van Argentinië bij een finale geweest. En daar hadden ze verloren. En sinds die tijd gaat er geen president meer heen. En sterker nog, zijn bijgeloof is ook zo dat hij dan een bepaald leren jasje aan heeft.
1: Okay.
0: Tijdens de wedstrijden van Argentinië.
1: Maar wat moet hij nu dan gaan doen? Want ze hebben niet gewonnen.
0: Ik heb geen idee.
1: Maar Argentinië haalt de finale toch niet over 4 jaar. Want Messi is dan gestopt.
0: Ja, Messi is gestopt. Ja. En ik vind uiteindelijk ook dat er moet een paar ook levenslang geschorst worden. Maar dat,
1: bij Argentinië?
0: Ja.
1: Is dat meneer El Paredes toevallig?
0: Nou, ik las wel. Daar moeten we het toch even over hebben. Want hij zou een rode kaart gekregen hebben. Dat schijnt dus niet zo te zijn.
1: Oké. Okay.
0: Geen rode kaart. Er wordt wel een onderzoek ingesteld naar zijn misdragingen. Want ik zie die filmpjes voorbij komen. Maar daar lusten de honden toch geen brood van.
1: Nee, maar ik vind ook dat dan is het wel de rol van de scheidsrechter om daarin op te treden, te normeren. En hij had natuurlijk gewoon een rode kaart al in de wedstrijd moeten hebben. Want hij had toch geel en hij heeft 5 overtredingen gemaakt daarna.
0: Ja.
1: Maar iedereen misdraagt zich wel eens op het voetbalveld.
0: Ja, dat mag.
1: Jij bij VKW toch ook wel eens, of niet?
0: Ik niet, nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Ik niet, nee. Ander onderwerp? Nee. Lekkere muziek hier op Radio Drenthe. James Morrison is dit.

0: James Morrison en Wonderful World.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Nou, Wonderful World, dat zijn we ook vanmorgen. De eerste beelden die al binnenkwamen toen je de trek een beetje aanslingerd hadden. Het mooie Weidse landschap waar je dan doorheen riet, dat is toch een prachtig gezicht, Harm?
3: Wim, dat is fantastisch. En we zitten net in elkaar, maar er staan in de verte nog twee boerderijen. Hier woon je toch werkelijk midden in de vrije ruimte, zonder dat je buren zelf zichtbaar bent. Dan moet je van houden. Er zijn mensen die dat fantastisch vinden. Er zijn ook mensen die zeggen van, ik moet er niet aan denken. Dat lijkt mij persoonlijk wel hartstikke mooier. En dan moet de cameraman Gert ook. We hebben vandaag een gast en die heeft Flintwijk ook al met West. Erik Haan, ben je bestuurslid van de Vrienden van Drenthe?
4: Nee, ik ben gewoon sympathisant.
3: Oh ja, ja.
4: Ja, ik ben gewoon lid zeg maar, van de Stichting Vrienden. En zo gedurende een keer word ik een keer gevraagd om een keer wat mee te werken met de activiteit. Dus zodoende. Ja, als chauffeur.
3: Chauffeur van dienst, ja.
4: Ja, chauffeur van dienst, ja. Vorige week met Robert en vandaag met jou ben ik op pad. Ja,
3: en een mooie route vandaag.
4: Ja, hartstikke mooie route, dus ik ben heel benieuwd.
3: Ja, Adrien is er niet bij, hè?
4: Nee, maar dat geeft ook niks. Nee, het is ook mooi weer, dus...
3: Het is zo weg, je kon ook echt niet zo vaak langs. Maar dan moet je, en dan steek je vanaf Exlo de 34 over. En dan kun je, als je daar linksaf gaat, dan kun je, ga je weer richting Emmen. Of als je nog naar de Wieden gaat, dan ga je richting Poolshoogte. Ik denk, al hier de bos in gehad.
4: Oh, ja.
3: En dan kun je bij Poolshoogte ongeveer goed. Maar op die plek starten wij op weg naar Iezegroen en de Kiel. Erik, wat heeft jou bewogen om lid te worden van de vereniging Vrienden van RTV Drenthe?
4: Ja, het hoort een beetje bij Drenthe. Hè. Je bent natuurlijk ras echte Drenthe, Assenaar. Dus,
3: Assenaar.
4: Ja, Assenaar ook nog. Dus ik vind gewoon, weet je, het is gewoon een hoe zeg ik, overmorgen tegen de cameraman. Dus je staat dicht bij de mensen als omroep zijnde. Ja. Het is regionaal, het is een betrokken omroep. Dus je wordt toch wel enthousiast erover. Altijd leuke programma's om naar te kijken. Ja. En een stukje betrokkenheid bij het clubje, bij de omroep. Dus ja, vandaar.
3: Heel letterlijk in dit geval. Nou, we waren vanmorgen even, het beluisteraars en de kijkers misschien ook wel ontdekt. We waren even een poosje uit beeld. We hadden een kleine technische storing. Maar gelukkig heeft onze onvolprezen technici dat weer hersteld. En kunnen gewoon weer volledig in beeld vandaag door de provincie. Hè? Nou Erik, ik hoop dat je een mooie dag hebt. Het tornado is hartstikke mooi. Ja, het weer is fantastisch.
4: Fantastisch. Het weer zat wel in link. Dus we zijn benieuwd wat de dag ons brengt.
3: En het landschap is hier mooi. Ik hoop dat we wel een beetje meer volk tegenkomt. Als daar hier LRM Rammer, die komen misschien dat tegen. Maar veel meer zal hier ook niet rondscharrelen.
4: Hey. We gaan het zien.
3: We gaan het zien.
4: Mooie dag.
0: Mooi zo. Hey, tot later.

9, daar is de Roadies en Take Her Home. Om 4 minuten voor 11 hier op Radio Rente. Koffie en Keuvel tot 12 uur. Natuurlijk straks Harmy nog lekker de Drenthe en toert. Vandaag onderweg van Exlo richting Orvelte. Die komt straks weer met een paar leuke bijdragers. We hebben straks het volgende uur ook nog een column van Thuis van de Taal. En we sluiten dit uur af met Blondie. Dit is The Tide is High.

0: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Jay and the Americans. Ook een man met een lange adem. En Cara Mia Mai hier op Radio Drenthe tot 12 uur met koffie en keuvel. En natuurlijk ook de trekkertocht. En we hebben net hier in beeld kunnen zien dat Harm inmiddels de kiel uit is en net schoon hoort binnenrijden. Dus mocht je daar in de buurt zijn, verwelkom hem even. Vind je leuk. Dit is Alison Moyet op Radio Drenthe en Is This Love?

hoort de zangeres van Yazoo natuurlijk. En had vervolgens een solo carrière. Alison Moyet en Is This Love. Nou, inmiddels gezien dat Harm met zijn trekker en wagen inmiddels in Schoonoord is aangekomen. Dus hij zal zich zo laat wel gaan melden. Eerst is hier Teun met de H. En hoe het was. Naar

0: Lene Marlin op Radio Drenthe en Sitting Down Here.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: En zolang jij over die Drentse dreem gaat, Harm, dan kun je ongeveer wel zien waar je bent. Niet alle wegen bent altijd herkenbaar, maar waar je nou naartoe rijdt, ja, dat was wel redelijk duidelijk.
3: Ja, ik denk dat heel veel Drentse mensen hier wel west bent. En als dat niet zo is, Wim, dan wordt nodig dat ze er eens zijn gehad. We zijn hier in het Openluchtmuseum, Elder en Brammert. Vroeger de Zeupen Marken, maar het heet nooit wel Elder en Brammert, hè?
4: Ja, het Elder en Brammert. Weer, ja. Ja, ja. Ja.
3: Wilma en Dennis, daar sta ik bij. Allebei vrijwilligers hier op het park.
5: Ja.
3: Wat is jouw taak hier, Dennis?
5: Ik ben parkbeheerder.
3: Parkbeheerder?
5: Ja.
3: Dat is een belangrijke functie.
5: Ja, ik ga samen met meer dan 85 vrijwilligers... Zorgen we dat het hele de park hartstikke mooi en net iets bijst hier.
3: Ja, het is er ook aan af te zien dat je met zoveel mannen hier werkt. Want we kwamen hier net mooi langs erin, langs die replica van het armhoes. En daar ligt de tuin er mooi bij, de moestuin zelfs.
4: Ja, ja, ja. Ook daar wordt hard aan werkt om dat zo te houden. En we verkopen dan ook de eerappels.
3: Ja,
4: en we verdelen de groenten onder de vrijwilligers.
3: Ja.
4: Dus ook hartstikke mooi om met elkaar te doen.
3: En dan kon je aanringen en zien van die mooie oude plaggen. En ja, het is werkelijk een plaat hier.
5: Ja, nee, er zit er net iets op.
3: Ja.
5: Dus het is zeker de moeite waard om hier een keer te gaan kijken.
3: Je bent een hartstikke jonge fan. Je bent natuurlijk van wie nou de tijd dat dit allemaal echt bestond.
5: Ja, ik moest wel in met de boeken. Hoe ze dat eerder al deed.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen.
5: Ja, ja, ja.
3: Ja, je moet er wel bij je gevoel bij hebben, toch? Bij die oude gebouwen en die oude broeken en zo.
5: Ja, je moet er wel wat mee hebben, inderdaad.
3: Ja,
5: en interesse, hè?
3: Ja.
5: Ja.
3: Hoe is het met bezoekersaantal?
4: Nou, we zaten verleend jaar tegen de 50.000.
3: Ja.
4: En dat is de laatste jaren per 5.000 omhoog gaan.
3: Ja.
4: Dus we doen ook hard ons best om er al meer te krijgen.
3: Ja.
4: He, zo hebben we een project voor de school ontwikkeld dat ze gratis lessen kunnen krijgen en hier dan weer wat kunnen volgen.
3: In de hele school die?
4: En ook. He, maar je kunt bij de drukkerij kun je wat leuks doen en je kunt met wol werken. Er is overal wat te doen. En daar kun je dus met een hele klas kun je daar komen met schoolreizen hier en dan kun je leuke dingen doen.
3: Inmiddels zijn veel Nederland schoolvakantie te missen die dat met te maken heeft. Kun je dat ook weten, dat het nou ook echt topziet is?
4: Dit is de drukste tijd. Ja, ja. En de schoolreizen zijn natuurlijk voor die tijd.
3: Ja.
4: En die krijg je straks ook weer naar die tijd.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En wat zijn dan zo de reacties van mensen? Je wordt natuurlijk vast en zeker krijg je reacties.
5: Ja, we worden sowieso één keer in de week, als het niet vaker is, dan mensen lopen park af en zeggen ze, oh, we hebben jullie een mooi park hier.
3: Ja,
5: ja, echt. Dat is eerlijk waar.
3: Je kunt hier ook rustig een hele dag zuur wezen, hè?
4: Ja, en we staan hier nou bij de herberg en bij de Oude Boerenherberg. En ook daar kun je hem lekker op het terrasje zitten, nemen wat eten en wat drinken. En de kinderen in de speeltuin, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Kun papa en mama rustig zitten.
3: Lieve niks, dat weet u hier even stop bent op deze plek, hè?
4: Precies, ja.
3: Dat valt wel
5: aan. Ja, ja, ja.
3: We hebben ook al hier een barre tocht dat het Eldersveld maakt natuurlijk.
4: Ja, ja, precies. Nee, dan moet je straks even aan de koffie en krenten weggen. Dat liet me wel een goed
3: dat
4: idee.
3: Dat vind ik wel
4: een
3: heel fijn vooruitzicht eigenlijk hier. Nou jongens, we zijn hier misschien wel op een van de meest Drentse plekken van Drenthe. En we gaan ook nog in Urvels. Dat is ook, ja, dat is dan niet echt een museum, maar ook weer medieval. Met elkaar dat niet of trekt elkaar dat juist, versterkt elkaar dat juist?
4: Het bedt elkaar niet.
3: Nee.
4: Nee hoor, nee, nee, nee. Het hoort bij Drenthe. Ja. Dus dat is mooi. Ja, ja.
3: En iedereen die toch een beetje het idee kreeg, hoe was dat nou Drenthe 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, ja, dan moet je toch eens een keer hebben. En ik kan me ook wel voorstellen dat er wat Drenthe ben die zegt van ja, we weten eigenlijk wel van het bestaan van Elder en Brammert, van het museum, maar we zijn er naar Noordwest. Nou, als dat zo is, dan moet je zeker eens een keer heen gaan. Het is hier hartstikke mooi en ze zegt dat ze hier lekker koffie met krenten weg heeft. Daar hebben we net al een beurt van Wilma. En dan gaan we met ons drieën lekker van genieten, jongens.
0: Ik smikkel maar mooi beneden.

0: ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, assen.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Het is 11:30. Het nieuws nu met Sebastian.
9: Goedemorgen. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
10: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
9: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd op het verbod, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van naar huis te moeten. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op 1 locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. En agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken. Nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukte, besloot de politie het dier te doden. Tot zover het nieuws op de radio. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Dankjewel, Sebastian. Greta Spannenburg dan met het weer.
11: Er is vandaag veel zonneschijn. Wel wordt de blauwe lucht ook enige tijd afgewisseld met afgeplatte stapelwolken. De wind is uit noordwest, net als de komende dagen. En de wind is vandaag zwak tot matig. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 23 graden.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd.
16: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot

0: Woman in Chain. Dat was die andere grote hit voor deze dame. Olita Adams en The Window of Hope.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor een column van het huis, van de taal. En vandaag is die van Renate. En heel toepasselijk giet die over, jawel, de wandelvierdaagse.
3: Goedemorgen. Vandaag is de wandelvierdaagse in Nijmegen begund. 4 dagen je vrijwillig de bladen op de voeten loopt en op vrijdagmiddag blieden ween dat er een bosje gladion verkricht. Je hoort het al. Ik heb nog nooit meedaan en ik betwijfel of het er ooit van komt giet. Maar in alle gekheid op stokkie, ik heb respect voor de mensen die wel met loopt en alles geeft om de finish op de Via Gladiola te halen. Zelf heb ik me ooit een keer een praten laten om met te doen aan de Ladies Run in Grunning. Of nou ja, ik heb eigenlijk gewoon ja gezegd omdat mijn collega de hele tijd zei: als Renate met doet, dan doe ik ook met aan. En ze was ervan overtuigd dat ik nooit met doen zul. Tja, dat loopt dus aans. Op mijn manier had ik een beetje oefend, maar die 3 keer een klein stukje hardlopen maakt voor mij vanzelf geen getrainde hardloper. Op de dag van de wedstrijd was het ook nog eens 25 graden en zag ik halverwege de 2e ronde al dat een koppel hardlopers veel te hard begund was en nou onder zo'n golden ding die bij de BHV lag, omdat ze oververhit waren. Je zult begrijpen dat ik op mijn gemakje de wedstrijd uitlopen heb en alleen hardlopen heb op de stukken waarvan ik wist dat de bekenden stonden te kijken. En nou ben ik dus wel genezen van het hardlopen. Voor de wandelvierdaagse geldt waarschijnlijk ook dat er verschillende soorten lopers bent. De fanatieke, goed getrainde lopers die met een stevige pas schijnbaar zonder muiten de kilometers wegtikt. Die snittert of die stevelt erover. Die hebt dan waarschijnlijk hazenvet aan de kuit. En dan heb je de plezierlopers die het vooral volhoudt omdat het zo gezellig is en er zoveel volk langs de kaan stiet om ze aan te moedigen. Toch zie je vooral op de laatste dag op televisie wel de beelden van hoe zwaar het is. En dat ze op het eind toch echt niet meer zo soepel loopt. Dat ze kramp in de kuiten krijgt. Dat er vooral schokt of toffelt wordt. Of dat ze erover poft of strampelt. En er bent er altijd bij die hinkt omdat ze bladenkreking hebt. Of die loopt te zwiebelen op de bienen omdat ze echt niet meer kunt. Het ziet er geregeld uit alsof ze op hun laatste bienen loopt. En zo voelt het vast ook. Nee, de kans dat ik ooit metloop is klein. En mocht ik op een dag toch spontaan enthousiast worden, dan wil ik bij deze vast vragen of die gladiolen ook gewoon thuis bezorgd worden kunt. Tot na de mol. Tjus.

0: terug naar 1979. Muziek van de Police hier op de Deodorant. En dat met Message in a Bottle. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur zijn wij er natuurlijk weer. Fijne dag nog.
1: For love's sake, each mistake, oh you.

0: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Jackson Brown en Clarence Clemens leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend en collega Bruce Springsteen. Grote hit voor de mannen. You're a friend of mine. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Goedemiddag, Sebastiaan.
3: Ja, goedemiddag, hè.
0: Wat leuk. Ja, jij zit nog meer naar het scherm te kijken. Omdat daar steeds de beelden voorbij komen van de trekkentocht natuurlijk. Op TV Drenthe. Momenteel even niet. Momenteel zien wij Emmen. Het centrum van Emmen. Daar hebben we ook een webcam hangen. Maar ja, jij volgt de hele ochtend al de tocht van Harm en Gert. De trekkentocht laatste week van RTV Drenthe. Dat we op pad zijn met de knalrode trekker. Vanochtend vertrokken vanuit Exlo. Zijn ze al in Orphan?
3: Nee, nog niet.
0: Nee?
3: Ze zijn ondertussen via de Kiel in Schoonoord aanbeland.
0: Oh ja.
3: En daar zagen we ze net hoe Hammert... Nou haal ik twee dingen door elkaar. Hoe Harm natuurlijk bij Ellet en Brammert was.
0: Oh ja, dat zag ik staan inderdaad. Prachtig ook om op die manier dan even daar kennis mee te maken. Oké, nou, zometeen zoeken we dan even contact met de mannen die onderweg zijn. En je kan altijd meekijken als je TV Drenthe even aandrukt. Dan, jij schakelt alle beelden voor, dus dan kunnen we ze volgen. Maar ook op onze site rtvdrenthe.nl kan je meekijken. Op die site vind je natuurlijk ook al het laatste nieuws bij ons uit de provincie. En jij praat ons bij elk uur. En je begint daar zometeen om 12:30 weer mee. We gaan Tientje of Tombola spelen. Welke prijzen zijn er al uit?
3: We hebben de klompen weggegeven. En nou verras je me dus weer. Nou moet ik heel diep nadenken. De tweede prijs was... de klomp in ieder geval.
0: Volgens mij was dat die, dat lastige woord, muurtuinslang haspel.
3: Haspel.
0: Tuinslang.
3: Ja.
0: Ik zat in de auto en ik hoorde Wim zeggen dat hij zo eentje aan de muur heeft. En daar heel veel profijt van heeft. Dat is ook zo. Nou, er zitten hartstikke leuke prijzen in. Als je ook dus TV Drenthe kijkt, dan zie je af en toe ook prijzen hier in de studio uitgestald staan. Prachtige hoppelpaad Floris staat bovenop. Een hele grote, wat is het, blok van de RTV Drenthe met ook een pet op. En die is ook te winnen, hè, zo'n RTV Drenthe pet. Nou ja, dat gaan we weer spelen. Tientje of Tombola de hele zomer. Ik ga het nog hebben over wilde buren in Noorderveld. Want in Norg zijn ze op zoek naar hele wilde buren. En we gaan natuurlijk de playlist even opzij schuiven om te kijken wat voor muziek er binnenkomt rondom een bepaald thema met de slingerplaat.
3: Ja, leuk, ja. De slingerplaat, daar wacht ik de hele dag al op, Anouk.
0: Nou, leuk. En natuurlijk sowieso lekkere muziek. Deze bijvoorbeeld, dit is Danny Vera samen met Marlon Pitchell. Die in de Amersfoort staat binnenkort trouwens.

0: Donna Sommer op Radio Drenthe. En MacArthur's Park. Zometeen gaan we schakelen met Harm.
1: En Gert.
0: Beide mannen die zijn onderweg. Onderweg naar het prachtige dorp Orvelte. En als je TV Drenthe aandrukt, kan je meekijken. Dit is Arjan Plat trouwens. I

Wat komt u mij bekend voor, dit liedje? Nou, het origineel is van Frank en Mirella, Sneeuw in Augustus. Maar de uit Nieuw-Buinen afkomstige Arjan Plat maakte er dit van. En dit zijn Daryl Hall en John Oates op Radio Drenthe, Kids on My List. Oh, die Arjan Plat trouwens. Als je hem binnenkort wil zien optreden, dat kan, want hij heeft het best druk deze zomer. 14 augustus is hij in Foxhol te zien bij het zomerfeest. En 15 augustus in Zevenhuizen. En 16 augustus in

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
4: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit van doorgegaan, maar wat die buit is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
6: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
5: In de praktijk werd er nauwelijks gehandhaafd op het verbod, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar. En daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van dat ze naar huis moeten. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op 1 locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. En agenten hebben vrijdagnacht een Schotse hooglander doodgeschoten op de N33 tussen Assen en Gieten. Het rund was losgebroken. Nadat meerdere pogingen om het dier veilig van de weg te krijgen mislukte, besloot de politie het dier te doden. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Sebastiaan, dankjewel. Even kijken wat we kunnen verwachten qua weer. Grita Spannenburg, een hele goedemiddag.
7: Goedemiddag, Anouk.
4: Nou, niks mis mee dit weer.
7: Dit is echt volgens mij het Nederlandse zomerweer waar eigenlijk iedereen goed bij gedijt, heb ik het idee.
4: Je kan lekker je gang gaan, je kan lekker dingen doen. Zonnetje, blijft het wel droog?
7: Het blijft wel droog, ja. En je ziet allemaal wat kleine afgeplatte stapelwolken voorbij drijven uit het noordwesten. Dat is ook de hoek van waar de wind waait. Die is een beetje aan het opsteken. Zal vanmiddag veel matig zijn. Windkracht 3, misschien net aan 4. Dus die gaat wat aanzwengelen. Ja, stapelwolken, zon. Het is heel rustig weer eigenlijk met dat weerbeeld. En de temperatuur ligt op veel plekken al zo tegen de 20 graden. Stijgt nog een beetje verder. Kop van Drenthe gaat naar 21 graden. En het zuiden, zuidoosten naar 23 graden. Met dus behoorlijk wat ruimte voor de zon.
4: Ja, maar de tuin kan wel wat regen gebruiken, zo. Grita.
7: Ja, er zit een klein beetje regen in voor morgen, maar dat is minimaal. Ik heb nu al mijn pijlen gezet op zondag. Okay. Dat lijkt dan een echte buiengedag te worden. Dan moet het gebeuren, daarna wordt het weer droog. Maar vanavond gebeurt er nog niks. Vannacht is uit de bewolking die vanavond binnenkomt zetten uit het noordwesten af en toe een beetje lichte regen. Morgen, een bewolkte dag, grotendeels, met af en toe een buitje of wat lichte regen. Killetjes, hè, met een wat stevigere wind dan vandaag, is het nog maar 19 graden. Dat is al wat minder lekker voor de meeste mensen. En vanaf donderdag zien we weer geleidelijk aan de zon terugkomen. Donderdag, vrijdag, zo goed als droog. Temperaturen gaan omhoog. En zaterdag wordt een hele mooie zomerdag, denk ik. 23 tot 25 graden. Misschien een middagbui, maar dat stelt nog niet veel voor. Het zit eigenlijk vooral in de periode de neerslag van zaterdagavond tot met zondagavond. In die periode moet het gebeuren en zouden het ook best wel een paar stevige buien zijn die passeren.
4: Oké, maar zonder onweer.
7: Nou, dat kan ook best wel. De bovenlucht die wordt wel wat kouder. Dus als je maar een groot temperatuurverschil hebt tussen de temperatuur in de grond en hoog in de bui, dan zou ook onweer die zondag erbij kunnen zitten. Dat trekt dan weg en daarna voorlopig geen neerslag meer in zicht.
4: Okay. Grita, dankjewel en fijne dag nog.
7: Hetzelfde.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: hoeveelheid kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Anouk in de

0: en radio op je radio.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Harm gaat hartstikke lekker op die trekker, op die knalrode trekker. Hij reed door de provincie, vertrok vanmorgen vanuit Exlo. La la la la la. En ineens werd hij ingehaald door een medetrekker. En je bent afgestapt,
3: ja,
0: Harm.
3: Ja, moet je nog eens even kijken. Ja, natuurlijk stap je dan af. Dan komt hier een jongen mee met wapperende hoorden. Zie ik zo eens in mijn achterhoekspiegel. En die reed achterhoes aan. En die stopt. En die zet nou de trekker in moed, denk ik. Een Duits D3006. En daar kon je aan. Robin!
4: Hallo.
3: Goedemiddag. Collega trekkerrieder. Hoi, ja. Ik ben Harm.
4: Hoi, Robin.
3: Oh, Robin, wat leuk dat je zo op een trekker achterna komt.
4: Ja.
3: Hoe kwam dat zo?
4: Nou, we zagen jullie online en we zagen dat jullie op Schoonen kwamen. Ja. En toen zagen jullie bij het Elliot en Brammet. Dus we zijn daar naartoe heen.
3: Je woont hier ook in de buurt?
4: Ja, ik woonde eigenlijk een beetje tegenover. En nou, papa zegt van, ga maar in de brandweerkazerne zitten. Dat is ernaast. Dus wij naar Nieuwzeen en toen zagen jullie wegrijden. Maar jullie waren net ons iets voor.
3: Ja.
4: Dus ik ben binnen doorstoken en gelijk achter jullie aankomen.
3: Ja, je kent de binnendeurweg is hier natuurlijk.
4: Ja.
3: Ja. Je hoort een dame niet naar de lift die te vragen, maar ik durf bij jou dat wel te vragen. Hoe oud ben jij?
4: Ik ben 16.
3: 16? Ja. Dat betekent dus dat jij ook je rijbewijs al gehaald hebt.
4: Ja, een week nadat ik 16 ben ik begonnen.
3: Ja.
4: Ik wou graag mijn trekkerrijbewijs.
3: Waarom wil jij graag je trekkerrijbewijs?
4: Ja, dat is toch hartstikke mooi, zo groot iets. Ik kan wel op een scooter, maar die krijg je bij Oddo. En ja...
3: Maar hebben jullie toen zijn trekker aan, of niet?
4: Nee, we hebben net een weekie.
3: Dus, oh ja?
4: We zijn op zoek geweest, ook naar McCormicky. Ja. En toen kwam deze op pad. Nou, mooie staat net, nieuwe accu erin.
3: Okay.
4: Dus familie trekken voor toetochten. En,
3: Je bent echt bezeten van die trekker. Voor mij. Je hebt ook een halsketting om voor een trekkertje op.
4: Ja, ja. Ja.
3: Wat doe je dan met deze trekker?
4: Nou, thuis hebben wij een groot stuk grond. We hebben net een weidesleep gekocht.
3: Ja.
4: Maar zoals je hebt Elliot en Bram met de trekkershow, daar wil ik graag naartoe. Ja. En toertochten in de buurt. En gewoon voor de leuk ook.
3: Hartstikke leuk, joh. Ik denk niet dat er veel leeftijdsgenoten van jou bent die ook op trekker rieden, van.
4: Nee, niet zoveel, nee. Nee.
3: Wat erop reageert?
4: Ja, heel veel vinden het wel heel erg stoer.
3: Ja.
4: Dus ja, dat is wel leuk. De reacties zijn wel heel leuk, ja.
3: Dat beeld voor ogen zie je in de spiegel. In je aankomt wapperende hoorde, ja. Blozende kap erop.
4: Ja.
3: Op trekker.
4: Ja, en de hoogste versnelling gelijk erachteraan. Ja. Ik kan screen maar één keer.
3: Ja. Wie wil nog halen, jij of ik?
4: Jij, denk ik.
3: Ja, is dat zo?
4: Ja, ik kan 20.
3: Je kunt 20. Ja, maar je kunt... Als ik ging les langs zo snel en meer door zo'n 22 op. Dus,
4: oh, dat verschilt niet veel.
3: Dat is wel heel veel.
4: Nee.
3: Nou, hartstikke mooi, hoor. Wat is de eerste klus die je erop gaat doen? Of is het gewoon lekker rieten, wat ding?
4: Gewoon lekker rieten met de familie een beetje stoelknooien en ja. Mooi opknap.
3: Het is toch fantastisch, hè? Dat je iemand treft die zo enthousiast is over alle trekkers. Want jij kunt je door alles bevoorstellen natuurlijk.
4: Ja, nieuwe trekkers zijn natuurlijk hartstikke mooi. Maar oude trekkers, dat is natuurlijk ook het.
3: In het Openluchtmuseum is ook ieder jaar een show, hè, met alle trekkers.
4: Ja.
3: Daar neem ik aan ook altijd wat naartoe.
4: Ja, daar ga ik ieder jaar naartoe. Dit jaar heb ik een rondje gereden op trekken van mijn neef.
3: Okay.
4: En al die oude trekkers, ja, wij willen er ook een. Dus op zoek gegaan. En volgend jaar is onze beurt.
3: Ja, mooi man. Is dat nou moeilijk om een rubberwies te halen?
4: Ja, het is best pittig. Ik 15 lesuren heb ik gehad.
3: Okay.
4: Anderhalf uur examen, vooruit, achteruit, keren.
3: Ja.
4: Maar een beetje geluk hebben.
3: Je kwam een vliegende vaart achter ons aan. En dat leek al wel heel professioneel in ieder geval.
4: Ja.
3: Als ik nou uitvallen, kun je zo als chauffeur met.
4: Ja. Mij mag je altijd bellen.
3: Robin, wat houdt je naam?
4: Is helemaal goed.
3: Hartstikke mooi. En nog heel veel plezier. Lekker op de trekker.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook.
3: Dankjewel.
2: Hartstikke mooi. Welke kant ga je nu op, Harm? Wat is je eerstvolgende... Ja, dat weet je nog niet, hè? Wat je eerstvolgende tussenstop wordt.
3: Nee, we gaan richting... We gaan langs het Oranjekanaal richting Wispenbrug. En dan richting Arvelt. Arvelte.
2: Wij blijven
3: Ja, en Arvelt is natuurlijk sowieso...
2: Volgen. Ja, precies. We hebben zomaar weer contact.
3: Oké, hoi.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Voorwoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met Anouk Middel.

John Travolta samen met Olivia Newton-John. Op Radio Drenthe, you're the one that I want. En als je TV Drenthe aanklikt, dan zie je hem alweer rijden. De rode trekker van Harm. En Gert, die filmt alles. En zometeen stoppen ze even weer onderweg. In onze prachtige provincie, onderweg naar Orvelte zijn ze vandaag. Even kijken wat ze allemaal aantreffen. En we gaan natuurlijk slingerplaten zometeen, hè, naar René Froger en Whalen.

0: Don't walk away.
1: De slingerplaat.
0: Want we gaan namelijk wat leuks doen. Wij gaan de playlist loslaten en we doen een oproepje om passende muziek te bedenken bij iets uit het nieuws uit Drenthe. En het nieuws dat kwam vanmorgen.
2: Ja, want bij HZVV in Hoogeveen, daar breken ze met een oeroude voetbaltraditie, mag ik toch wel zeggen. Hè?
0: Jij komt uit de voetbalscene.
2: Ja.
0: Jij doet voornamelijk zaalvoetbal, toch? Of ook gewoon veldvoetbal?
2: Zaalvoetbal?
0: Nee, niet? Nee, oh, heb ik niet goed opgelet.
2: Nee, veldvoetbal. Zaalvoetbal is geen voetbals. Nee.
0: Ah, ja, wel joh.
2: Nee, ja,
0: het is een heel andere tak van sport, maar wel. Nee, maar jij komt uit de voetbalwereld.
2: Ja.
0: En wat is het voor jou, oranje of thee? In de rust.
2: Thee?
0: Kopje thee?
2: Ja, ook een soort bijgeloof geworden. Ik vind, als ik geen thee heb gedronken, dan begin ik niet lekker aan de tweede helft. Dus ik ga nooit naast het VV toe, denk ik. Want dat is het.
0: Ja, daar schenken ze het niet meer.
2: Nee.
0: Geen ranja en geen thee. Bij jou in het team dan, hè? Wordt er ook verschillend bratje gebracht dan? Met jongens die thee willen en ranja? Of is
2: nee,
0: het gewoon
2: het is
0: of thee of ranja?
2: Thee. Ja, altijd. Bij de senior. Tenzij het echt 35 graden is of zo.
0: Ja.
2: Dan vragen we om ranja. Maar thee is wel echt de standaard.
0: Ja. Ja, dat is de keuze ook voor voetballers, hè? Of thee of ranja. Maar dus niet meer bij HZVV, want ze hebben gezegd, wij stoppen ermee, wij schenken het niet meer. En vanochtend had Judith de voorzitter in de uitzending. Nog even een klein stukje, misschien heb je het al gehoord op Radio Drenthe, maar ik laat het toch nog even horen.
3: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
0: Ja, vanwege de plastic en de wetgeving.
2: Ja, dat mag dus niet meer.
0: En
2: eerst dan controleerde men niet, maar nu komen ze wel controleren. En HZVV-voorzitter Albert-Jan Giethoorn, die zegt dan, ja, dat durf ik toch niet aan.
0: Nee. En daardoor stoppen ze ermee. Nou, wij zien echt overal muziek in. Dus toen we dit hoorden, toen dachten we, ja, wij zoeken vandaag liedjes waarin een drankje bezongen wordt. 0592-3311-88. Ik denk dat we het heel druk krijgen, want er zijn heel veel liedjes waarin wel een drankje bezongen wordt. We hebben de 26 uiteindelijk nodig, want we willen graag het rad vol hebben. Het rad met het alfabet. En dat betekent 26 liedjes gekoppeld aan een letter van het alfabet. Even voor tweeën pak jij dan dat rad erbij. Gaat er een beste slinger aan geven. En dan kijken we, waar komt die uit? Bij welke letter en welk liedje hebben wij erachter geplakt? 0592-3311-88. Je kan nu appen of bellen. Dat mag allebei. Het is ook hetzelfde telefoonnummer. En dan gaan wij ze noteren. Ik zie dat er al gebeld wordt. Hoi, met Anouk.
4: Met Ali.
0: Dag Ali, wat ben je lekker snel.
4: ik zeg van, zij dronk ranja met een rietje.
0: Ja, Sophie Lyon.
4: Ja.
0: Ah, Sophie Lyon, moet je mij horen. Johnny Lyon. Ja, met Sofietje. Hey, wat is jouw favoriete drankje, Ali?
4: Mijn lekkerste drankje is van Wiki. Dat is aardbeiensap.
0: Oh. Uit zo'n pakje?
4: Uit zo'n pakje, dat vind ik lekker. En chocomelk.
0: Ik heb dat nog nooit gehad. Jij, Sebastian?
2: Ja, vroeger op de basisschool kreeg ik altijd taxi mee. Dat lijkt er wel
0: een beetje
2: op.
0: Oh, dat is heel zoet.
2: Ja, daar heeft wel wat van weg.
0: Ja. Hey Ali, jij bent de eerste die een liedje doorgeeft. Dus jij mag de letter kiezen. Waar wil jij Sofietje op hebben?
4: De J van Johnny.
0: De J van Johnny. Staat genoteerd, Ali.
4: Okay.
0: Mooie dag nog. Doeg.
4: Doeg.
0: Hi, met Anouk.
5: Hallo, Roelof.
0: Dag, Roelof. Wat is jouw favoriete drankje?
5: Nou, Ali was me net voor. Ik denk, dat kan maar één weten. Toepasselijk ranja voor de voetbalclub. Ik denk, nou, dat was Sofietje.
0: En die staat er dus al op.
5: Die staat erop. Nou, ik kan niet zo gauw een anders bedenken.
0: Oh. Nou, ik je toch aan de lijn heb, wat is jouw favoriete drankje dan, persoonlijk?
5: Met de winterdag vind ik een Beerenburgje lekker. En verder, ik ben niet zo kieskeurig, hoor.
0: Ook dat heb ik nog nooit gehad.
5: Nee?
0: Nou, heb ik net dat aardbeiendrankje nog nooit gehad. Ik heb nog nooit een Beerenburgertje gehad.
5: Oh, lekker maar.
0: Echt?
5: Ja, echt lekker.
0: Is dat ook zo zoet?
5: En anders van mijn werkgever. Echt lekker. Koel, helder water uit de kraan.
0: Ja, dat is altijd goed, hè?
5: Altijd goed.
0: Hé, hey, Sofietje krijgt een extra kruisje. Die komt sowieso op het rad onder de letter J, oké?
5: Is goed.
0: Doei. Hoi, met Anouk.
6: Hi, met Wina.
0: Dag, Wina.
6: Ik had ook Sofietje, maar ik heb ook Rita Corita met
0: koffie. Lekker bakkie koffie. Ja. Hoeveel heb jij er al achter de knopen, Wina?
6: Drie.
0: curry nog maar.
1: Latte macchiato.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ik moet niet meer nemen, want dan word ik te dik. Maar ik doe de karamelstroom door.
0: Oh, jij maakt er wel echte knootjes van.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mina, mijn noteren.
1: Je moet jezelf verwennen. Ik ben op zoek naar gelukjes. Nou, dat zijn geluksmomentjes.
0: Ja, zeker weten. Ja. En eten maakt gelukkig. Sowieso, lekker eten.
1: Ja, ik kan niet goed eten, want ik heb geen maag. Maar aan de andere kant, ik geniet wel van een kopje koffie.
0: Oh, jij hebt geen maag?
1: Nee.
0: Hoe wordt dat opgevangen dan?
1: Ja, vloeibaar en heel af en toe kan ik een stukje brood eten. Maar dat hangt er dan af hoe goed ik in mijn vel zit. Oh. Ik heb altijd ongeluk gehad.
0: Ach.
1: Ik wil het niet verwijderen.
0: Maar dan snap ik wel dat een lekker drankje dus inderdaad helemaal een cadeautje is.
1: Ja, maar een glas wijn hoef ik niet te doen, want dan ben ik zat.
0: Oh, dat is dan weer niet.
1: Dat staat op de kop.
0: Maar die lekkere koffie doet hem wel.
1: Die doet hem wel.
0: Hey, Mina, we noteren hem. Dank je.
1: Dank je wel. Hoi.
0: Sebas, dat gaat goed komen, want die telefoon explodeert gewoon bijna. Wij gaan gauw liedjes noteren. En ondertussen ga ik Bruno Mars draaien. I just might.

0: just might.
1: Deze zomer spelen we het weer.
2: Vriendje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit? Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
6: Goedemiddag. Bij een pizzeria aan de Meester P.J. Troelstra-laan in Assen was gisteravond een gewapende overval. Dat gebeurde rond 10:15. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit precies is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. Voor zover we weten is er nog niemand aangehouden. Voetbalvereniging HZVV uit Hoogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
7: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
6: In de praktijk werd er nauwelijks op het verbod gehandhaafd, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Langs de N48 vlakbij Linden mag een KPN-antennemast komen van 40 meter hoog. Een commissie die kijkt of bouwwerken goed in de omgeving passen is daar kritisch op, maar de gemeente De Wolde werkt toch mee aan het plan. De gemeente zegt dat er onderzoek is gedaan naar meerdere plekken, maar deze locatie is de beste optie. Volgens De Wolde valt de mast door het vele groen in de omgeving nauwelijks op. En het eerste kraamhotel van Drenthe is een feit. In Emmen kunnen moeders met hun kind vanaf nu terecht in een hotel in plaats van dat ze naar huis moeten. Kraamzorg in Drenthe staat al een tijdje onder druk omdat er te weinig kraamverzorgenden zijn. In het hotel zitten de moeders op één locatie, waardoor de verzorgenden minder hoeven te reizen en zo tijd kunnen besparen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app of op of onze website rtvdrenthe.nl.
8: Sebastian, dankjewel. Ja, Greta, goedemiddag. Het is weer heerlijk als ik zo naar buiten kijk. Maar blijft het wel droog?
9: Het blijft wel droog, ja. En je ziet allemaal wat kleine afgeplatte stapelwolken voorbij drijven uit het noordwesten. Dat is ook de hoek van waar de wind waait. Die is een beetje aan het opsteken. Het zal vanmiddag veel matig zijn. Windkracht 3, misschien net aan 4. Dus die gaat wat aanzwengelen. Ja, stapelwolken zon. Het is heel rustig weer eigenlijk met dat weerbeeld. En de temperatuur ligt op veel plekken al zo tegen de 20 graden. Stijgt nog een beetje verder. Kop van Drenthe gaat naar 21 graden. En het zuiden, zuidoosten naar 23 graden. Met dus behoorlijk wat ruimte voor de zon.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Anouk in de

0: Crazy van Hot Chocolate.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, Harm is wel een beetje een chicken magneet momenteel, hoor. Want zit je nou weer naast een vrouw, Harm?
3: Ja, ik heb wat met vrouwen. Nou, vrouwen hebben wat met mij, Anouk. Ik weet niet wat het is, maar het is wel opvallend. Eerst word je ingehaald door een jonge meid met een trekker. Maar nu zit er het is echt een plaatje. We zijn hier vlakbij Arvelte. En dan gooien ze een mooie groene oude ophaalbrug over. Die denk ik was nooit meer ophaald worden, want er komt geen scheepvaartverkeer meer door het Oranje Knol. Maar er zit een mevrouw te vissen. En het is echt. Moet je dacht, kijk hoe mooi dat is. Hoe idyllisch dat hier is. Aan dat alle Oranje Knol met al die mooie bluiende kattensteerten en de zwalvis die hier, de boerenzwaluw die hier kennelijk zien nust heeft onder die brug. En er zit een dame te vissen. Dus ik kan niet laten, dan moet ik even weer aan de proor. Ik mag zelf ook graag vissen, maar je ziet niet zo vaak een vrouw alleen aan het viswater. Dus dat is de meude weer om door is even. Heel zachtjes en voorzichtig een gesprekje met haar. We wilden haar ook niet steuren natuurlijk, want ze is in opperste concentratie naar de dobberakking. Dag mevrouw, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wilt meer die bieten, mevrouw, weer aan?
4: Ja, dat is een goede vraag, maar dat wil niet heel erg bijten.
3: Nee, toch niet, hè?
4: Nee. Ik heb 1 rietvoorn gevangen. Okay. En dat was wel een mooie, zo'n beetje zo grote. Oh, ja. Maar het wil hier niet zo heel goed bijten, maar het zit hier zo lekker.
3: Oh, het is dan een prachtig plekje hier.
4: Prachtig, prachtig.
3: En de zwaluw die kwetter hier onder bijna onder hangen.
4: Er zit een nest waarschijnlijk onder de brug.
3: Ik denk het ook, ja.
4: Ja, ja.
3: Je ziet niet vaak een vrouw alleen aan het viswater.
4: Nee, helaas niet. Nou, hoewel, ik ben een keer naar een vrouwenvisdag geweest in het westen van het land. Ja. En daar waren er toen ineens heel veel.
3: En, toch wel,
4: ja. Ja, en ik geloof dat er ook op tv heb je een tv-uitzending van vrouwen die vissen.
3: Ja, ik kan me ook niet voorstellen waarom een vrouw dat niet mooi zou vinden.
4: Nee, dat vind ik ook niet. Het is heerlijk. Ik doe het al sinds ik heel klein ben. En ik heb van mijn opa geleerd.
3: Ja.
4: Ja, dus,
3: en,
4: om te doen.
3: En waar was dat in welk landsdeel? Niet in Drenthe, denk ik.
4: Nee, het was in Willemskanaal, vlakbij Haren.
3: Oké.
4: Ja. Ja, klopt. Ja.
3: Leuk.
4: Ja.
3: Ja. Mooi, het is een prachtige ontspanning. Over het algemeen, er zit hier wel vis in het Oranje Knol, toch?
4: Dat zou je wel zeggen. Maar ik ben hier zondag ook geweest en toen waren het er ook maar een paar. Ja. Dus het wil niet zo heel goed bijten. Het is een prachtig plekje.
3: Ja, heerlijk. Ja. En een mooi klein hengeltje ook niet. Sommige vissers die zien met enorme lange poken van 10, 11 meter.
4: Ja, ik heb er nog één. Die is veel langer, maar het is zo onhandig. Dat zit hier gewoon nu even lekker zo.
3: Ja, prachtig toch. Ja. Kun je wel eens commentaar op van andere mensen die zeggen, een vrouw alleen, dat viswater.
4: Nee, gelukkig niet. Want eigenlijk zou het heel gewoon, ja. Zou je het heel gewoon kunnen vinden.
3: Dat vind ik ook, ja.
4: Vind ik ook, dus ja.
3: Je vist met stoet, met deeg?
4: Ja. Gewoon een deegje witbrood.
3: Aan je ruisvoeren moet je met maden vissen. Hè?
4: Ja, dat is zo. Ik heb zondag met maden gevist. En toen kreeg ik inderdaad ook een mooie.
3: Of een mespiertje.
4: Ja, kan ook. Ja, en ik zat hier met een nichtje van mijn overleden vrouw en haar man. En dat is een echt goede visser. En die heeft dan allerlei dingen bij zich. Verschillende soorten voer. Maden, mais, voer wat hij maakt.
3: Je hebt nog geen voerplek maakt.
4: Ja, heeft hij wel gedaan, ongeveer waar ik nu zit. Okay. En daar een

0: heel stuk verderop, maar het helpt niet.
1: Nee, toch? Nee, ja, maar eigenlijk moest het maar zo heel vroeg geweest, hè? Of s'avonds in de schemer.
0: Het is veel te warm nu, dat zou best kunnen. Ja,
1: het is een mooi plekje.
0: Geen probleem, ja.
1: Ben je ook al in Orvel te Westen?
0: Nee, nog niet. Nee. Ik logeer in de Kiel.
1: Oh ja.
0: Een mooi plekje. En ik had even een paar uurtjes over, dus ik denk, ga weer even lekker zitten.
1: Orvel is wel een aanrader, is een museumdorp.
0: Een mooi museumdorp. Daar gaan jullie nou met de trekker
1: naartoe? Dan gaan we met de trekker naartoe.
0: Nou, goed idee.
1: Ik wens je nog een hele fijne middag.
0: Ja, ik u ook.
1: En geniet van de mooie omgeving.
0: Zeker.
1: En van misschien wel een paar visies die jij vangt.
0: Wie weet.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dank je wel.
0: Goeiedag, graag gedaan.
1: Prachtig, hè? Nou, zo kun je toch een heerlijke middag zitten. Hoe ontspannend is dat?
2: Ja, dat is fantastisch. Waar vind jij meestal op dan, Harm?
1: Nou, hier in Nederland mag ik ook graag op witvis. Ik ga niet zo vaak, maar als een watertje. En dan proberen een paar mooie brasems te vangen, vind ik leuk. En als wij naar Noorwegen gaan op vakantie, ja, kijk, dan heb je weer aan de fjorden vang je zeevis. En dan kun je een distriet van jouw makreel en een kabeljauw en koolvis en pollak en zo. Dat is prachtig. En dat kun je nog eens heel lekker opeten als je dat zelf vangt. Dat doen we hier in Nederland meestal niet. En dan zetten we ze net eens weer terug en dan kunnen ze nog eens een keer weer vangen. Maar ik vind ook, ik doe van kind af aan al. Ik heb het net als mevrouw ook van mijn opa en van mijn vader leert. Ja, ik vind het fantastisch. Het is altijd spannend. Je bent in de natuur, ook één met de natuur. Ja, prachtig hobby.
2: Het wordt ook steeds populairder. Want ik krijg echt, en dat is niet gelogen, net ongeveer 10 minuten geleden een appje van mijn vakantievierende dochter. Die zegt, ik ben aan het vissen. Nou, en die is 17. Dus het gaat helemaal aan. Goed. Ja. Hey, ben je weer op die trekker en we hebben zomaar weer contact.
1: Ja, goed zo.
2: Doei.

0: Neil Diamond op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: Wat veel liedjes zijn er binnengekomen. Hartstikke leuk om allemaal te lezen. We kunnen echt maar een paar laten horen. Maar we lezen ze allemaal en we nemen ze allemaal mee in onze keuze tot 26.
2: Ja, waren er een hoop.
0: Ja, ontzettend. En nog steeds trouwens hoor. Je hebt denk ik nog een minuut of vijf om je suggestie door te geven. Wij zoeken vandaag liedjes waarin een drankje bezongen wordt. En dat heeft met de voetbalvereniging uit Hoogveen te maken. HZVV. Die stopt met het schenken van ranja en of thee in de rust. Want het kan niet meer vanwege nieuwe regelgeving, wetgeving. Worden ze strenger gecontroleerd op het gebruik van plastic wegwerpbekers. En zeggen ze nee, we kunnen het niet maken om allemaal kopjes of glazen te gaan gebruiken. Dat trekken we allemaal niet. Dus we leveren gewoon niks meer.
2: Een rigoureuze maatregel.
0: Ja, precies. Nou, toen belde Ali als eerste. En zij gaf dit liedje door.
3: Zij dronk ranja met een rietje. Mijn Sofietje.
0: En dat is natuurlijk een hartstikke passend liedje. En als je als eerste belt, dan mag je ook meteen een letter kiezen op het rad. Ze koos voor de J van Johnny Lyon, de zanger van dit liedje. En dus is de J al bezet, maar hebben nog 25 plekken over. Zullen we nog wat suggesties doen?
2: Joke, die belde met een klassiekertje van Billy Joel.
4: There's an old man sitting next to me. Making love to his tonic and gin.
0: Ja! Oh, wat hoop ik stiekem dat die...
2: We zijn altijd even kijken, waar zit nou precies het drankje dat bezongen wordt, hè?
0: Ja, dat vond ik bij de volgende ook. De suggestie van David, die kwam namelijk met een liedje van Jan Smit.
5: Mij krijg je niet gek, zit hier op mijn stek, met een cappuccino.
0: Is ook zo, hij zat daar met een cappuccino. Vond ik hartstikke mooi gevonden. Jan komt met een suggestie van Henny Vrienden.
6: En dan proef ik weer karnemelk met bitterkoekjes. Ik kader door mijn oude boekjes.
0: Ja, en dat zijn dan niet van die liedjes waar ik 1, 2, 3 aan denk. Zo'n één kopje koffie van VOF de Kunst komt heel vaak binnen. Ja. Hè? Dat zijn van die liedjes dat 1, 2, 3 wel naar boven komt. Maar nee, hartstikke leuk. Nog eentje doen?
2: Ellie, die belde met een liedje van Dennis Hendricks. Deze namelijk.
7: Zet alleen nog koffie voor ons twee.
0: Oh, dat is een deelnemend liedje van het Songfestival Drenthe. Niet van afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor. Ja, toen werd het de tweede.
2: Dit is wel een bekende, ja.
0: Koffie voor ons twee. Goedemiddag met Anouk. Oeh, ik
8: Hallo Anouk.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Jan Vrilling.
0: Dag Jan, zeg het eens.
8: Ik had blauw van de sangria, van de Johnny's.
0: Ach, die hadden we ook nog niet. Hey, goeie, dankjewel hè. Doei.
8: Oké, okay.
0: Ja, zoveel verschillende drankjes. Peter Paul kwam met deze van Jannes.
9: Laat de zon verschijnen. Met een ijskoud pilsje.
2: Dat is ie.
0: Ijskoud pilsje. Ja.
2: Ja, daar kan ik wel naar uitkijken.
0: Mama, wat is mijn pils? Kreeg ik ook binnen. En René Karst met zijn zoon. Ik drink alles. Oh ja. Deze komt trouwens ook heel vaak binnen.
10: Ik ga zwemmen in mijn car dilemma.
2: Ja.
10: Je kijkt me aan. Wat doe je met me?
0: Ja, leuk.
2: Daar weten we wel allemaal precies waar het bezongen drankje zit.
0: Nog eentje doen?
2: Geert.
0: Ja.
2: Die kwam met deze van Skik.
11: Laat van melk en honing, wie dempt de wijn? Laat van melk en honing, wie dempt de wijn?
0: Ah, dat wordt weer een mooie rat. Deze die ik nu laat horen, komt er ook op. Want ik geloof dat die wel 10 keer binnen is gekomen.
12: Een glaasje Madeira, my dear. Dat drink je toch voor je plezier?
0: Ja, de braak. Ja, dit wordt een heel gevarieerd rad. Mooi man. We sluiten de lijnen. Dank voor alle suggesties. Wij gaan zo het rad erbij pakken. En dan ga jij even slingeren, hè?
2: Gaan we doen.

0: Bananarama en Shy Boy.
1: De slingerplaat.
0: Jij hebt het rattenbein gepakt. De J, weten we, is bezet door het liedje van Tony Lyons, Sofietje. Ali gaf hem door, maar de anderen, ja, ik heb hem hier voor me staan, de hele lijst. Maar dat is nog een grote vraag, hè?
2: Spannend.
0: Ja,
2: mag
0: gaan
2: ik
0: we draaien? Ja, zeker weten. Alle liedjes met drankjes.
2: Hij draait naar de J, hij draait hem voorbij. Hij komt uit op de Q van Quinten.
0: De Q van Quinten. De Q is in dit geval van Greetje. Greetje Ekkelboom gaf een liedje door waarin melk bezongen wordt. Komt-ie aan.
1: De slingerplaat.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een dekupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw dekupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dekupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag met

0: René en High Time You Went.
1: Vriendje of tombola.
0: Het was een slechte timing, hè, dat ik jou net een koekje gaf.
2: Ik was helemaal blij in mijn mond vol te stoppen met koekjes. En dan zeg je 5 seconden later, kom, gaan we.
0: Ja. Maar je bent het kwijt. Ja?
2: Het zit nog ook ergens achter mijn keel.
0: Het is ook echt zo'n koekje-tijd, toch?
2: Twee uur. Nee, heerlijk.
0: Tientje of Tombola, we spelen het de hele zomer met ontzettend veel prijzen. Hier in de studio, misschien kunnen we wel even schakelen. Dat mensen die meekijken met TV Drenthe of radio luisteren via TV Drenthe ook de studio kunnen zien. Jullie zijn een beetje begonnen naar een zoektocht voor een nieuwe naam voor het hobbelpaard.
2: Ja.
0: Florian heet het al jaren, maar ik hoorde Wim zeggen, hij wilde graag een vrouwelijke variant dit jaar.
2: Ja, en hij zei zelfs dat hij gender-inclusief wilde zijn. Oh, ja. Dus ook een onzijdige naam mag voor het paard.
0: Ja, nou ja, dat is wel te winnen hier deze hele zomer. Zo'n prachtig houten hobbelpaard. Maar dat is niet het enige. Er zitten echt ontzettend veel prijzen in. Ik kan hem er wel even bij pakken. Klompen bijvoorbeeld zijn vanmorgen al gewonnen. Er zitten echt hele leuke RTV Drenthe koekblikken in.
2: En ik zie ook dat er 2 bidons op staan. Dus als je dit jaar tegen HZVV voetbalt, dan zou ik meedoen met het spelletje.
0: Je eigen bidon meenemen, ja. Inderdaad. Hey, bioscoopbonnen zitten erin. Een van de hoofdprijzen natuurlijk. Een helikoptervlucht plus VIP-arrangement. Nou, dat is hartstikke leuk allemaal. Verder toegangskaarten voor het een of ander. Maar ook pennen en stickers. En een leuke slipper. Nou, te veel om op te noemen. Als je meedoet met het spelletje, maak je in ieder geval kans op een van die prijzen. Of je kiest natuurlijk voor de veilige weg. En je laat een tientje overmaken op je rekening. Dat kan ook, want het heet niet voor niks. Tientje of tombola. En in de tombola zitten die prijzen. Wat moet je ervoor doen? Nou, heel goed naar dit fragment luisteren en doorbellen als je weet welke Drentse band dit lied heeft gemaakt.
1: Als het gras 2 kontjes hoog is, hela hi, hela hop.
0: 0592331188. Welke Drentse band heeft dit lied gemaakt?

0: Simply Red and Something's Got Me Started.
1: Vriendje of tombola.
0: Wies heb ik aan de lijn. Wies Hummel uit Nieuw-Amsterdam. Goedemiddag, Wies.
2: Anouk.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ah, daar ben je. Het is zo druk op de lijn. Oh, er wordt zoveel gebeld, maar gelukkig...
2: Ja, vakantie, hè?
0: Ja, ja, mensen hebben de tijd, hè?
2: Ja, daarom.
0: Om een spelletje te spelen. Heb jij ook echt nog vakantie of heb je alle dagen vakantie?
2: Nou, ik heb eigenlijk alle dagen vakantie.
0: En ga je nog...
2: Ja, we gaan nog wel. We zijn in mei geweest naar Santa Susana op de Costa Brava.
0: Oké.
2: En we gaan 1 oktober gaan we nog naar Zakynthos in Griekenland.
0: Oh, dat heb je er goed voor staan, Wies.
2: Ja, lekker joh.
0: Oh, lekker in het voor- en na-seizoen.
2: Ja. Och, ja, we zijn niet meer tijdgebonden, hè?
0: Nee. Ah, oh, lekker man, lekker rustig. Wat is het mooiste plekje waar je ooit bent geweest, Wies?
2: Wow. Nou, het mooiste plekje. Ja, we niet echt van die, zoals de Malediven of Curaçao zou ik ook nog graag een keer in willen. Maar ja, niet nou, ik kan niet echt zeggen. Griekenland vind ik mooi, ik vind Spanje gedeeld wel mooi. En nou ja, Turkije heb je ook hele mooie plaatsen erbij. Maar ik kan nou niet specifiek zeggen van, dat vind ik de mooiste plaats.
0: Nee, ben je wel eens in Slovenië geweest?
2: Nee.
0: Nee, want daar hoorde ik Sebastian over. En om mij heen steeds meer geluiden. Jij bent net terug uit Slovenië, hè? Dat schijnt heel mooi te zijn, Sebas.
3: Ja, ik ben in Ljubljana geweest, de Sloveense hoofdstad. Heel erg mooie stad, oude stad. Ook een beetje rondgetrokken door het land. En het mooie aan Slovenië is dat je natuur hebt, de Alpen, maar ook de kust. Dus het ene tijd heb je het gevoel dat je in Oostenrijk bent. En nou, een uurtje rijden en je eet een pizza aan de kust en denkt, ik ben in Italië.
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest, Wies. Jij ook niet, dus.
2: Nou, nee, ik ben ook nog niet in Italië geweest. Daar ben ik ook nog niet geweest.
0: Oh.
2: Dus, maar daar hoor ik ook allemaal mooie dingen over. Maar dat is ook maar net waar je daar zit. Want ja, dat is ook heel toeristisch natuurlijk.
0: Ja, maar eerst Griekenland. Hè?
2: Ja, gaan we eerst doen.
0: Ja.
2: Gaan we eerst doen.
0: Maar eerst het mooie Nieuw-Amsterdam gewoon. Lekker thuis.
2: Ja, dat is ook heel mooi, hè.
0: Hé, ik liet een fragment horen. Deze.
4: Als het gras 2 kontjes hoog is.
0: En de vraag is, of de vraag was, welke Drentse band zong dit?
2: Idra.
0: Ja! Wat goed, gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Wil jij dat we een tientje naar je overmaken? Of zeg jij van nee, laat Sebastian...
2: Nee, laat hem maar een muntje ingooien.
0: Een muntje ingooien. Ben jij er dan klaar voor, Sebastian?
3: Ja, het is allemaal weer veel te laat dat ik in actie schiet.
0: Wat dan? Nee joh.
3: Maar ik heb een muntje gevonden.
0: Aha. Nou, gooi hem er maar in wat mij betreft, toch, Wies?
2: Ja hoor, gooi er maar in.
0: Kijk je mee op tv, Wies, of niet?
2: Ja, ik kijk mee, ja.
0: Dan zie je dat mooie hobbelpaard staan daar. En je kijkt naar de rug van Sebastian.
3: Er komt geen balletje naar beneden, maar het muntje zit erin.
2: Oh,
0: dan moet je een beetje schudden misschien. Oh, hij gaat nu met grof geweld schudden, zie je dat? Oh jee,
2: ja, ik zie het.
0: Er valt wat af.
2: Nou, het zal toch niet gebeuren?
0: Nee, Sebas, wat gaat hij nu doen? Hij grabbelt van bovenaf. Want er komt niks uit, Sebastian.
3: Nee, het muntje zit erin. En ik probeer nog één keer te draaien.
0: Ja.
3: Maar kunnen we zelf mij laten grabbelen uit de grabbelton? Mag dat voor één keer?
0: Hij moet het toch doen? Hij moet het toch gewoon even zo schudden.
3: Ik ga nog een muntje proberen.
0: Oh, dat kan? Oh, dan loopt hij misschien helemaal vast, Wies.
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat mijn geluksmuntje was.
0: Oh, ik hoor wat. Sebastian, wat gebeurt er?
3: Komt nu een balletje naar beneden.
0: Ja, zie je? Nou.
3: Het blauwe balletje.
0: Oh, dan ga je weer naar een ander plekje. Dan moet ik even weer kijken wat ik dan doe om jou in beeld te krijgen. Is dit beter? Nee. Sebas, zou je een stapje opzij willen doen? Andere kant opzij?
3: Ik zie. Oeh, Wies, ik hoop dat je van schrijven houdt. Want het is de RTV Drenthe pen.
0: Nou, ben je daar een beetje blij mee?
2: Ja hoor, en nog een mooie RTV Drenthe sticker erbij van je kunt Drenthe praten. Daar ben ik helemaal tevreden.
0: Wies schrijft, die blijft. Gefeliciteerd.
2: Hartstikke mooi, dank je.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. De Schotse hooglander die vrijdagnacht is doodgeschoten tussen Assen en Gieten brak los na een aanval van een wolf. Dat zegt de eigenaar van de kudde, Petra Bouwman. Volgens haar sloegen meerdere runderen na de aanval op de vlucht. Het dier maakte deel uit van de kudde van Anlo. Dat is een groep van zo'n 200 Schotse hooglanders die wordt ingezet voor natuurbegrazing in het Drentse A-gebied. Nog altijd gestrest van de aanval werd het dier gevonden op de N33. Dat vormde een dusdanig risico dat de politie moest ingrijpen. Die koos voor een kogel omdat bij een verdoving het meestal 10 minuten duurt voordat het dier neergaat. Bij Bouwman heerst berusting, ze treurt, maar vertrouwt naar eigen zeggen op de inschattingen van de politie. De politie heeft nog niemand aangehouden na de gewapende overval gisteravond op een pizzeria in Assen. Volgens de politie zijn de overvallers er met een buit vandoor gegaan, maar wat die buit is, is nog niet bekend. De politie gaat uit van 2 verdachten. En voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. Volgens de club is dat een logisch gevolg van nieuwe wet en regelgeving, zegt voorzitter Albert-Jan Giethoorn.
6: Plastic is verboden en ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven, kunnen we mokken uitdelen, maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
5: In de praktijk werd het verbod op plastic nauwelijks gehandhaafd, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar en daarom neemt HZVV nu de vlucht naar voren. Langs de N48 vlakbij Linden mag een KPN-antennemast komen van 40 meter hoog. Een commissie die kijkt of bouwwerken goed in de omgeving passen is daar kritisch op, maar de gemeente De Wolde werkt toch mee aan het plan. De Wolde zegt dat er onderzoek is gedaan naar meerdere plekken, maar deze locatie is volgens de gemeente de beste optie. Volgens de gemeente valt de mast door het vele groen in de omgeving nauwelijks op. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer nog, Greta Spannenburg.
7: Ja, stapelwolken zon. Het is heel rustig weer eigenlijk met dat weerbeeld. En de temperatuur ligt op veel plekken al zo tegen de 20 graden. Stijgt nog een beetje verder. Kop van Drenthe gaat naar 21 graden. En het zuiden, zuidoosten naar 23 graden. Met dus behoorlijk wat ruimte voor de zon.
4: In Norg zoeken ze wilde buren. Waarom, dat hoor je zo.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: Wilde Buren. Ja, ik blijf die titel fantastisch vinden. Want op een of andere manier heb ik een heel ander beeld bij dan waar donderdag naar wordt gezocht. Want komende donderdag gaan kinderen in Norg op zoek naar die wilde buren. Aan de telefoon heb ik Peter van Wijk van Natuurplaats Noordse Veld. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want welke zoektocht wordt gedaan? Naar welke wilde buren?
1: Ja, ik weet niet welke link jij elke keer legt. Maar het zijn toch gewoon, we bedoelen gewoon de diertjes bij ons in de buurt. In het bos en in het water, ja.
0: Een speciale zoektocht voor kinderen. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja. Nou, we hebben een aantal mensen die hebben best veel verstand van de diertjes. Van zowel bodemdiertjes als waterdiertjes. En dan mogen ze met hun op pad. En dan gaan we op zoek. En alles wat je vindt, daar proberen we een beetje uitleg over te geven. En waarom het belangrijk is dat ze er zijn. En wat ze nodig hebben. En waar ze van leven en wat ze eten. Dus van alles en nog wat.
0: Ja, gewoon bewust om je heen kijken.
1: Ja, en niet te snel. Mooi op een klein stukje even goed kijken wat er allemaal is. Want ze zijn heel klein meestal.
0: Ja.
1: Dus dan moet je even goed kijken.
0: En wat zie je dan? Welke dieren kom je tegen?
1: Nou ja, dat kun je natuurlijk ook thuis wel kennen. Je hebt de pissebedden en de duizendpoten en mieren en spinnetjes en van alles en nog wat. Maar in het water heb je ook bloedzuigers bijvoorbeeld. En de waterspin vind ik altijd wel gaaf. En van alles en nog wat, ja. Te veel om op te noemen bijna.
0: Ja, en die zoektocht die doe je met kinderen komende donderdag. Voor welke leeftijd is dit geschikt?
1: Nou, ga uit van de basisschoolleeftijd.
0: Oké. Okay.
1: En dat zou mooi zijn.
0: Mogen ouders ook mee? Of zijn de kinderen
1: natuurlijk.
0: Echt helemaal... Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Ga je met een hele groep op pad?
1: Ja, inderdaad. En dan zowel bij het water kijken als in het bos.
0: Wat leuk.
1: Wat er allemaal te vinden is. Ja.
0: Ik zeg steeds ook donderdag, want hoe laat vertrekken jullie?
1: Om 2:00.
0: En hoe lang duurt het?
1: Van 2 tot 4 ongeveer.
0: Oké, 2 uurtjes. En zijn de kosten aan verbonden?
1: Ja, €2,50 per kind.
0: Ja.
1: Maar dan krijgen ze ook een glaasje oranje voor. Dus dan hebben we een leuke middag met elkaar.
0: Leuk. En moeten ze ook wat meenemen dan?
1: Nee, we hebben alle spulletjes. Hebben we. Het is wel belangrijk dat je via de website even opgeeft. Even aanmelden.
0: En welke website
1: Want
0: is dat
1: we
0: dan?
1: Hebben wel de natuurplaats.nl. En dan bij de wilde buren, kopje. We willen wel genoeg aandacht aan iedereen geven. Dus een plek voor 20 kinderen.
0: Ja.
1: Nou, er zijn nog een paar plekjes vrij. Het loopt al best goed, maar er zijn nog wel een paar plekjes vrij.
0: Ja.
1: Dus even via de website en dan kan je gewoon lekker mee.
0: Hartstikke leuk. Het is echt zo'n mooie vakantieactiviteit ook. Om bewust
1: dit
0: te gaan doen en om je heen te kijken. Doe je dit 1 keer dat je dit organiseert of vaker?
1: Nee, dit doen we vaker. We hebben natuurlijk ook het laatste pad bij ons. Je kan ook zelf op pad. En dan krijg je bij ons een schepnetje en een emmer mee en een zoekkaart. En dan mag je zelf naar de beek om waterdiertjes te zoeken.
0: Ja.
1: Maar nu gaan er dus ook mensen mee die er wat meer verstand van hebben. En dan krijg je nog wat meer uitleg.
0: Leuk.
1: En ik wijs de plekjes aan waar je wat kan vinden natuurlijk.
0: Ja, noem nog even jullie site, zodat we even kunnen kijken wat wanneer allemaal er is. En voor welke leeftijd allemaal.
1: Ja, www.denatuurplaats.nl. En dan is het de activiteiten valt onder, wat je zelf al noemde, ontmoet je wilde buren.
0: Ja, ik wens je heel veel plezier met alle kinderen en die zoektocht. Dankjewel, Peter.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei. Doei, doei.

0: OJ's en Backstabbers.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, Harm is met de trekker op pad onderweg naar Orvelte. Dat is de eindbestemming van vandaag. Is het een beetje druk daar, Harm?
3: Nou, ja, het is hier wel druk, maar ik ben nou op plek. En ook, dat is echt een boerenerf. Dat heeft niks met het museum te maken. En er is hier iets heel wat moois. En we hebben hier op uitnodiging van Ingrid. Die appdoes vanmorgen, die zegt, ik heb een hele grote schuilbak. Want je hebt ook een schuilbak hier bij je hoes. Maar zei je, vrienden, dat slaat werkelijk alles. Moet je toch eens kijken, wat een joepert van een schuilbak. En ze dacht de oorzoet van, ik wil met je wel eens even echt een echte grote schuilbak. Dag Ingrid.
4: Oh, mooi.
3: Hoe kon je er naartoe om zo'n grote schuilbak te maken?
4: Nou, dat is een beetje meer geluk. Geluk. Ik heb hem toevallig kunnen krijgen.
3: Oh.
4: Nou, dan,
3: hij was er al.
4: Nee, hij was er al. Ja, hij was er al. Ja. Maar hij is zo zwaar, ik laat hem gewoon staan. En niet te tillen.
3: En maakt mensen toch gebroek van dan? Of hoe gaat dat?
4: Heel veel, ja. Heel veel, ja. Dat is geweldig. Jong en oud. Hè. Kinderen vinden het hartstikke leuk om te doen. Maar de oudere generatie, die daagt elkaar ook nog goed. Het is allemaal nostalgie wat ze zegt dan.
3: Maar gebeurt dat ook spontaan? Dat mensen die hier zo langskomen, dat ze hier zo heen loopt en begint te schulden of niet?
4: Ja, dat gebeurt met drukke dagen wel. Kijk, en morgen hebben we een speciale dag. Dus dan is er ook weer meer activiteit qua kinderen. En dit is natuurlijk voor kinderen hartstikke mooi om te doen.
3: Ja, maar voor ons ook eigenlijk wel een beetje.
4: Ja.
3: Maar we zijn Schulden dan binnen in Wen. We doen het met Hamilton ook al die zaterdags als de vereniging te gast bent.
4: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Dat giet ook om de punten, hè?
3: Giet om de punten, ja. Maar hoe vaart dit nou? Dit was net als een gewone schuldbak.
4: Ja, maar je moet meer, kracht hebben, denk ik. Oh, ja. Dat is het enige verschil. Want er zijn wel eens mensen die gaat dan beginnen, maar de eerste tiende die komt nog niet tot de helft. Dus dan heb ze de deur van, we moeten wat harder gooien. En dan giet het wel uiteindelijk.
3: Maar hoe gaan we dat even doen? Gaan we even een klein wedstrijdje doen?
4: Wij gaan een klein wedstrijdje doen. Dan laten we dat maar doen.
3: Maar wie dan moet jij eigenlijk beginnen, hè?
4: Ik dan beginnen? Of, dan begin ik.
3: Ladies first, hè? Dames moeten eerst. Nou, Ingrid, die gaat beginnen. Maar die kent die bak natuurlijk ook goed, hè? Alhoewel, eerst de drie brikken. Ik ben ook knotsen van brikken. God, maar het ben jij zomaar tegels. En nu zit er... Ja, het begin is er. Die is ook wel mooi glad. Heb je er nog wat aan de hand of niet?
4: Ja, het is een onderlemend plaat, zegt mijn man dan. Dus die plaat trekt nooit krom en die blijft al die glad.
3: Oké. Erbelmeel erop, sinds ze van de brikkenmikkers.
4: Ik heb van mij nog even groene sief schoonmaakt.
3: Waarom glimde zo mooi? Ah.
4: Maar
3: nog 5 te gaan. Ja, dan heet 20 punten. Maar niet 2, maar nog geen mine.
4: Ik dacht dat
3: we
4: wel
3: een lien
4: in zaten.
3: Dan houden ze toch een lien in.
4: Het ligt nog vast, hè, zegt ze dan.
3: Nou, dan gaan we eens opkijken. De punten. In de 2 liggen. Dus 20 punten is sowieso. Ja. En dit is 20, 20. Nou, 30 punten.
4: Precies,
3: nou, dat is goed onthouden.
4: Ja.
3: Gewoon gooien, dan moet ik. Zal mee meedoen als ik er overeen kom. Ik ben net van die grote gevulde koeken, zo groot mensen. Nou, gevulde koeken, jongen. Nogal wat dan. Nou, de eerste is al mooi mis. Ik wil net als jullie, Ingrid. Als ik bakker. Ja, die zit in de 3. Wat pla, nog één erin. Nou. In de 4. Ah, zie lekker horst hier. De ene, daar krijg ik hem niet in. Ja, daar liggen. Maar hier er nog niet in. Ik moet inderdaad wat harder drukken als hij met zo'n klein schuilbakkie. Valt dan niet meer hoor. Ik mik op een 1 en ik kom op een 2, jongens. Die zit erin. Ik ben de deur. Nou, hoe lukt?
4: Ik ben wel de winnaar, denk ik.
3: Is dat zo?
4: Ja, oh nee, ik heb het nog niet.
3: Ja, nou, dat is 20. 20 en 12 is 32. 32 en 9. Ja.
4: Ja. Met de kampioen.
3: Ja, dankjewel, Ingrid. Ja, ja, ja, adel verplicht, hè. Dus ja, ja, nou, gelukkig. Nou, het is meer geluk als wie zijn, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het hartstikke mooi bak. Maar je moet wel veel meer kracht zetten dan met een gewone sjoelbak. Ja.
4: Ja, Mark stuurt de hele dag er dus ook, met veel kinderactiviteiten.
3: En iedereen die dat leuk vindt, die kan hier gewoon komen.
4: Die mag dat maar hier gewoon doen. Ja.
3: Ik hoop dat hij zwart van het volk wordt.
4: Nou, dat gaat zeker lukken. Dat gaat zeker lukken.
3: Ingrid, dankjewel.
0: Ja, mooi man daar. Harm op zijn knalrooie trekker. Met de trekkertocht van RTV Drenthe.
5: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lapgrond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kamer.

0: het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Radio Drenthe.
1: Studio Steenbergen.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Twee weken lang in 1971 op nummertje 1. 3 hits in totaal in Nederland. The Sweet. Dit was dus eentje daarvan. Funny, funny.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s. Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, goedemiddag. 21 juli, 3 uur alweer geweest. En dat betekent een nieuwe Studio Steenbergen met een bomvolle show. Als je net al de radio aan had, even voor drieën, dan kreeg je het al mee. We pakken nog even het staartje van de trekkertocht mee zometeen. Die landt zo dadelijk in Orvelte, waar we dan de trekker weer parkeren voor de nacht. Verder, jouw kans weer op een nieuwe prijs in Tientje of Tombola. Dat is na vieren, dus hou daar de radio sowieso voor aan. En het komende uur heel veel fijne muziek uit de jaren 60 en 70... waar we zo de geschiedenisboeken even van induiken. Een fijne plaat uit de Drentse Duizend voor je opgezocht. En nog heel veel andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Ike en Tina Turner? Hoorden er toch een beetje bij? Ga je horen zometeen ook Heaven Must Be Missing an Angel.

en John Paul Young ga je ook horen. Love is in the air. Oh, heerlijk. Love is in the air. En nog een plaat met Love in de titel. Love Me Tonight, Tom Jones. Ga je horen over 3,5 minuut. We beginnen met wat Duits. Het is Marianne Rosenberg. En Ich bin wie du.

0: Zo, dat is een mooi einde. Hè? Tom Jones en Love Me Tonight. Daarvoor ook nog Marianne Rosenberg.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: En Ich Bin Wie Du, die volgens mij ook te vinden is in de Drentse Doezend. Daar durf ik wel bijna mijn geld op in te zetten. Elke dag in dit uurtje jaren 60 en 70 pakken we ook even uit die Drentse Doezend. Een plaat uit die jaartallen. En ja, dat doe ik zelf elke zaterdag natuurlijk gewoon 2 uur lang. Hè. Ik weet niet of je het al een keer hebt meegekregen, maar zet vooral de radio aan zaterdag tussen 12 en 2. Het beste uit de Drentse Doezend de hele zomer lang. Niet alleen maar uit de jaren 60 en 70, maar van alle jaargetijden. En dan gaan we die hele lijst bij langs. En niet alleen maar die van vorig jaar, maar van de afgelopen 5 jaren. Want we zitten al in 5 jaar Drentse Doezend wat we vieren met elkaar. Nou, de plaat die ik even voor je eruit heb gepikt voor dit keer, die is een beetje met een zakkende, een dalende lijn bezig. Ooit stond hij een beetje in de top 150. En nu 2023, 213, 2024, 203. En afgelopen jaar bijna op de helft blijven steken. Op 436. Het is toch een plaat waarvan je zou zeggen, die hoort er wel bij. Dus ik dacht, deze uit 1964 alweer. Dus wel fijn dat die ook in 2025 nog goed in het geheugen lag om erop te stemmen. Die laat ik vandaag eens even weer aan je horen. Dus bij deze, een van de beste uit de Drentse Doezend. The Animals. En House of the Rising Sun op Drenthe.

0: Radio Drenthe, Manfred Mann en Pretty Flamingo. En daarvoor dus uit de Drentse duizend House of the Rising Sun.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, de Trekkertocht. Ik zei het al, we pakken er nog even een staartje van mee. Want we zijn de hele dag onderweg geweest van Exlo via Ezengroen, De Kiel, Schoonoord, Wezenbebrug. En dan tot slot Orvelte, wat de eindplek is. Waar Harm nog steeds natuurlijk is, en de vraag aan Harm is... Harm, heb jij eigenlijk iets met oude boerderijen?
3: Ja, zeker heb ik door wat met. Want ja, ik ben nog net... hoe de tijd, bij ons in Sleen en, hoe het, ja, en in Westervelde, waar mijn op en oma wonen... Toen hij toen nog echt nog van dit soort boerderijen... die ook nog zo bewoond werden met rode geraniums op de route... met een tuigerik... Vertoes, hè, een Lindrik. Ja, Geert, je bent hier rondleider bij het Ottenshoes, want daar staan we nog in Arvold. Ja. Dit is echt nog zoals 100 jaar geleden ook was, hè?
4: Ja, dat zeggen wij ook altijd tegen de bezoekers die hier komt, en die ben talrijk. Van, wij willen je laten zien hoe een gegoede boerenfamilie een 100, 120 jaar geleden woonde. Ja. En daarbij zeg ik ook altijd, dan kreeg ik ook vraag, is dit een rieke familie? Zeg je, nee, boeren ben niet riek. Ik ben wel gesteld, want al het geld heb ze in het land en in het vee en in de boerderij zitten. Maar wij willen dus duidelijk maken van, wat is nou een situatie van 100 jaar geleden? Dat geeft het hem.
3: Ja, en 100 jaar geleden, zeg jij, maar ik ben in 1961 geboren. Ik kan me nog wel herinneren dat er toch nog van oudere mensen waren die het zo hadden. Ja, misschien van Ben, want Ben is net als 100 jaar geleden inricht, hè?
4: Ja, dat klopt. En dat schrijft bij mij nog heel goed aan. Voor kinderen zeg ik wel eens eerst een soort van omgedraaide science fiction. Want die snapt er helemaal niks van. Bijvoorbeeld een telefoon. We hebben een telefoon aan de kant hangen. En dan vraag kinderen van hoe heb je nou kunnen redden dat die telefoon niet meenam. En dat soort dingen is voor kinderen dus heel erg moeilijk verstelbaar. Maar vindt het wel mooi. Als het maar nee is, dan vindt men het altijd wel leuk.
3: Je moet er helemaal wat zijn. Je ziet hier heel vaak grootouders met kleinkinderen, hè? Die ja, dan hier rondloopt. Ja. Die grootouders vertelt van ja, zo was dat vroeger. En zo die opa of zo die oma daar.
4: Ja, dat doen we zeker. En voor de kinderen hebben we dan een puzzeltocht uitzet in de boerderij. Een veerwapen te leren kennen die haar opa en oma dus wel goed kent, maar zij niet. Nou, dat werkt echt wel bij kinderen. En dan zeg ik van, nou, als jullie niet weten, dan vraag je maar aan opa en oma. En als die het niet weten, dan vraag je het aan mij. Maar dat is een succesformule. En leerzaam voor kinderen ook.
3: Ik denk dat dit een van de weinige boerderijen is trouwens in Arvel die niet bewoond wordt, hè?
4: Dat klopt, ja. Die is helemaal ingericht. En we draaien ook nog een hele mooie korte documentaire film over het Arvelde Dagboek. En een beetje mooie liefdesaffaire die niet goed afloopt. En je dat vindt jong tot oud prachtig. Ja. Dat is, is een mooie serie. En, we draaien helemaal jaren, iedere keer applaus.
3: Ja, mooi. Hè? Daar komt die mensen van boeten. Ik spreek nog met een vrouw die hier, die hier geboren en getogen is in Arvelt. En die hier toch desondanks toch elke week nog een paar maal komt. Dan zou je zeggen van ja, Arvel is natuurlijk niet meer zoals 100 jaar geleden was. Het is een museumdorp. Het wordt natuurlijk vooral bepaald door al die toeristen die hier rondloopt. Maar echt, Arvel, dat blijft wel gewoon in Arvel komen of in Arvel wonen. Ja. Of komt er weer om zelfs?
4: Ja, maar goed, dat kan ik me voorstellen. Ik ben op Leebroek geboren en getogen. Ja. Daar kom ik ook vaak. En dan heb je toch het gevoel dat je thuis komt. Hoe simpel het ook mag klinken. Maar dat is zo, ja. Ja.
3: Ook op een Saksische boerderij?
4: Ja, op een Saksische boerderij.
3: En ook wel veel overeenkomsten, denk ik. Maar wat daar heet, hoe was ze daar in Leebroek deed en hoe zit hier deed?
4: Ja, er is niet veel verschil. In de bouwstijl is in grote lijn hetzelfde. Groot is van dit soort formaten hetzelfde. En ja, de inrichting kan wel een beetje verschillen. Maar ik zeg bij bezoekers ook altijd, je hebt bedsteden en je hebt er een kabinet in staan, je hebt een opkamer. Nou, daar zijn een paar belangrijke ingrediënten. En je hebt een wiemel. Ja. Een wiemel, dat werd ook weinig mensen weten.
3: Oh, ik vind het nog wel degelijk.
4: Ja, ja, ja.
3: De vader, laat mij nou goed de mond zeggen.
4: Ja, ja, ja, precies. De worsten in de wiemel. Hè? Ja, ja.
3: En de schenk en de nagelholten.
4: Ja, precies. Ja.
3: Ja, heerlijk.
4: Mensen uit Oost-Gelderland en Oost- en Twente, die kent het ook.
3: O ja.
4: Ja, want het is een Neder-Saksisch woord, hè? Dus dat wordt dan wel gebruikt. Ja,
3: en in Duitsland komt ook veel Duitsers hier, van mij.
4: Ja, We kregen veel Duitsers, ook Belgen trouwens. Dat, de laatste jaren heel veel mensen uit België. En dat is heel plezierig volk om rond te leiden. Die bent, Nederlanders bent bij de rondleiding wel iets wat afwachten. Maar Belgen die, reageert onmiddellijk als ze wat zien.
3: Wat grappig.
4: Het is heel plezant om ooit in mooi Belgisch te zeggen. Ja.
3: Het blijft een mooi dorp, Arvoelt. Ja, het is een, hoe zijn ze dat vroeger ook, een levend monumentendorp.
4: Ja. Nou ja, we zeggen ook, wij proberen de cultuurhistorie levend te houden. En dat morgen bijvoorbeeld, dan is er een... noemen wij de ambachting- en activiteitendag. En dan gaan we een stuk of 10-12 activiteiten verspreid door het dorp. En waar ook kinderdingen zelf mag doen. Dus een stroof leggen of een tol maken. Zelf een tol maken. Een touw draaien, klompjes warm. Nou, noem maar op. Ongeveer 10 activiteiten. En de schaapskudde die binnenkomt. Dus, ja, nee, dat is altijd een topdag.
3: Als je morgen niet weet wat je doen moet, dan kun je een Arvoel, neem de kinderen of de kleinkinderen maar met. Er is zat te doen. Ik hoop dat je nog heel veel volk rondleiden mocht. En dat je dat nog haalt met veel plezier blijft doen.
4: Ja.
3: En wij sluiten onze tweede, tenminste mijn tweede trekkerdag af. Hier in dit prachtige mooie dorp. Met deze fantastische achtergrond waar ik heel veel mooie herinneringen heb. Tot morgen.
0: Ja, het ziet er fantastisch uit daar, Harm. Dankjewel weer voor vandaag. En morgen inderdaad, dan gaat de trekker toch verder. Dan trekken we van Orvelt via Westerbork, Zwichelt, Bruntingen naar Nieuw-Balingen. En dan is er ook weer genoeg te beleven.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe. Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
9: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
0: Het is 3:30 geweest. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het nieuws. De Schotse hooglander die vrijdagnacht is doodgeschoten tussen Assen en Gieten brak los na een aanval van een wolf. Dat zegt de eigenaar van de kudde van Anlo, waar de koe bij hoorde. En Robbie Kelder heeft een transfer gemaakt naar Saoedi-Arabië. De in Assen opgegroeide voetballer doorliep de gehele jeugdopleiding van FC Groningen en droomde van een debuut in het eerste elftal van de club, maar dat liep dus anders. En voetbalvereniging HZVV uit Hogeveen die stopt met het schenken van ranja en thee in de rust. Plastic bekertjes zijn officieel verboden. En HZVV ziet geen mogelijkheid om op een andere manier ranja en thee te verschaffen. Dit en meer lees je ook uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in de app. Het weer dan. Het is vandaag een dag met veel bewolking, maar ook droog. In het oosten meer zon. In de loop van de dag in het hele land een mix van zon en stapelwolken. Vanmiddag wordt het 20 graden en morgen tamelijk bewolkt. Af en toe wat lichte regen of motregen en dan 19 tot 22 graden.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Studio Steenbergen.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel op Radio Drenthe.
1: Op deze dag in...
0: We duiken de geschiedenisboeken eens even in van de jaren 60 en 70. Die centraal staan natuurlijk tussen 3 en 4 op deze Studio Steenbergen dag. Nou, dan beginnen we direct helemaal vooraan, 1960. Dan wordt Sirimabanda Ra Naike... Zo, ik hoop dat ik het zo goed uit heb gesproken. Premier van Sri Lanka, dat is op zichzelf niet zo heel erg bijzonder. Maar wat wel bijzonder is, is dat ze een vrouw is. En daarmee de allereerste vrouwelijke premier ter wereld. Op deze dag in 1966 bereikte Georgie Fame de nummer 1 in de Britse hitlijst met dit liedje.

0: Getaway heet het. Is eerst maar een heel kort deuntje dat dan speciaal is gemaakt voor een benzinecommercial. Maar de producer, Danny Cordell, die zit er wel een hit in. En dus werd het uitgewerkt tot een compleet nummer en met dus succes. In 1968 is er een superspannende ontknoping in de Tour de France.
1: Nog nooit eerder heeft de wielerronde van Frankrijk zo'n spannende finale gekend als in de 55ste Tour. En het was onze landgenoot Jan Janssen die voor de dramatische ontknoping zorgde. In de tijdrit over 55 kilometer moest het gebeuren. Bij de start stond Janssen in het klassement 16 seconden achter op de drager van de gele trui, de Belg Van Springel. Toen Jan Janssen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. Zijn ploegleider hield hem onafgebroken op de hoogte. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Janssen, die nu als winnaar werd gehuldigd. En terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging, ging een van vreugde huilende Janssen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven.
0: Ja, Jan Janssen dus. En ook vandaag in de Tour trouwens een tijdrit op het programma. Kijk of die ook nog een beetje spannend gaat worden. De Beatles dan, die beginnen op deze dag in 1969 in de Abbey Road Studios in Londen aan de opname van dit.

Een compositie van John Lennon. En het wordt de openingstrack van het album Abbey Road. Dan Jim Croce, die bereikt op deze dag in 1973... de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst met Bad Bad Leroy Brown.

0: wel heel erg triest. Maar nou ja, wel op nummer 1 gestaan, dat dan weer wel. Nog even naar 1977 tot slot. Ondanks heftige protesten treden de Sex Pistols op in het populaire Engelse tv-programma Top of the Pops, waar ze hun derde single playbacken.
1: And that completes the voting.
0: Dit is trouwens niet deze.

komt uiteindelijk tot nummertje 7 in de Britse hitlijsten te staan. Ja. Nou, over hitlijsten dan gesproken, laten we onze eigen top 40 er maar eens even bij pakken. En wel die van 1966, van 21 juli 1966 dus. Drie plaatjes weer voor je op een rij gezet met zometeen de mama's en de papa's. Monday Monday stond op nummer 3 in de lijst. En eerder liet ik je al horen dat ik Ike en Tina Turner ging draaien. River Deep Mountain High, die steeg van 18 naar 11 in de derde week dat hij in de lijst stond. En de Hollies, die waren er ook te vinden. Die maakten ook een reuze sprong. Er kwamen nieuw binnen op plek 28 in de weken voor. En in de tweede week stegen ze door naar nummertje 14. En uiteindelijk zouden ze zelfs doorstijgen naar nummertje 3. Liedje over wachten op een bus. Nou, wie had dat gedacht? De Hollies op Radio Drenthe en Bas Stap.

0: Monday, Monday van de mama's en de papa's op Radio Drenthe. In dus die top 40 van 21 juli 1966. Daarvoor ook nog Ike, Tina Turner, River Deep, Mountain High en The Hollies en Bas Stap.
1: De jukebox.
0: We pakken de jukebox er even weer bij. En op dit moment wordt er in de Amsterdam Arena weer gras gelegd. Zag ik net voorbij komen. De hele zomer lang zijn daar allerlei concerten geweest. Onder meer Harry Styles is er geweest, Bruno Mars. En afgelopen weekend nog The Weeknd. Was wel dan weer mooi. Allemaal geweldige shows daar gehad in de Amsterdam Arena. Op deze dag in 2004 was er in de Amsterdam Arena ook een concert. Volledig uitverkocht, namelijk die van Simon & Garfunkel. Nou, en als je dan een beetje naar die setlist zit te kijken, dat begon met Old Friends. Nou, America kwam voorbij. Hey Schoolgirl. De Everly Brothers waren er trouwens ook nog. Er was er nog een tweede set met onder meer Mrs. Robinson. En toen waren er ook nog twee toegiften. Jazeker, twee stuks. De eerste bestond uit The Boxer en Cecilia. En de tweede uit Leaves That Are Green. En tot slot de 59th Street Bridge Song. Die 59th Street Bridge Song, die ga je zo meteen horen in de jukebox. En we beginnen met die andere uit die eerste toegift, namelijk Cecilia. Ja, natuurlijk. Dus een puntje erin. En gaan met die banaan.

0: Hey Tess.
1: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: Chicago en Saturday in the Park.
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Goedemiddag, vieren geweest op Radio Drenthe. Leuk dat je erbij bent met het komende uur in Studio Steenbergen. Jouw kans op een hele mooie prijs. Misschien heb je hier al wat prijzen zien liggen. Als je de tv aan hebt op TV Drenthe, dan zie je hier op tafel echt van alles en nog wat. Je zou kunnen denken, wat is dat joh allemaal? Wat een zomerse bende, want dat heeft het wel. Mooie uitstraling. Dat zijn allemaal prijzen die te verdienen vallen in Tientje of Tombola. Dat is deze week begonnen. We spelen het een paar weken hier op Radio Drenthe met hele mooie prijzen. Zoals bijvoorbeeld een hobbelpaard, maar ook kleinere prijzen. Zoals opblaasbare teenslippers. wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Vanochtend of vanmiddag ging er volgens mij een tuinhaspel uit. Kortom, heel veel prijzen in Tientje of Tombola. En zometeen, ergens tussen nu en 5 uur, jouw kans om weer een mooie prijs te winnen. En dan te kiezen dus voor 10 euro of een slinger in de tombola. Slinger aan, een muntje in de tombola en een draai. Dat is het eigenlijk, hè? Een draai aan de tombola. Waar dan een andere prijs, groot of klein, uit kan vallen. Ook opvallend nieuws wat ik hier graag even wil vertellen. In Vlaanderen is er namelijk een kip die een uitzonderlijk groot ei heeft gelegd. Het is een ei wat 117 gram weegt. Dan denk je, nou, dat is toch niet zo heel veel. Maar het weegt dus bijna 2 keer zoveel als een gemiddeld kip-ei. En is dus ook bijna 2 keer zo groot. Dat is altijd de vraag of het dan maar in zo'n doosje past, hè? Wouter Wijtink, die is van de Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen. En die noemde het bij de collega's van de VRT heel uitzonderlijk. Nou, dat kan dan te maken hebben met de leeftijd. Want we weten dat oudere kippen in staat zijn om grotere eieren te leggen, zegt hij. Maar waarschijnlijk is er sprake van een constructiefout. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eidooier in de eischaal zit. Dus dat je het eigenlijk een soort van 2 eieren in 1 hebt. Nou, wat er met het ei gaat gebeuren, dat is onbekend. Maar er kan ongetwijfeld een aardig omeletje van worden gebakken. Ik moet zeggen, zo'n gebakken eitje, ja, is best wel heerlijk. Maar uit den boze natuurlijk als je veganist bent.
2: Veganisten die zeggen dat je alles wat je nodig hebt aan voedingsstoffen kunt halen uit een louter plantaardig dieet. En dat geloof ik ook. Beetje vitamine D bijslikken, beetje B12 bijslikken en dan lukt dat. Denk ik, dat kan volgens mij. Je kunt alles wat je nodig hebt halen uit een louter plantaardig dieet. Alles behalve troost. Ja, ik heb nog nooit iemand jankend in zijn bed met een foto van zijn ex in zijn handen zien graaien in een bak met linzen. Nee, dat is niet waarnaar je grijpt bij pijn en misère. En er zijn ook maar 2 soorten veganisten, hè. Er zijn die hele mooie, gestroomlijnde veganisten. Een beetje gespierd, met gedefinieerde spieren, kuiten en abs die je ziet met wie je naar bed wil. En er zijn veganisten die je herkent aan de gieren die boven hun hoofd cirkelen. Huh? Dood haar, veel te veel rimpels voor een leeftijd, donkere kringen onder hun ogen. Dat je denkt, jongen, als zo iemand mij gaat vertellen wat ik allemaal niet moet eten, denk ik, hey, even een stapje terug, yoga lul. Super veel respect dat jij met je tenen je knotje kan aanraken. Maar misschien moet jij iets meer focussen om niet beginnen met ontbinden. Oké?
1: Radio Drenthe.

Nathalie in Brooklyn en Toorn daarvoor nieuw werk van Tangerine. Work for the Love hoor je natuurlijk hier op Radio Drenthe. Want dat draaien we heel erg graag. Wat ik ook graag voor je draai zijn af en toe wat nieuwe platen. Deze heb je misschien al voorbij horen komen hier op Radio Drenthe. Het is de nieuwste van Taylor Swift. En dat is niet zomaar een liedje. Nee, ik vind het mooi dat er grote artiesten zijn die toch ook zo af en toe, nou ja, ze zullen er ook wel een leuk centje voor krijgen, maar ook zichzelf een soort van uitlenen om een titelsong te maken voor een film. Billie Eilish deed het bijvoorbeeld eerder voor de Barbie-film. Nou, die plaat werd een groot succes. En Taylor Swift deed het recent voor de nieuwe film Toy Story 5. Nou, ik denk dat inmiddels, er zijn 5 delen, dus zo'n beetje, nou, heel wat generaties hebben de Toy Story films al gezien. Al was het dan niet met je kinderen of met je kleinkinderen. En nu dus een nieuwe variant. Die draait in de bioscoop. Toy Story 5. En Taylor Swift die heeft dus de soundtrack ervoor geschreven. Ja, het is een plaat die gaat over Cowgirl Jessie. Uit dus Toy Story. De avontuurlijke Cowgirl uit de films. Die al meedoet sinds Toy Story 2. En uitgegroeid is tot publieksfavoriet. Nou, en dit nummer, ja, dit is een frisse, nieuwe draai aan het verhaal. In het teken van hoop en een reunie met Jessie's allereerste eigenaresse, Emily. Nou, droom voor Taylor Swift om dit liedje te maken, zei ze. I knew it, I knew you.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Het is 4:30. Ik heb de hoofdpunten van het Drentse nieuws. De rechtbank Groningen heeft Bas V. uit Nieuwolda veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor het bedreigen van meerdere slagerijen in Drenthe en Groningen. De straf heeft hij in het voorarrest al uitgezeten. En de Schotse Hooglander, die vrijdagnacht is doodgeschoten tussen Assen en Gieten, brak los na een aanval van een wolf. Dat zegt de eigenaar van de kudde van Anlo, waar de koe bij hoorde. En Robin Kelder speelt in Saoedi-Arabië na een transfer. De in Assen opgegroeide voetballer doorliep de gehele jeugdopleiding van FC Groningen en droomde van een debuut in het eerste elftal van die club. Maar dat liep dus anders. Dit en meer lees je ook bij ons op de website rtvdrenthe.nl en in de app. Ja, en het weer dan. Vanmiddag voor velen vriendelijk zomerweer. Met een matige noordwestelijke wind. En hier en daar wat stapelwolken. En ook wel wat zonneschijn. Het is zo'n 21 tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regelen. En een schamele 19 graden.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Studio Steenbergen.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

Chic en I Want Your Love. Daarvoor ook nog Spargo en One Night Affair. Het is de tijd voor, jawel. Vriendje of tombola. God, daar kijk je dan toch bijna het hele jaar weer naar uit, zou je bijna willen zeggen. Het is Tientje of Tombola in de zomer van Radio Drenthe. We hebben weer ontzettend veel prijzen hier staan en in de tombola gesport, gestopt. En het loopt echt uit een van natuurlijk het hobbelpaard wat weer van de partij is. Tot hoedjes, tot pennen, tot tuinslangen, tot nou, heel veel zomersvermaak voor op de camping. Nou, en jij maakt gewoon kans daarop. Je kunt daar gewoon mee naar huis gaan met zo'n mooie prijs. Of natuurlijk gewoon voor 10 euro, want dat is het spel. Je kunt als je wint, dus ik stel je zo meteen een mooie vraag. En kom je in de uitzending en heb je het goede antwoord, dan mag je kiezen tussen 10 euro of een draai aan de tombola, waar dan natuurlijk een mooie prijs uit zal gaan komen. Althans, dat is het idee natuurlijk. Kan dus ook gewoon een pen zijn. Maar ja, dat zie je pas later. Goed, de vraag voor dit moment is eigenlijk een hele...

treurige namelijk. We kennen hem allemaal, het Eelder Bloemencorso. Dat is ook altijd lekker te zien hier op TV Drenthe. En de vraag die erbij hoort is: welke bloemen worden het meest gebruikt bij het Eelder Bloemencorso? Dus welke bloemen worden het meest gebruikt bij het Eelder Bloemencorso? Weet jij het antwoord? Dan bel of dan app je 0592 33 11 88. En misschien spreek ik je dan zo

0: Muziek van Nina Bailey op Radio Drenthe. Je hoorde het liedje Consolation Prize. En ik heb dat al eerder gezegd. Ze klinkt een beetje alsof ze misschien wel super internationaal is. Die artiestennaam heeft ze ook wel een beetje mee. Maar ze komt gewoon uit de andere mooie plaat. Consolation Prize dus. Vriendje op tombola. We gaan eens even weer een lekker spelletje spelen. Tientje of tombola, dat doen we deze zomer uit mijn hoofd 3 weken lang. En anders heb ik nu een week extra eraan geknoopt als het niet zo is. Het moet ook wel, want de tombola moet leeg. Of in ieder geval de pot met al die tientjes erin. En misschien gaat een van die tientjes of de tombola wel naar Robert Bouwman. Goedemiddag, Robert.
1: Goedemiddag.
0: Wat was jij aan het doen op deze dinsdag?
1: Nou, ik was vanmorgen een viswedstrijd uit, dus...
0: Oh, kijk aan. En nu vanmiddag? Oh, ik hoor trouwens de radio op je achtergrond staan. Wil je die misschien even zachter zetten? Of even uit, als het even kan?
1: Ja, ik zal hem maar zijn.
0: Ja, want anders hoor ik mezelf. En dat vind ik over het algemeen is dat wel handig als je bij de radio werkt. Maar dubbel is ook zo wat.
1: Ja, zo, dat is zo, ja.
0: Ja. Zo, sorry. Nog één keer. Wat was je vanmiddag aan het doen? Of zat je gewoon lekker rustig op de bank Radio Drenthe?
1: Ja, ik ben nooit meer eten, dus...
0: Aan het eten? Nu al?
1: Ja.
0: Oh, mooi op tijd, ja.
1: Ja, ja.
0: Is daar een speciale reden voor? Moet je nog weg? Of,
1: nee, hoor. Nee.
0: Je had gewoon honger.
1: Ja.
0: En wat schaft de pot?
1: Nou, bontjes.
0: Oeh, kijk aan. Lekker. Toch? Ja. Hoop ik. Zijn ze goed gemaakt? Goede kruiden erop of zo? Of met een beetje jus?
1: Alles goed.
0: Alles goed. Alles goed. Ja. Hey, en jij luisterde naar de radio en toen dacht je, ik heb wel een beetje verstand van bloemen.
1: Ja,
0: of denk je gewoon van iedereen in de provincie weet dit wel?
1: Nou, we hebben dan een beetje gedacht dat dat al was.
0: Ja, want de vraag is als volgt. Welke bloemen worden het meeste gebruikt bij het Ilderbloemencorso? En jouw antwoord daarop is...
1: De dahlia's.
0: Dahlia's. Kijk je ook altijd naar Bloemencorso? Of ben je er wel eens geweest of zo? Of,
1: Nee, nooit geweest. Ik daar ook niet naar. Dus, nee.
0: Het schijnt best indrukwekkend te zijn om daar een keertje naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Aanraden.
1: Ja.
0: Goed, of er kaartjes of iets dergelijks, VIP-passen inzitten in de tombola, dat weet ik niet. De vraag aan jou is natuurlijk, ga je voor het tientje of ga je voor de tombola?
1: Voor de tombola.
0: Ga je voor de tombola? Ja, weet je het zeker?
1: Ja. Ja, okay. Ik weet het zeker.
0: Nou, dan ga ik even wisselen van microfoon. Kijk, ik klik ook direct een beetje anders. Want dan moet ik natuurlijk helemaal naar die tombola toe lopen. En ik ben maar een beetje in mijn up vandaag. Dus ik moet even de hele tocht afleggen, hoor, die kant op. Dus geef me even de tijd. Eens even kijken. Je kunt ook op de televisie, als het goed is, meekijken met dit spektakel wat ik ga doen. Helemaal die kant op lopen. Oké, even kijken. Nou, had ik natuurlijk in de voorbereiding ervoor kunnen zorgen dat ik er alvast even een muntje in had gedaan. Volgens mij ben ik dat vergeten. Even kijken. Ja, muntje uit eigen zak. Nou, waar hoop je eigenlijk op?
1: Oh, maakt me niet uit.
0: Nee, geen voorkeur?
1: Nee, ja.
0: Oh. En je hebt ook geen gelukskleur of zoiets wat het balletje eigenlijk zou moeten zijn?
1: Nee hoor.
0: Oké. Okay. Ik heb RTV Drenthe rood met een beetje groen. Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, nou ik hoop het maar. Het zou toch mooi zijn als er iets spectaculairs in zit vanmiddag. Dat zou toch heel erg mooi zijn. Even kijken. Wat een administratie om te doen in je eentje allemaal dit zeg. Godverdikke zeg.
1: Ja, maar ook lekker fit bij,
0: ja. Nou ja, ik had het er nog over dat ik nog moest hardlopen. Maar nou goed, ga ik ook nog even trommelen. Oh, wat zijn het eigenlijk dunne papiertjes. Verbrand je wel eens op je hoofd?
1: Nou, soms.
0: Oké, nou dat gaat nu niet meer gebeuren. Want jij bent een gloednieuwe eigenaar van een echte RTV Drenthe pet. Jawel. Gefeliciteerd. Ah, Robert, daar maak je helemaal de blits mee hoor.
1: Jawel, hè?
0: Ja, dat wordt dikke puik. De pet gaat naar je toe komen. Ik wens jou nog een mooie dag. Eet smakelijk nog eventjes.
1: Ja, dankjewel.
0: En een mooie zomer ook gewenst, hè?
1: Ja.
0: Komt wel goed, denk ik.
1: Denk ik ook wel.
0: Gewoon rustig aandoen, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan die RTV Drenthe pet opzetten natuurlijk. Dat is wel belangrijk.
1: Ja. Goed, dat gebeurt, hoor.
0: Mooie dag, Robert.
1: Ja, hoi.
0: Hoi.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Aan tafel.
5: Zo. Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met Jeffrey Verdel.

0: Madonna en Material Girls. Het strat nog op natuurlijk afgelopen weekend tijdens die veelbesproken halftime show. Hè?
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Hoewel ik mij toch afvroeg of dat wel live was. Volgens mij was het in ieder geval het deel van Madonna was playback. Dit op Radio Drenthe is wel ooit live ingezongen in een studio. Material Girl dus. Goedemiddag, het is 5 uur geweest. We blikken zometeen even terug op de dag van Drenthe. Dat doen we uitgebreid. Bijvoorbeeld op de trekkentocht. Die ging vandaag van Exlo naar Orvolte. En dat deed mijn collega Harm Dijkstra natuurlijk op de trekker. Deze hele week nog trekt hij door het Drenthe heen. En daar blikken we zometeen even uitgebreid op terug. En verder ook veel sport. Zometeen blikken we vooruit, moet ik eigenlijk zeggen, op het nieuwe seizoen bij het handbal van Hurry Up. En we zijn te gasten bij, of niet te gast, we spreken de voorzitter van HZVV over wat wordt er nou eigenlijk geschonken in de rust, omdat een eeuwoude voetbaltraditie eigenlijk gestopt wordt. Nou, waarom dat is, dat hoor je zo meteen. En verder natuurlijk het belangrijkste nieuws. De politie heeft een 44-jarige man uit Assen aangehouden voor de gewapende overval van gisteravond op een pizzeria. Ze zijn ook nog op zoek naar een tweede verdachte. Robin Kelder, die deed de hele jeugdopleiding van FC Groningen en wilde graag debuteren in het eerste elftal, maar dat loopt anders. De in Assen opgegroeide voetballer maakte een transfer naar Saoedi-Arabië. En de rechtbank Groningen heeft Bas V. uit Nieuwolda veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor het bedreigen van meerdere slagerijen in Drenthe en Groningen. Die straf die heeft hij in het voorarrest al uitgezeten. Nou, dit en meer ook zometeen om 5:30. En dan spreek ik ook Grita over het laatste weer in onze provincie. En er is altijd tijd voor muziek natuurlijk op Radio Drenthe. Van Yves Berendsen nu.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen. Het is nog wel vakantie voor de meeste mensen, maar voor de handballers van Hurry Up zit hij er alweer op. De selectie is gisteravond begonnen met de voorbereiding op een nieuw jaar in de Super Handball League. 5 spelers zijn vertrokken en trainercoach Sven Hemmers heeft 4 nieuwe mensen bij de groep. Maar hij kan er wel wat meer gebruiken.
1: Nou ja, goed, er mag nog wel iets bij. Maar ik denk dat wij in de basis wel weer een leuke ploeg van een leuk niveau hebben staan.
2: Mag ik het nog een laatste keer hebben over de vorige spel, bepaler, Emiel Hoogland. Een mooie transfer naar Duitsland. Lijkt me een speler die moeilijk te vervangen is.
1: Ja, maar ik denk dat het voor sommige jongens ook wel goed is. Emiel was heel erg bepalend. En op een gegeven moment zag je ook dat iedereen alleen maar keek naar wat gaat Emiel doen. En dan pas gingen we handballen. Dus voor sommige jongens betekent dat nu weer een stapje harder lopen. En zelf weer leren initiatief te nemen.
2: Afgelopen seizoen, kwartfinale van de Super Handball League. Uiteindelijk de laatste 4 van het landskampioenschap. En niet te vergeten de bekerfinale. Je mocht heel lang meedoen. Zit zoiets weer in het vat? Ik weet dat het moeilijk is om nu te voorspellen. Want je bent ver weg van de start van de competitie. Wat is het gevoel?
1: Ja, kijk, weet je, ik denk dat wij in de basis weer veel kwaliteit hebben. Alleen het blijft dat wij een kleine kern hebben. Dus bij ons moeten de puzzelstukjes goed vallen. En we moeten het lang volhouden. Kijk, en dat wordt de uitdaging. Andere ploegen die hebben hoger budget. Die kunnen meer spelers halen van een bepaald niveau. Dus die zullen daarmee normaal gesproken langer volhouden. En voor ons blijft strijdlust blijft ingrediënt nummer 1. En dan kijken hoe kunnen we het volhouden en wat kunnen we dan op de mat leggen.
2: Tot slot, vaak heeft men het over vakantiekilo's. Bij jou is er wat af.
1: Ja. Nou ja, goed, laten we ons vooral focussen op de ploeg en niet zozeer op mij.
2: Toch staat het je goed.
1: Dankjewel.
0: Aldus trainercoach Sven Hemmers van de handballers van Hurry Up uit de Zwarte Meer in gesprek met verslaggever Stijn Steenhuis. Ja, en we gaan natuurlijk het komende jaar de mannen van Hurry Up ook weer volgen in hun handbalseizoen. Kijken of ze weer ver komen.

0: Van Morrison op Radio Drenthe en Brown Eyed Girl HZVV... die stopt met het schenken van ranja of thee in de rust. En daarmee breekt de voetbalclub met een oeroude voetbaltraditie. Maar de club kan niet anders. Dat zei voorzitter Albert-Jan Giethoorn vanochtend tegen Judith.
1: Plastic is verboden. En ook kartonnen bekertjes, daar zit ook plastic in, is ook verboden. Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieven. Kunnen we mokken uitdelen? Maar dan komen we op duizenden mokken. En dan is het voor ons geen optie meer om ranja of thee op deze manier te kunnen schenken.
2: Waarom niet? Wordt het dan te duur? Wat is het dan?
1: Nee, maar dan heb je afwasmachines nodig, omdat die omzetsnelheid in onze kantine dan zo groot is. En die investeringen zijn zo hoog dat het geen optie is.
2: En zijn er niet recyclebare bekertjes bijvoorbeeld?
1: Ja, die recyclebare bekertjes, dat hebben wij ook uitgezocht. Daar zit ook gewoon plastic in. En die vallen dus ook onder de wetgeving. Dus ik heb ook op jullie site van RTV Drenthe wat van collega-voorzitters wat reacties gezien. Het gaat absoluut niet omdat wij niet gastvrij zijn. Maar wij zijn gewoon gedwongen door deze regelgeving om een andere optie te kiezen. En ja, dat doen wij nu ook.
2: Want u noemt de collega's inderdaad. Op onze site staat een aantal reacties. Sommige collega's zeggen van, we gaan eens even goed kijken hoe ze dat doen bij HZVV. Misschien nemen we dat wel over. Anderen zeggen, kom niet aan onze ranja of thee. Dat is een uiting van onze gastvrijheid. Maar ja, die hebben dan toch ook te maken met diezelfde wet en regelgeving. Waarom kunnen die daar wel mee door en u niet?
1: De inspectie leefomgeving en transport, die moet handhaven op deze regelgeving. En die heeft eerst gezegd, we gaan niet direct handhaven bij sportclubs. En daardoor denken sportclubs van, wij kunnen het nog wel even uitzingen. Maar het is gewoon verboden. En daarop hebben wij eigenlijk gewoon een stap naar voren gedaan. Want als ze nu zeggen van, we gaan handhaven per 1 januari... ja, dan zijn die andere sportclubs ook allemaal aan de beurt. En dat wilden wij niet meemaken. En het is ook nog steeds een duurzame oplossing die we nu hebben gekozen. En daar zijn wij wel erg trots bij op als club, dat wij een erg duurzame club zijn.
0: Ja, en wie komend seizoen dus tegen HZVV speelt, die zal zelf voor een versnapering moeten zorgen.

0: Can't Fight the Moonlight van Lee en Rhymes. We gaan naar de trekker.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, deze week sluit Harm de trekkertocht af. Hij trekt verder totdat we uiteindelijk vrijdag weer uitkomen in Sleen, waar we 3 weken geleden ook weer zijn begonnen. Vandaag was hij met de trekker op pad van Exlo naar Orvelte. En net buiten Exlo genoot hij daar van de, nou ja, schitterende omgeving.
3: Hier woon je toch werkelijk, ja, midden in de vrije ruimte, zonder dat je, ja, buurten zelf zichtbaar bent. Ja, dan moet je van al. Er zijn mensen die dat fantastisch vinden. Er zijn ook mensen die zeggen van, ik moet er niet aan denken. Het lijkt mij persoonlijk wel hartstikke mooier. En dan moet de cameraman Gert ook. We hebben vandaag een gast in, die heeft Flintwijk ook al met West. Erik Haan. Ben je bestuurslid van de Vrienden van Drenthe?
4: Nee, ik ben gewoon sympathisant.
3: Oh ja, goed, ja.
4: Ja, ik ben gewoon lid, zeg maar, van de Stichting Vrienden. En nou ja, zo gedurende keer word ik hier gevraagd om een keer wat mee te werken met de activiteit. Dus zodoende. Ja, als chauffeur.
3: Vandaag. Ja. Chauffeur van dienst. Ja.
4: Ja, chauffeur van dienst. Ja, ja, ja, ja. Vorige week met Robert en vandaag met jou ben ik op pad. Ja,
3: en een mooie route vandaag.
4: Ja, hartstikke mooie route. Dus ik ben heel benieuwd.
3: Ja, de rieden is er niet bij, hè?
4: Nee, maar dat geeft ook niks. Nee, het is ook mooi weer. Dus,
3: Het is zo weg. Je kon ook echt niet zo vaak langs. Maar dan moet je, en dan steek je vanaf Exlo de 34 over. En dan kun je, als je daar linksaf gaat, dan kun je, ga je weer richting Emmen. Of als je nog naar de Wieden gaat, dan ga je richting Poolshoogte. Ik denk al hier de bos in gehad.
4: Oh, ja.
3: En dan kun je bij Poolshoogte ongeveer route. Maar op die plek starten wij, op weg naar Iezegroen en de Kiel. Erik, wat heeft jou bewogen om lid te worden van de Vereniging Vrienden van RTV Drenthe?
4: Ja, het hoort een beetje bij Drenthe. Hè. Ik ben natuurlijk ras echte Drenthe, Assenaar. Dus,
3: Assenaar.
4: Ja, Assenaar ook nog. Dus ik vind gewoon, weet je, het is gewoon een hoe zeg ik, overmorgen telecameraman. Dus je staat dicht bij de mensen als omroep zijnde. Ja. Het is regionaal, het is betrokken omroep. Dus je wordt er wel enthousiaster over. Altijd leuke programma's om naar te kijken. Ja. En een stukje betrokkenheid bij het clubje, bij de omroep. Dus ja, vandaar.
3: Heel letterlijk in dit geval. Nou, we waren vanmorgen even, het Belustra's en de kikkers misschien ook wel ontdekt. We waren even een poosje uit beeld. We hadden een kleine technische storing. Maar gelukkig heeft onze onvolprezen technici dat weer hersteld. En kunnen we gewoon weer volledig in beeld vandaag door de provincie. Hè? Nou Erik, ik hoop dat je een mooie dag hebt. Het tornado is hartstikke mooi. Ja, het weer is fantastisch.
4: Fantastisch. Het weer zat wel in link. Dus we zijn benieuwd wat de dag ons brengt.
3: En het landschap is hier mooi. Ik hoop dat we wel een beetje meer volk tegenkomt. Als daar hier Eller en Brammer, die komen misschien dat tegen. Maar veel meer zal hier ook niet rondscharrelen.
0: Ja, daarna ging Harm dus door naar Schoonhoort. En wie die daar allemaal tegenkwam, nou, dat daar gaan we zo meteen maar eens even op terug.

0: weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: 6:30, ik heb de laatste hoofdpunten uit het nieuws voor je. Een 44-jarige man uit Assen is aangehouden voor de gewapende overval van gisteravond op een pizzeria in Assen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. De rechtbank Groningen heeft Bas V. uit Nieuwolda veroordeeld tot 10 maanden celstraf voor het bedreigen van meerdere slagerijen in Drenthe en Groningen. De straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. En de Schotse Hooglander die vrijdagnacht is doodgeschoten tussen Assen en Gieten brak los na een aanval van een wolf. Dat zegt de eigenaar van de kudde van Anlo, waar de koe bij hoorde. Nou, dit en meer lees je ook allemaal uitgebreid op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan. Grieta, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jeffrey.
5: Krijgen wij vannacht ook voorstaande grond? Ik heb gelezen dat dat in Twente het geval was.
6: Ja, in Twente.
5: Nacht.
6: Voorstaande grond, ja. min 0,1. Nou ja, is onder nul. Ja. En dat zo midden in de hondsdagen. Hè? Het officieel warmste deel van de zomer.
5: Het
6: ja.
5: is ongelofelijk. Ja. Ik heb overdag vandaag weinig vorst gevoeld, moet ik zeggen.
6: Nee, het was toch vriendelijk weer, hè? Met 21 tot 23 graden. En ja, het kan wel eens koud worden, maar dan moet het in de zomer wel dan moeten er aan veel voorwaarden worden voldaan. In ieder geval dat er geen bewolking is. En er komt juist in de loop van avond bewolking aan. Dat houdt de uitstraling tegen. En dus heb ik nachtelijke temperaturen bij ons van een graadje of 13, 14 uitstaan.
5: Oh, dat is best toch wel hoog, toch?
6: Ja, dan kun je wel in je tentje gaan liggen vannacht. Ja, ja. Zeker.
5: En waar koersen we dan op de morgen en de komende dagen? Is het nog een beetje meer van hetzelfde?
6: Ja, het is wel meer van hetzelfde in de zin dat de wind uit het noordwesten blijft waaien. Hadden we vandaag ook. Maar morgen komt er een soort zwak oud frontje over. Ligt al een beetje tegen de Wadden aan te drukken. Gaat in de loop van de avond overtrekken. En dat betekent al meer bewolking in de loop van de avond vanuit het noordwesten. En morgen overdag een tamelijk bewolkte dag. Zal echt in de loop van de middag wel eens even af en toe de zon te zien zijn. Maar het is minimaal. Het is kil. 19 graden op de meeste plekken als maximum. Ja, dat is even wennen. Dat is echt ondermaats. Een wat aantrekkende noordwestenwind. Wordt morgen een volle windkracht 4. Vandaag hadden we windkracht 2, 3. Morgen 4, misschien net aan windkracht 5. En af en toe valt er eens wat regen. Nou ja, het zet geen zoden aan de dijk. Want dat beetje regen dat zo af en toe eens kan vallen, of wat motregen of een spetterbuitje, is ongeveer 0,5 tot 1,5 millimeter maximaal. Dus dat is veel te weinig in ieder geval.
5: Ja, dat is in ieder geval geen volledige stortbui die ineens naar beneden komt.
6: Nee, die zit er nog niet in.
5: Komt dat er wel dan nog aan? Nee, toch? Nee.
6: Zondag zou dat kunnen. Voor de donderdag, vrijdag en zaterdag, dat lijken zo goed als droge dagen te zijn. Ik denk dat met donderdag dat die bewolking nog wel de boventoon voert. Een beetje na de storing van morgen. Maar wel bij tijden wat zon. En een graadje of 19 à 20, ook minimaal. En vrijdag gaan de temperaturen omhoog naar 23 graden. Meer ruimte voor de zon. Zaterdag 23 tot 25 graden. Een hele rustige dag. Een dag met flink wat zonneschijn. Een prachtige dag om op te recreëren. En op zondag, zoals het zich nu laat aanzien, eigenlijk vanaf zaterdagavond tot en met zondagavond, in dat tijdspanne, dan kunnen er een paar stevige buien passeren. Misschien ook met onweer. En hopelijk dan maar met flink wat neerslag.
5: Ja, sowieso eigenlijk een beetje een rustige zomer, toch? tot nu toe. Ja. Niet al te gek qua weer en zo.
6: Gewoon, nou ja, we hebben natuurlijk de hitte gehad eind juni. We hebben nog wat hoge temperaturen. Nou viel het in Drenthe wel wat mee in het begin van juli gehad. Maar de zomer kachelt aardig verder. Ja. Maar vooral met veel zonuren. En vooral ook met eigenlijk behoorlijk wat warmteproductie. Maar bovenal toch nog droog. Bij ons valt het mee in vergelijking met de andere provincies. Maar ook wij in Drenthe kunnen denk ik wel wat water gebruiken.
5: Ja, so far so good dan daar.
6: Ja, hè?
5: Bedankt maar weer.
6: Alsjeblieft.
5: En een mooie avond gewenst.
6: Hetzelfde, hè?
5: Doei.
6: Goedjes, doei.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
14: Studio Steenbergen.

0: Ja, je hoorde net al hoe Harm zijn dag begon in Exlo. En hij ging daarna naar Schoonoord. En ja, dat kan voor die stop in Schoonoord natuurlijk maar één ding betekenen.
1: We zijn hier in het Openluchtmuseum, Helder en Brammert. Vroeger de Zeup Marken, maar het heet nooit wel Helder en Brammert, hè?
2: Ja. Het weer. Brammert, weer, ja. Ja, ja.
1: Wilma en Dennis, de Stork, ben je allebei vrijwilligers hier op het park?
3: Ja.
1: Wat is jouw taak hier, Dennis?
3: Ik ben parkbeheerder.
1: Parkbeheerder?
3: Ja.
1: Kijk, dat is een belangrijke functie.
3: Ja, ik ga samen met meer dan 85 vrijwilligers zorgen dat het hele de park hartstikke mooi en netjes bijst hier.
1: Ja, het is er ook aan af te zien, dat je met zoveel mannen hier werkt. Want ik kwam hier net mooi langs, die replica van het armoes. En daar ligt de tuin er mooi bij, de moestuin zelfs.
2: Ja, ja, ja. Ook daar wordt hard aan werkt om dat zo te houden. En we verkopen dan ook de eerappels.
1: Ja,
2: en we verdelen de groenten onder de vrijwilligers.
1: Ja.
2: Dus ook hartstikke mooi om met elkaar te doen.
1: En dan kon je hier aanringen en zien van die mooie oude plaggen. En ja, het is werkelijk een plaat hier.
3: Ja, nee, het ziet er net iets op.
1: Ja.
3: Dus het is zeker de moeite waard om hier een keer te gaan kijken.
1: Je bent een hartstikke jonge fan. Je bent natuurlijk van wie nou de tijd dat dit allemaal echt bestaat.
3: Ja, ik moest wel in met de boeken. Hoe ze dat eerder al deed.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, ja, ja.
1: Je moet er wel bij die gevoel bij hebben, toch? Bij die oude gebouwen en die oude gebroeken en zo.
3: Ja, je moet er wel wat mee hebben, inderdaad.
1: Ja,
3: ja. En interesse, hè?
1: Ja.
3: Ja.
1: Hoe is het met bezoekersaantal?
2: Nou, we zaten verleend jaar tegen de 50.000.
1: Ja.
2: En dat is de laatste jaren per 5.000 omhoog gaan.
1: Ja.
2: Dus we doen ook hard ons best om er al meer te krijgen.
1: Ja.
2: He, zo hebben we een project voor de school ontwikkeld dat ze gratis lessen kunnen krijgen en hier dan weer wat kunnen volgen.
1: In de hele school die?
2: En ook. He, maar je kunt bij de drukkerij kun je wat leuks doen en je kunt met wol werken. Er is overal wat te doen. En daar kun je dus met een hele klas kun je daar komen met schoolreizen hier en dan kun je leuke dingen doen.
1: Inmiddels zijn veel Nederland schoolvakantie, tenminste die dat met te maken heeft. Kun je dat ook weten, dat het nou ook echt topziet is?
2: Dit is de drukste tijd. Ja. Ja. En de schoolreis neemt natuurlijk voor die tijd.
1: Ja.
2: En die krijgt straks ook weer naar die tijd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. En wat zijn dan zo de reacties van mensen? Je wordt natuurlijk vast en zeker krijgen reacties.
3: Ja, we worden sowieso één keer in de week, als het niet vaker is, dan mensen lopen park af en zeggen ze, oh, we hebben jullie een mooi park hier.
1: Ja,
3: ja, echt. Dat is heerlijk wel.
1: Je kunt hier ook rustig een hele dag zuur wezen, hè?
2: Ja. En we staan hier nou bij de herberg en bij de Oude Boerenherberg. En ook daar kun je hem lekker op het terrasje zitten en maar eten en wat drinken. En de kinderen in de speeltuin, dat is natuurlijk helemaal geweldig. En papa en mama rustig zitten.
1: Lieve niks, dan ben je natuurlijk hier in stap bent op deze plek, hè?
2: Precies.
0: Zo is het. En daarna natuurlijk gewoon weer door op de trekkertocht. Op weg naar Orvelte, want dat is uiteindelijk waar Harm vanmiddag is aangekomen. En waar die morgen de trekker weer oppakt. Zometeen nog één terugblikje dan op die mooie trekkertocht. Na de Pretenders.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, nog eentje dan eventjes. He, toch nog even verder van Exto, Schoonoord op weg naar Orvelte. En toen kwam Harm toch iets tegen in de verte.
3: Er komt hier een jongen mee met wapperende hoorn. Zie ik zomaar eens in mijn achterhoekjespiegel. En die reed achter ons aan. En die stopt en die zet nou de trekker in moet, denk ik. Een Duits D3006. En ook al ja. Robin!
4: Hallo!
3: Goedemiddag!
4: Goedemiddag!
3: Collega trekkerrieder. Mooi, ja. Ik ben Harm.
4: Hi, Robin.
3: Oh, Robin, wat leuk dat jij zo'n trekker achterna komt.
4: Ja!
3: Hoe kwam dat zo?
4: Nou, we zagen jullie online en we zagen dat jullie op Schoonoord kwamen. Ja. En toen zagen jullie bij het Edith en Brammet. Dus we zijn daar naartoe heen.
3: Je woont hier ook in de buurt?
4: Ja, ik woonde eigenlijk een beetje tegenover. En nou, papa zegt van ga maar in de brandweerkazerne zitten. Dat is ernaast. Dus wij daar nu eens heen. En toen zagen jullie wegrijden. Maar jullie waren net ons iets voor.
3: Ja.
4: Dus ik ben binnen doorstoken en gelijk achter jullie aankomen.
3: Je kent de binnendeurweg is hier natuurlijk.
4: Ja.
3: Ja. Ja, maar je hoort een dame niet naar de lift die te vragen, maar ik durf bij jou dat wel te vragen. Hoe oud ben jij?
4: Ik ben 16.
3: 16? Ja. Dat betekent dus dat jij ook je rijbewijs al gehaald hebt.
4: Ja, een week nadat ik 16 ben ik begonnen. Ja. Ik wou graag mijn trekkerrijbewijs.
3: Waarom wil jij graag je trekkerrijbewijs?
4: Ja, dat is toch hartstikke mooi, zo groot iets. Ik kan wel op een scooter, maar die krijg je bij Oddo. En ja...
3: Maar hebben jullie toen ze trekker al of niet?
4: Nee, we hebben net een weekie.
3: Dus, oh ja?
4: We zijn op zoek geweest, ook naar McCormackie. Ja. En toen kwam deze op pad. Nou, mooie staat net, nieuwe accu erin.
3: Okay.
4: Dus familietrekker voor toetochten. En,
3: Je bent echt bezeten van die trekker voor mij. Je hebt ook nog een halsketting om voor een trekkertje op Steve.
4: Ja, ja. Ja.
3: Wat doe je dan met deze trekker?
4: Nou, thuis hebben wij een groot stuk grond. We hebben net een weidesleep gekocht.
3: Ja.
4: Maar zoals je hebt Ellet en Bram met de trekkershow, daar wil ik graag naartoe. Ja. En toertochten in de buurt. En gewoon voor de leuk ook.
3: Hartstikke leuk, joh. Ik denk niet dat er veel liefdesgenoten van jou bent die ook op trekker rijden, of wat?
4: Nee, niet zoveel, nee. Nee.
3: Wat erop reageert?
4: Ja, heel veel vinden het wel heel erg stoer. Dus ja, dat is wel leuk. Reacties zijn wel heel leuk, ja.
3: Dat beeld voor ogen zie je in de spiegel in je zang komt wapperende hoorde, blozende kop erop.
4: Ja.
3: Op de trekker.
4: Ja, en de hoogste versnelling gelijk erachteraan. Ja. Ik kan screen maar één keer.
3: Ja. Wie wil nog halen? Jij of ik?
4: Jij, denk ik.
3: Ja, is dat zo?
4: Ja, ik kan 20.
3: Je kunt 20. Ja, maar je kunt... Als ik ging les langs zo snel en meer door zo'n 22 op. Dus,
4: oh, dat verschilt niet veel.
3: Dat is wel heel veel.
4: Nee.
0: Er zit niet veel verschil in met dit. Nou, het mag toch wel zeggen, stoere Wiggy, toch? Jawel, dat is ze zeker. Mooie verhalen in Schoonoord. En uiteindelijk dus uitgekomen in Orvelte. Jawel, en daar gaat de trekkertocht morgen gewoon weer rustig verder. Dan trekken we gewoon weer door de provincie heen. En als je dan naar radio of TV Drenthe kijkt of luistert en je spot Harm in de buurt. Nou, doe dan vooral eventjes, weet ik veel, ga even met zo'n bel buiten staan. Bel even zo van, kom maar langs Harm, kom maar langs. Morgen weer een nieuwe dag dus. Zometeen hier, muziek voor volwassenen. Ik spreek je ook morgen weer. Dag.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van...

0: De van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Radio Drenthe.
12: Muziek voor volwassenen.
11: Met Johan Derksen.

The Foundations, dat was een band uit Londen met bandleden uit West-India, Sri Lanka en Engeland. Het nummer is geschreven door de twee producers Tony McCauley en John McLeod. De zanger is Clem Curtis en het werd de nummer 1 hit in Engeland en Canada. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 6 in Noorwegen, 8 in Amerika en 13 in Nederland. The Foundations, Baby, Now That I Found You.

The Foundations, Baby, Now That I Found You. Danny O'Keefe, dat was een modale singer-songwriter met folk- en Americana-nummers. Maar plotseling had hij een hit in Amerika met een eigen compositie. En dat nummer kwam van zijn album O'Keefe. Pas nadat Elvis Presley het nummer coverde, kende iedereen in Amerika Danny O'Keefe. Good Time Charlie's Got the Blues.

0: Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. In 1962 was het een hit voor de Amerikaanse Contours. En het nummer werd massaal gecoverd door Chubby Checkers samen met Didi Sharp, Brian Poole en de Tremolos, de Dave Clark Five, de Hollies, de Supremes, Paul Revere en de Raiders, Mutt, Bruce Springsteen, Ian Gillan en Jimmy Barnes samen met Josh Teskey. En dit is de originele single van de Contours. Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours, Do You Love Me? ZZ Top, dat was een Texaans trio met drummer Frank Beard, basgitarist Dusty Hill en zanger-gitarist en componist Billy Gibbons. Het komt van het album Tres Hombres. ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

ZZ Top, Jesus Just Left Chicago. Johnny Taylor, dat was een blues, soul en gospelzanger uit Arkansas. Hij had 40 hits in Amerika toen hij in 2002 overleed aan een hartinfarct in Dallas. Hij was 66 jaar. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 7 in Canada. Johnny Taylor, Who's Making Love?

Johnny Taylor, Who's Making Love? Gitarist Ronnie Montrose bereikte het grote publiek in Amerika via het album Tupelo Honey van Van Morrison. En daarna begon hij zijn eigen band Montrose samen met zanger Sammy Hagar, die later overstapte naar Van Halen. Montrose, Rock Candy.

Montrose, Rock Candy. De single van Rufus Thomas uit Memphis werd in 1963 pas een hit nadat de Rolling Stones het nummer coverde. Het werd ook nog gecoverd door Johnny Rivers, Tommy Tucker, The Avery Brothers, Georgie Fame, Mitch Ryder, Sandy Shaw, Aerosmith, Rick Danger, Roger Daltrey, Dr. Feelgood, The Trox en Steve Marriott. Dit is de originele uitvoering van Rufus Thomas, Walking the Dog.

Rufus Thomas, Walking the Dog. George Thorogood speelt al sinds jaar en dag bottleneck rock, gebaseerd op het oeuvre van Elmore James. De bandleden zaten bij elkaar op school, maar de schoolband groeide uit tot een wereldhack. En ook dit is een nummer van Elmore James, George Thorogood en de Destroyers, Madison Blues.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En Garnet Mims, dat is een soul en blueszanger uit West Virginia. Hij werkte heel lang met zijn eigen band, Garnet Mims en The Enchanters. En hij was vooral actief in de regio Philadelphia. Maar hij vertrok naar New York om daar te gaan samenwerken met producer Burt Burns en songwriter Jerry Ragavoy. Op dit nummer zijn Dionne Warwick, Didi Warwick en Estelle Brown de achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 26 in Amerika. Garnet Mims, For Your Precious Love.

Garnet Mims, For Your Precious Love. Charles Wright uit Mississippi hoorde als teenager zanger Jesse Belvin op de radio en wist meteen dat hij ook zanger zou worden. Hij schreef dit nummer voor zijn album The Watts Street Rhythm Band en de single eindigde 3 in Amerika en 32 in Canada. Charles Wright, Express Yourself.

Charles Wright, Express Yourself. Canned Heat uit Los Angeles is een van de oudste bluesbands van Amerika. De band werd groot met zanger Al Wilson, maar de originele bandleden zijn intussen stokoud of overleden. En nieuwe muzikanten houden de band springlevend. Dit komt van het album Future Blues, Canned Heat, Sugar Bee.

0: Kent Heath, Sugar Bee. Blues- en soulzanger Clarence Carter uit Alabama overleed in mei dit jaar op 90-jarige leeftijd. Dit is een nummer van Chairman of the Board, maar de cover van Clarence Carter werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Ierland, 10 in Australië, 16 in Canada. Clarence Carter, Patches.
1: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

Clarence Carter, Patches. The Flaming Roofies, dat is een band uit San Francisco met zanggitarist Cyril Jordan. De band werd opgericht in 1966 met muzikanten uit The Chosen Few en The Lost and Found. En de band bleef de 60s sound altijd trouw. The Flaming Roofies, Shake Some Action.

Flaming Groovies, Shake Some Action. The Sweet Inspirations, dat was een groep achtergrondzangeressen uit New Jersey onder leiding van Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Dionne Warwick, Didi Warwick, Myrna Smith, Doris Troy, ze begonnen allemaal in The Sweet Inspirations. En ze zijn te horen op albums van Aretha Franklin, Solomon Burke, Otis Redding, Jimi Hendrix, Van Morrison, Dusty Springfield, Elvis Presley, Wilson Pickett en The Rascals. The Sweet Inspirations. Sweets for my soul.

The Sweet Inspirations, Sweets for My Sweet. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John David Martin uit Oklahoma noemde zich Moon Martin en hij schreef mooie nummers. Hij schreef bijvoorbeeld de hit Bad Case of Loving You voor Robert Plant en Cadillac Walk voor Mink DeVille. Maar Cadillac Walk nam hij zelf ook op. Moon Martin, Cadillac Walk.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoopmappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Drenthe.
19: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.